0: Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de

0: Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op maandag 28 september. Veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Kan ook een pittige bui tussen zitten. Een zwakke tot matige wind. En het wordt 20 graden bij ons in Zeeland. Van harte welkom terug, zou ik zeggen. Het was een mooi weekend met de nodige activiteit in onze regio. Muziek op het ritme van de vuurtoren in Haamstede. Kunst in een woonwijk in Vlissingen. Maar ook, hoor je straks meer over, het Dwelbent Festival in Hansweert. En verder in het nieuws op dit moment. Een kleine brand vannacht in het oude café De Dop op het Bellamy-park in Vlissingen. Wel flinke schade. Binnenkort opent daar café De Rode Kardinaal. Het tijdelijk parkeerterrein dat bij Terneuzen komt moet permanent blijven liggen, wil de BBB. Dan kunnen vrachtwagenchauffeurs daar fatsoenlijk overnachten. En in de Koorkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden.

Cool and the Gang. Daarmee begint Zeeland wordt wakker op deze maandag 28 september. Als je iets aan me wil laten weten, doe dat via de WhatsApp 0118-499-999. Maandag de 28e, de nieuwe Mono-campagne begint. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. Dus niet appen of bellen achter het stuur, met deze keer nadrukkelijk aandacht voor fietsers. Bij ons in Zeeland begint in Vlissingen de cursus Creatief Leven, zodat inwoners meer grip op hun leven kunnen krijgen en ook plezier in het dagelijks leven. Dat is toch in elk geval de bedoeling. En verder is het vandaag de Internationale Dag voor de Veilige Abortus. Begon ooit in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Sinds 15 jaar een wereldwijde beweging die aandacht vraagt voor een veilige, legale abortus. En dan zie ik ook nog dat het natuurlijk was een weekend met heel veel dingen die te doen waren. Het ritme van de vuurtoren in Haamstede, waar muziek op werd gemaakt, ga je nog over horen straks in Zeeland wordt wakker. Ik ben zelf even langs geweest bij Kunst in Vesting. Dat is een wijkje in Vlissingen. Ik liep er eigenlijk bij toeval langs en ik dacht, hé, wat gebeurt hier? Nou, dat bleek eens een heel weekend allemaal kunstzinnige dingen te doen. Hartstikke leuk. En in Hans Weert

0: was het Dweilorkest te kijken en luisteren bij het festival daar, waar ook Omroep Zeeland's Mark Rijk was.
1: Het is weer de laatste zondag van september. En dat betekent dat Hans Weert op zijn kop staat met allerlei dweilbands. En ook dit jaar uit Zeeland, maar ook uit Brabant. Terwijl een band uit Nispe bezig is, staan hier de zeekralen te genieten en te dansen. Wat een gezelligheid bij jullie.
2: Altijd.
1: Zijn de zeekralen, hè, zijn jullie?
2: Ja, uiteraard. Ik zie je zo natuurlijk.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: Bergen op Zoom.
1: Waarom naar hier toe gekomen?
2: Dat vraag ik me ook af.
1: Ja? Als ik jullie bezig zie, vraag ik me dat niet af. Jullie willen gezelligheid.
2: Wij willen gewoon gezelligheid, ja.
1: Hoe is dat vandaag met allerlei andere bandjes om die te zien?
2: Dat is dus juist leuker zeggen. Is dit menis?
1: Ja, dit is Omroep Zeeland en dit is menis, ja.
2: Ik dacht, jij met je telefoon.

0: organisator Kees Verburg. De 24ste keer alweer. Hoe is dit feest eigenlijk ooit begonnen?
1: Dat is begonnen met een eerder jubileum, 26 jaar geleden. Want we hebben twee keer over moeten slaan vanwege corona. En ja, dat beviel zo goed dat we het eigenlijk een jaarlijks festiviteit van hebben gemaakt.
0: Dat is het geheim eigenlijk, want ja, iedere jaar staan ze weer te popelen om te komen naar Hans Weert.
1: Klopt, want er zelfs nog drie beentjes op de reservelijst staan. Want we stoppen bij 12, want ja, meer kunnen we er gewoon niet kwijt. Ik denk gewoon de ongedwongen sfeer, de gezelligheid, maar voornamelijk ook omdat het laatste zondag van september eigenlijk altijd het zonnetje schijnt.
0: Ja, dat, en vandaag, nou, je treft het weer.
1: Van al die 24 keer hebben we twee keer echt een slechte dag gehad. En al die andere, wat was het dan, 22 keer zon, 20 graden, 22 graden. Ja, vandaag ook weer. Dat werkt mee aan de feestvreugde.
0: Zelf speel je ook bij dweilband De Scheldedweilers.
1: Ja.
0: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
1: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. En het is niet dat je iedere keer copy-paste hebt van weer een andere band, weer dezelfde muziek. Ze hebben allemaal hun eigen stijl. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar. Het is gewoon leuk om andere bands te zien, omdat ze een heel eigen repertoire hebben.
0: Beetje afkijken, beetje inspireren?
1: Ja, soms wel. Soms zijn er ook uitwisselingen van, goh, mogen wij die bladmuziek voor jullie kopiëren, hè? Dat wij het ook kunnen gebruiken. Dat is gewoon een leuke samenwerking zo.
0: Volgend jaar staat die 25ste, die staat al in de agenda, denk ik.
1: Ja,
0: wat wordt wat voor iets speciaals?
1: Ja, dat hebben we over na te denken. Hè. Het is volle bak nu op het plein, dus we moeten kijken wat kunnen we extra doen. Want het is al zo vol, het programma.
0: Ja, podium erbij al.
1: Ja, het podium erbij al. Dus we hebben nog een jaar. Hè. Is vandaag nog even een lekker feest vieren en dan gaan we zo kijken wat we volgend jaar kunnen doen. Want 25, tuurlijk, daar moet je echt een bijzonder feestje van maken.
2: Nou, dan belooft dat in elk geval voor volgend jaar het Dweilband Festival in Hans Weert.

Choosing Texas, Ella Langley, hier in Zeeland wordt wakker. Het is toch een lekker liedje eigenlijk. Dan even kijken naar het weer. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Er kan ook een pittige bui tussen zitten. Een zwakke tot matige zuidwestenwind draait naar het noorden. En het wordt 20 graden vandaag. Sowieso een warme week. Het wordt morgen warmer, namelijk 23 tot 27 graden. Dan ook zonnige periode. Morgenmiddag toch in elk geval. Maar eerst komende nacht hebben we nog wel wolkenvelden en dat soort dingen. Maar vandaag dus overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Afgaand tij is het. Laagwater in Vlissingen om 1 voor 10. Hoogwater is het vanmiddag om 3 voor 4. De zon komt op 11 over half 8. Gaat onder vanavond om 19:30. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 19 graden. Westerschelde bij Bad, daar zie ik ook 19 graden. De Oosterschelde bij de Oesterdam 18. Grevelingenmeer 18 graden. En het Veersemeer is 19 graden warm. Wat zijn jouw plannen op maandag? Laat ze me vooral weten via een appje 018-499-999. Bellen kan ook naar datzelfde telefoonnummer.

0: Anastasia is dit en One Day in Your Life. Wat zijn de dingen die jou zo bezighouden? Wat gaat het hoogtepunt van jouw dag worden misschien wel? Ik hoop weer van je te horen de hele uitzending door. 0118-499-999. En deze dag, 28 september, staat al een lange tijd omcirkeld in de agenda van Jolanda Band in Goes. Ze pakt haar boeltje en verkast naar een nieuw huis. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verhuisdag, hè? Er staan allemaal dozen om je heen, of hoe gaat dat?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb alles al ingepakt.
0: En is dat veel?
1: Nou, het valt voor mij wel mee. Ik ben denk ik zo leeg, dus het is meer inderdaad naar het nieuwe huis. Dat vind ik inderdaad even een stap.
0: Ja, leg uit. Waarom is het een grote stap voor je?
1: Ja, weet je, je hebt toch je herinneringen altijd in een huis. En of je er nou een jaar woont of 11 jaar in mijn geval bijna, nou, dan is dat toch even een stap.
0: Ja, maar heb je er wel zin in?
1: Ja, dat wel.
0: Waar heb je zin in?
1: Nou ja, gewoon het nieuwe huis op zich. En nieuwe wijk, nieuwe mensen. Dus die ga je dan ook weer allemaal leren kennen. Dat is ook gewoon weer helemaal leuk.
0: Want ik hoor toch iets van een soort van twijfel in je stem, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk, ik heb wel een beetje een twijfel. Dat is logisch, want je moet toch weer die stap maken.
0: En nieuwe mensen leren kennen.
1: Mensen weer leren kennen. Ja,
0: dat hè.
1: Ja.
0: Leg eens uit, want je gaat naar die wijk in Goes, waar die is plat gegooid. Er zijn allemaal nieuwe huizen gebouwd. Daar zijn ze nog steeds mee bezig, volgens mij.
1: Klopt. Ik ga. Ik woon al in Goes West, het oude gedeelte. En ik ga nu straks naar het nieuwe gedeelte. Dus daar hebben ze inderdaad de huizen ook een paar jaar geleden plat gemaakt. En nu staan er nieuwe huizen op. En daar ga ik dan straks naartoe, want mijn huis gaat over een paar jaar ook plat.
0: Heb je dat dan ook steeds gevolgd? Toen ben je daar gaan kijken bij de bouw ook steeds?
1: Ik ben inderdaad gaan kijken. Dat heb ik inderdaad ook vooraf al gedaan. Zodat hij het op afstand een beetje mee kan volgen. Zodat hij straks ook kan zien van, hé, daar gaan we wonen. Ik heb hem van het weekend heb ik hem meegenomen om te gaan kijken. Hij vond het hartstikke leuk.
0: Hij, dat is jouw zoon, hè? Die woont door omstandigheden niet thuis.
1: Ja, Rafael is inderdaad mijn zoon.
0: Ja, ja.
1: Nee, klopt.
0: Maar je gaat dus ook een soort van verse start maken dan?
1: Klopt. Klopt.
0: En kijk je daar naar uit?
1: Ja, dat wel. Ik heb er toch wel zin in. En inderdaad, je zal straks als je de deur dicht trekt toch ook wel even een traan laten, want dat is logisch. Maar ik heb inderdaad ook wel heel veel weer zin in om nieuwe herinneringen te maken in een nieuwe huis. Dat absoluut.
0: Dan wens ik jou een hele goede dag tussen alle dozen en het getil.
1: Ja,
0: en aan het einde van de dag, dan zit je daar, Jolanda.
1: Dat klopt.
0: Hey, goeiedag. Dank je wel, hè.
1: Dank je wel.

Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Ah, die traan toch een beetje in de stem van Yolanda Band voor het verhuizen vandaag. Weg uit het oude huis, welkom nieuwe huis, waar ze dan toch weer een nieuw leven moet opbouwen. Yolanda, dank je wel voor je verhaal. Als jij een keertje jouw verhaal wil doen hier in Zeeland wordt wakker, van harte welkom, hè? 0118-499-999. De plaat om 5 voor 7. Ik heb jouw hulp nodig om die mooie lijst samen te gaan stellen. Het is Landelijke Valpreventieweek, die begint vandaag. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd valrisico. Dus als ze omgaan, ja, dan vallen ze ook. En misschien botbreuken en zo. Nou, daar kun je wat tegen doen door balansoefeningen te doen bijvoorbeeld. Bezig te blijven bewegen. Niet te gaan zitten steeds, dus dat soort dingen. Het thema van de plaat om 5 voor 7. Vallen en opstaan. Heb je een plaatje? Kom maar door. Via 0118-499-999. Vallen en opstaan.

0: We Can Work It Out, de Beatles om 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. In het oude café De Dop in Vlissingen heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Het wordt op dit moment verbouwd naar café De Rode Kardinaal. Het vuur op de begane grond van het café heeft volgens de Veiligheidsregio Zeeland voor flinke schade gezorgd.
2: Een brand in een prullenbak ontstaan, klein brandje geweest achter de bar. En wij hebben dat vanmorgen vroeg uit kunnen maken. Het café is op dit moment in verbouwing. En boven zijn er ook allemaal verbouwingen. Dus op dit moment niemand aanwezig in het pand.
0: Volgens de veiligheidsregio is de schade alleen op de benedenverdieping, dus niet boven. Het tijdelijke parkeerterrein dat bij Terneuzen komt moet permanent blijven liggen. Dat wil de BBB. Tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel kunnen mensen die een pendelbus pakken daar parkeren. De BBB wil dat er daarna dus voorzieningen komen voor vrachtwagenchauffeurs.
3: Diegenen die hier rijden, die kunnen lekker elke avond naar eigen bed. Maar er zijn heel veel internationale chauffeurs, waar vijf van zeggen, die hebben net zoveel recht als een Nederlandse chauffeur die wel in zijn bed ligt, om fatsoenlijk behandeld te worden, om fatsoenlijk zijn eigen kunnen wassen.
0: De provincie zegt dat ze het idee serieus gaan onderzoeken, maar focust zich wel eerst op die tijdelijke aanleg tijdens de scheurreparatie. In de Koorkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. De laatste jaren was die bij het monument op Neeltje Jans, maar is nu weer in Middelburg gehouden omdat die plek toch makkelijker te bereiken is. Tijdens de bijeenkomst werden kaarsen aangestoken en gedeputeerde Harry van der Maas, die over verkeersveiligheid gaat, zei dat er dit jaar tot nu toe 20 mensen zijn omgekomen in het Zeeuwse verkeer. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden heeft met het Nederlands elftal de eerste overwinning geboekt onder bondscoach Xavier Hernandez. Oranje won in Belgrado met 1-2 van Servië. Van Hekken stond opnieuw in de basis bij Oranje en het was zijn 18e interland. En het weer dan. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen, kan een pittige bui tussen zitten. Een zwakke tot matige zuidwestenwind draait naar het noorden en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: van U2. Landelijke Valpreventieweek begint. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers die hebben een verhoogd valrisico. Maar daar kun je iets aan doen door bijvoorbeeld balansoefeningen elke week eventjes of misschien elke dag. En ja, dan blijf je overeind staan. Als je dan dreigt te vallen, dan kun je jezelf corrigeren. En dan val je niet en dan breek je geen been bijvoorbeeld, of weet ik het wat. Nou, Irene laat al weten, ik zou meedoen met de valpreventie, maar helaas de pijn van 3 hernia's en door reuma gaat dat niet gebeuren. Maar ik wil eigenlijk wel meedoen. Irene, dank je wel. Vallen en opstaan is het thema van de plaat om 6:55. Weet jij een plaatje bij? Vallen en opstaan. Mag in de titel zitten, mag erover gaan. Je mag er een herinnering bij hebben. Laat maar weten. 0118-499-999. Nog even, dan heb ik de Zeeuw van de Dag aan de telefoon. Die gaat een heel stuk fietsen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: en de Munnik en Benny Bang.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is het voor Faas Jans uit Middelburg. Met de laatste voorbereidingen voor hij overmorgen vertrekt naar Japan op de fiets. Faas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel kilometer is dat?
2: Nou, als alles goed gaat, 14.000.
0: En als het niet goed gaat?
2: Dan moet ik misschien een trein nemen en dan op een stukje als een band. Alsof mijn fiets stuk is of weet ik veel wat. Maar als alles fiets, 14.000.
0: Ja, dat zeg je wel gelijk. Want heb je een bandenplakzetje bij je en dat soort dingen?
2: Ja, nou, dat komt allemaal wel goed. Maar stel mijn fiets breekt weg, dan ben ik al wat verder.
0: Hè? Je fiets breekt. Daar wil ik helemaal niet aan denken. Want jij gaat naar Japan. Waarom doe je dat?
2: Voor het goede doel. En omdat ik een tussenjaar heb en ik wilde graag wat van de wereld zien.
0: Ja, je kon geloof ik geen kamer krijgen, hè? En daarom ga je nu wat anders doen eventjes.
2: Ja, ik was wel begonnen aan mijn studie, maar ik kon inderdaad geen kamer krijgen. En vanaf Zeeland was het gewoon te ver geweest.
0: Want waar zit die studie dan?
2: In Leiden.
0: Oh ja, dan moet je elke dag heen en weer.
2: Ja, ja, dat was elke dag wel 5 à 5,5 uur geweest.
0: Dan dus maar op de fiets naar Japan. En waarom dan Japan?
2: Nou, ik vind Azië erg mooi. Vooral China en zo. En toen zag ik dat mijn favoriete band ging optreden in Japan volgend jaar. Ik dacht, nou, dan fiets ik daar wel gewoon heen. Omdat ik dan nog een keer met de boot over van Shanghai kom.
0: Ja.
2: Dus vandaar was de keuze Japan geworden.
0: Maar kom je dan ook wel door China? Want daar ligt eigenlijk je passie.
2: Ja, ik kom het allergrootste stuk door China.
0: Ja, wat een bijzondere reis om te eindigen bij dat concert van Radiohead, is het.
2: Ja.
0: Maar geld ophalen ook voor UNICEF. Waarom dat doel erbij dan?
2: Nou, dat had ik eigenlijk een beetje met mijn vader bedacht. We hadden het er gewoon over van misschien kan het nog gekoppeld worden aan iets. En ja, ik vond het wel gewoon een heel mooi plan eigenlijk. Want ja, het is best wel iets geks om te doen. En als het geld mee opgehaald kan worden, ja, waarom niet?
0: Ja, nou ja, het is inderdaad misschien ook wel een beetje gek om te doen. Want je bent 17, gaat in je eentje naar Japan. Waar heb je vooral zin in?
2: Nou, ik denk vooral een beetje de interacties onderweg en door de mooie natuur heen fietsen. En gewoon, ja, nieuwe dingen zien. Dat vind ik gewoon heel leuk.
0: Want de interacties, waar hoop je dan op? Dat betekent dus praten met mensen?
2: Ja, ja, gewoon nieuwe mensen leren kennen. Hoe zij, of ze misschien opvangen. Of wat leuks doen samen, terwijl je die mensen helemaal niet kent. Maar ja, als je alleen bent, moet je daar toch een beetje op hopen.
0: Ja, dat is waar. Overmorgen vertrek je. Iedereen wil natuurlijk nu van je weten, hoe is het met je?
2: Nou, ik ben vroeg wakker geworden, maar het is verder goed.
0: Succes bij de laatste voorbereidingen, Faas. Man, wat een reis ga jij maken. Dat is echt wel bijzonder,
2: ja.
0: Hè?
2: Nou, ja, dankjewel. Ik heb nog 2 dagen, dus moet er even tegenaan.
0: Ja, ik hoop dat je fiets niet breekt.
2: Nou, dat hoop ik ook niet. Dat zou tegen.
0: Faas, dankjewel. Faas Jansen in Middelburg gaat dus naar Japan vertrekken overmorgen. Dan gaat hij. Daarom is hij vandaag al onze Zeeuw van de Dag. En dan blijf je ook de hele dag. Faas Jansen, ik wens je een fijne dag, hè. Doeg.

Simply Red en Stars. Nog even, dan gaan we richting de plaat om 6:55. Vallen en opstaan is het thema. Je kunt nog heel snel een plaatje suggereren via 0118-499-999 via de WhatsApp. Maar doe dat dan even heel snel, dan kan die er nog bij. Als je bij het koffiehuis Het Koffiepand in Middelburg komt, dan kun je bij sommige mensen een bad-eendje op tafel zien staan. En dat geeft dan aan dat zij zin hebben in het gesprek. Dat is een project tegen eenzaamheid van Maak. Dat is het Middelburgs anti-eenzaamheid collectief, die het bad-eendjes idee ergens anders heeft gezien en daarmee verder gaat. Het was ooit een project bij de HEMA. Daar zijn ze ermee gestopt, omdat er wel heel veel van die bad-eendjes werden gestolen. Maar het koffiehuis, het koffiepand, zo heet het dan formeel, gaat er nu dus mee door. En dat bevalt goed, begrijp ik uit dat verhaal in de krant. Spoedposten van huisartsen krijgen meer telefoontjes van bezorgde patiënten. En een van de oorzaken is kunstmatige intelligentie. Want ja, dan vraag je aan AI van wat moet ik doen bij, nou ja, vul maar in, iets voor de huisarts. Bel je huisarts, zegt AI dan. Dat is eigenlijk een van de stokpaardjes van die internetvraagbaak, lees ik. Het advies van AI zorgt voor langere wachttijden en toenemende irritatie ook. Want soms zijn die telefoontjes eigenlijk achteraf helemaal niet nodig. En de demonstranten die gisteren een omstreden mars tegenhielden in de Noord-Ierse plaats Portadown, die hebben die straat verlaten. Wel blijft een groep de wacht houden, zeggen ze bij de BBC. De demonstranten hielden de Oranje Mars tegen, die protestanten door de katholieke wijk wilden lopen. Het laat de spanningen zien in Noord-Ierland, die er ondanks het Goede Vrijdagakkoord van, wat is het, 30 jaar geleden ondertussen, nog steeds is in Noord-Ierland. Het is 9 minuten voor 7. Ik ga een plaatje uitkiezen.

0: I Just Might. Dat is muziek van Bruno Mars op Omroep Zeeland. Ondertussen is het bijna 5 voor 7. Plaat om 5 voor 7. Vallen en opstaan. Omdat de landelijke valpreventieweek begint. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd risico om te vallen. Maar daar kun je wat aan doen door vooraf te oefenen, bijvoorbeeld valpreventie. Vallen en opstaan. Leni Bogaert, Jaap van Klinken, Marie Papen en Peter Koeman. Die komen alle vier met Rob de Nijs, vallen en opstaan. José de Smit, die suggereert Peter Koelewijn, kom van het dak af. Dan hoor je op het einde ook iemand vallen. Wim Waleboer en Patrick de Schepper, hartelijk dank voor Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ralf Staap, die komt heel vaak met liedjes van de dijk, omdat hij dat een geweldige groep vindt. Ook vandaag weer. Alles komt goed, heet dat liedje. Wat, zegt Raap, dat past er eigenlijk wel goed bij. Als je valt en dan sta je weer op, nou ja, dan komt alles weer goed. Connie Woudens heeft Frank Boeien, vallen en opstaan. Jan Stuut komt met Tumbling Down, Maria Dallas uit 1965. Komen Gielsen heeft Bob Marley, Get Up, Stand Up. Arco den Oude, Bon Jovi met It's My Life. Ja, heeft ook met vallen en opstaan te maken. Flip Reiniersen, Raymond van het Goede Woud, vallen en opstaan. Thomas Schouten heeft Zoe Levi, vallen en opstaan. En dan de plaat, gekozen door Rob Bertijn, Jacqueline Strobos, Ronald Krijger en Joke Josias. Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Welke is het geworden?
1: Wat je net zei. Vallen en opstaan, van Nick en Simon.
0: Juist, vallen en opstaan.
1: Ja, ja.
0: En dreig jij ook wel eens te vallen?
1: Ja, nou, niet echt vallen, maar dat je toch een beetje onderuit gaat, zeg maar. Nooit iets gebroken of zo, hoor. Maar ik ben wel een beetje wiebelig tegenwoordig, dus ik ben gestopt met fietsen.
0: Oh, echt waar? Maar,
1: ja.
0: Maar doe je dan ook zo'n cursus bijvoorbeeld? Want die zijn er, hè, valpreventie.
1: Nou, ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen, maar dan denk ik, ja, je moet je er echt toe zetten. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Het is natuurlijk, ja, het is dikke onverstandig, maar ik kan er ook niet aan doen, hoor.
0: Het kan wel voorkomen dat je wat breekt, Joke.
1: Ja, ik weet het. Maar we gaan elke dag wandelen, hoor, dat wel.
0: Dat is dus dat scheelt dan.
1: Maar dan moet ik altijd de hand van Flip vasthouden. Want anders dan ga ik heen en weer op de stoep. Ik ben echt, ja, heel vreemd. Maar dat schijnt dus een soort restverschijnsel te zijn van mijn hersenaneurysma.
0: Oh.
1: En daar kun je dus gewoon niks aan doen.
0: Maar op zich is het dan wel iets voor jou natuurlijk, zo'n cursus valpreventie. Maar goed,
1: wel.
0: Daar heb je helemaal geen zin in.
1: Nee.
0: Dat, toch eens overdenken, Joke.
1: Ik kan het doen, maar ik denk het niet. Het is onverstandig, ik weet het. Maar ja, ik zie wel, hoor.
0: Het levert in elk geval wel een mooie plaat op. De plaat om 5 voor 7. Nick en Simon, vallen en opstaan. De keuze van Rob, Jacqueline, Ronald en Joke. Hartelijk dank, Joke.
1: Ja,

0: Vallen en opstaan van Nick en Simon. Het is vandaag de plaat om 6:55.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7:00.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
4: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
3: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
5: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
3: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorold, dankjewel. Omroep Zeeland met de filemeldingen over de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek 6 minuten. Nog de A16 naar Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 10 minuten. A16 nog een keertje tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 8 minuten. Dan de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 11 minuten vertraging. En ook een melding van het Vlaams Verkeerscentrum Ring Antwerpen in de richting 2 van Antwerpen Haven. Naar Lillo.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je

0: www.zakelijkleasen.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
11: Goedemorgen, veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Kan ook een pittige bui tussen zitten. Een zwakke tot matige wind bij ons in Zeeland. 20 graden gaat het worden. Van harte welkom met een oproep van de BBB. Behoud de tijdelijke parkeerplaats die bij Terneuzen komt voor de tunnelreparatie, zodat er daarna vrachtwagens kunnen overnachten. Uitleg straks. Verder in het nieuws, een kleine brand vannacht in het oude café De Dop op het Bellamypark in Vlissingen. Maar wel flinke schade. Binnenkort opent daar café De Rode Kardinaal. In de Korkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. Dit jaar zijn er al 20 doden in het Zeeuwse verkeer. En Steve Schalkwijk terug op het voetbalveld na die lastige blessure. Hoe ging de terugkeer in de competitie? Je hoort hem over een half uur. Hier op Omroep Zeeland.

0: Winehouse en Back to Black. Om 11 minuten over 7. Tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel kun je de pendelbus pakken, misschien wel. En als je dat doet, dan kun je je auto kwijt op een tijdelijk parkeerterrein bij Terneuzen. Maar de BBB wil dat dat terrein daarna blijft, zodat vrachtwagenchauffeurs een mooie plek hebben om te verblijven. BBB-statenlid Guus Baert die is al langer bezig voor zo'n plek.
1: Van 2023 spelen wij al met de gedachte en zijn we er hard mee bezig om een central gate, oftewel een truckparking met alle faciliteiten te voorzien. Twee stuks in Zeeuws-Vlaanderen, of één in Zeeuws-Vlaanderen en eentje aan de Borselse kant. Aangezien het nu niet mogelijk is, want de park en ride aan de Borselse kant is echt tijdelijk voor 4 maanden. Want het is een terrein van iemand anders die daar andere invulling voor heeft. Maar hier in Terneuzen zou misschien wel een mooie koppelkans kunnen zijn.
2: Maar wacht eens even, is zo'n parking nodig? Waarom is die eigenlijk nodig?
1: Nou, die is daarom nodig omdat heel veel chauffeurs, diegenen die hier rijden, die kunnen lekker elke avond naar eigen bed. Maar er zijn heel veel internationale chauffeurs waar 5 van zeggen, die hebben net zoveel recht als een Nederlandse chauffeur die wel in zijn bed ligt, om fatsoenlijk behandeld te worden. Om fatsoenlijk zijn eigen kunnen wassen. Om faciliteiten te hebben, om een winkeltje te hebben, om te kunnen tanken. Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Er moet weer van alles uitgezocht worden, maar in Zeebrugge is de firma Aarts uit Aardenburg is al lang zover. Die hebben in samenwerking met Antwerpen Zeebrugge, pas geleden eentje geopend. En als ze nog willen onderzoeken wat er allemaal nodig is, dan kunnen ze prima daar eens gaan kijken. Het is niet zo ver, Zeebrugge. En dan weet je wat er nodig is.
2: En is dat dan op politiek vlak dat het niet lukt? Of wordt de grond niet verkocht? Waar zit dan de kneep?
1: Als we dat wisten, dan waren we al een heel eind verder. De welwillendheid van de provincie komt niet in vraag. Want de gedeputeerde Van der Maas is altijd welwillend. Heeft altijd een luisterend oor. Alleen die kan ook ijzer niet buigen met zijn handen.
2: Maar is het niet gewoon simpel een feit van de provincie koopt een stuk grond, gaat een vergunningentraject in en een jaar later staat het er?
1: Zo simpel zou het in principe kunnen zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
2: Maar dat is dan toch vreemd dat vanuit uw eigen organisatie, Provinciale Staten, er dan niet meer actie wordt ondernomen?
1: Ja, dat zou je vreemd kunnen vinden. Maar wij merken inderdaad dat het wat stroperig gaat. Dat de welwilligheid is er zeker. Alleen ergens, nogmaals, ergens is er een tegenwerking. Maar wij zijn er nog niet achter waar dat is. Want als we dat zouden weten, kunnen we daar de aanval op inzetten. Maar dat weten we gewoon nog niet.
2: Dus dat wordt de taak voor de toekomst?
1: Dat wordt de taak voor de toekomst. Maar die toekomst mag wat mij betreft, wat de BBB betreft, niet te lang meer duren.
2: Morgen al beginnen?
1: Ik zou zeggen vanmiddag nog.
0: Ja, we hebben ook eventjes de provincie gebeld om een reactie te vragen. Zij zeggen dat ze het serieus gaan onderzoeken, maar ze concentreren zich nu eerst even op alles wat er rondom die tunnel gaat spelen. De tunnelscheur en het aanleggen van zo'n tijdelijke parkeerplek bij Terneuzen bijvoorbeeld.

0: Zoe Levi, samen met Snelle en ik zing. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het weer op maandag, wat verwacht je voor deze dag?
1: Ja, helaas veel bewolking, denk ik. En af en toe zal er ook wat regen vallen. Dat is al gebeurd op de verweg de meeste plaatsen sinds middernacht. Een millimeter in Westdorp, Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Half ook in Middelburg, half in Kampeland. En er zijn ook weer een paar flinkere buien aan het voorbijtrekken richting het noord-noordoosten. We zitten ook onder een soort van frontale zone, zoals het netjes heet. Dat betekent veel bewolking in een zone vanaf naar Normandië naar Vlaanderen dus. En naar ons over West-Nederland. En dan verder door naar Denemarken en naar Noorwegen. Dat verandert vandaag niet veel van plaats. Dat betekent dus dat het vaak bewolkt zal blijven met een paar kleine opklaringen. En af en toe een beetje regen en botregen. Een enkele flinke bui kan wel. En vanavond is de kans op regen dan wel wat groter. En de temperatuur die is vrij hoog gebleven door de bewolking afgelopen nacht. Minima rond de graden 16. De maximumtemperatuur voor vandaag die is 19 à 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind. Die eerst waait uit zuid tot zuidwest, maar gaandeweg de dag gaat draaien naar noord tot noordwest.
0: Ja, en die temperatuur gaat wel stijgen.
1: Ja, het is sowieso al boven normaal, want gisteren werd het ook zomaar eventjes 21 tot 23 graden. Stijgend, ja, morgen sowieso. In de middag gaat het snel omhoog. Vannacht is er nog kans op een beetje regen. Morgenochtend is er nog vrij veel bewolking met af en toe het zon. Maar dan breekt de zon door en met een zuidoostwind wordt het morgenmiddag 23 tot 27 graden. En woensdag eerst ook vrij warm. Ongeveer dezelfde maximumtemperaturen. Maar in de middag gaat het dan van het westen af en toe een beetje regenen.
2: Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland.
0: Ja, vrijdag, zaterdag en zondag, dan is het kustmarathon weekend. Houden het weer goed in de gaten. Wat verwacht jij voor die dagen?
1: Ja, het was een beetje zo wat het zou kunnen gaan worden. Of het zou gaan waaien, of dan weer niet. Dan weer warm, dan weer wat kouder. Het lijkt voorlopig vrij rustige zaak te worden. Geen storm en regen, wat misschien velen wel zouden willen. Dat niet, de kans op regen is wel, maar is ook niet zo groot. En de temperaturen die zullen zich smiddags althans een beetje ophouden, denk ik, tussen de 17 en de 20 graden voorlopig.
0: Dankjewel, Jules Gernaert. Afgaand tij is het. Laagwater in Vlissingen 1 voor 10. Hoogwater vanmiddag om 3 voor 4. En de watertemperatuur 18 à 19 graden. Je staat stil op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer file. Tussen Zonzeel en Dordrecht ook 8. En tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 7 minuten. Dan de A29 Bergen op Zoom Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 6 minuten vertraging. N57 Middelburg richting Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 11 minuten. Vlaams Verkeerscentrum meldt Ring Antwerpen in de richting 2. File van Antwerpen naar Lillo.

0: Bryan Adams is dat. En Heaven. De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Nou, ook dit weekend gingen in Madrid duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Heel veel mensen kampeerden ook in tentjes op straat. Aanleiding is een vrouw van 87 die afgelopen week uit haar appartement werd gezet. Dat was de druppel voor de demonstranten. Haar appartementsgebouw werd overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur 5 keer duurder maakte. Nou, mensen zijn het zat. Net als bij ons is er in Spanje een groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. Die mevrouw trouwens, die logeert nu bij familie. De demonstranten die gisteren een omstreden mars tegenhielden in de Noord-Ierse stad Port Down, die hebben de straat verlaten. Wel blijft een groep de wacht houden, zeggen ze bij de BBC. De demonstranten hielden de Oranje Mars tegen, die protestanten door de katholieke wijk wilden laten lopen. Het laat de spanningen zien in Noord-Ierland die er nog steeds zijn, ondanks dat Goede Vrijdagakkoord van een jaar of 30 terug. Het Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe Oranje spits Max Meerdink was de man van de wedstrijd met 2 goals.
1: Er komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En met die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Jan-Paul van Eyck uit Arnhem-Muiden speelde ook mee in deze wedstrijd. Donderdag speelt Nederland tegen Griekenland, de nummer 1 van de pool. En het Nederlands elftal begint pas morgen aan de voorbereidingen van die uitwedstrijd tegen Griekenland. Dat zouden ze eigenlijk vandaag doen, maar ze krijgen even een dagje bij om bij te komen, denk ik. Omroep Zeeland, het is 4 minuten voor 7:30.

0: moet.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Steve Schalkwijk terug in de competitie. Hoor je straks meer over. Eerst Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Een kleine brand vannacht in het oude café De Dop op het Bellamy-park in Vlissingen, maar wel flinke schade. Binnenkort opent café De Rode Kardinaal daar. Brandweerman Peter de Kraker.
8: Een brand in een prullenbak ontstaan. Klein brandje geweest achter de bar. En wij hebben dat vanmorgen vroeg uit kunnen maken. Het café is op dit moment in verbouwing. En boven zijn er ook allemaal verbouwingen. Dus op dit moment niemand aanwezig in het pand.
7: Schade bleef beperkt tot de benedenverdieping. De verdiepingen boven hebben geen rookschade. Dus het vuurwerk werd rond 16:30 gemeld. In de Koorkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. De laatste jaren was die bij het monument op Neeltje Jans, maar werd nu weer in Middelburg gehouden omdat die plek makkelijker te bereiken is. Tijdens de bijeenkomst werden kaarsen aangestoken en gedeputeerde Harry van der Maas, die over verkeersveiligheid gaat, zei dat er dit jaar tot nu toe 20 mensen zijn omgekomen in het Zeeuwse verkeer. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd valrisico, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Vandaag begint de landelijke valpreventieweek. Die zet in op preventie dus. Door bijvoorbeeld balansoefeningen te doen, kun je voorkomen dat je valt. Vorig jaar moesten landelijk 124.000 65-plussers na een val naar de spoedeisende hulp. En dat waren ook gevallen die behoorlijk lang duurden uiteindelijk om te herstellen. En voetballer Jan-Paul van Hekken uit IJnemuiden heeft met het Nederlands elftal de eerste overwinning geboekt onder bondscoach Xavi Hernandez. Oranje won in Belgrado met 1-2 van Servië. Van Hekken stond opnieuw in de basis bij Oranje en het was zijn 18e interland. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. En het weer is dan als volgt. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Kan een pittige bui tussen zitten. Een zwakke tot matige zuidwestenwind draait naar het noorden en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Shakira is dit en Zoo op Omroep Zeeland. Steve Schalkwijk, ja, die is weer terug op het veld. Hij raakte bijna een jaar geleden als voetballer van Hoek zwaar geblesseerd aan zijn knie. Afgelopen zomer maakte de meervoudig Zeeuwse topscorer de overstap naar competitiegenoot Kloetingen. Lange revalidatie heeft hij nu achter de rug. Zaterdag maakte de Vlissingse voetballer zijn competitiedebuut voor de Beverlandse tweede divisieclub. Tegen Roda Raalte was Schalkwijk direct belangrijk.
1: Dan ben ik er, hè? Ja, lekker.
2: Hoe ver ben je nu?
1: Ja, ik ben wel fit, dat ben ik wel. Maar ik moet wel wedstrijdritme op gaan doen. En aankomende dinsdag hebben we een oefenwedstrijdje. Dus daar zal ik ongetwijfeld wel wat minuten gaan maken. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren.
2: Hoe was het dinsdag tegen Achillesveen? Om erin te komen en dan weer in het veld te staan. En andere looplijnen te hebben bijvoorbeeld dan je de afgelopen maanden gewend bent geweest.
1: Bijzonder. Allereerst dat je natuurlijk weer op dat bankje mocht zitten. Schemerschermetjes aan. Het voelde heel raar. Ik had het met Koen Planker ook al over gehad. Het voelt eigenlijk best wel vreemd. En dan op het moment mag je erin. En dan, dat is wel een kippenvel momentje. Ik heb wel stiekem een traantje weggepinkt, hoor.
2: Heb je geen angst?
1: Nee, nul. Nee, heb ik nooit gehad. Nooit. Ik heb ook in mijn revalidatie heb ik ook nooit echt een terugslag gehad. Het was eigenlijk alleen maar positief. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik heb geen angst, nee.
2: Is het zwaar geweest?
1: Ja, deels wel. In het begin wel. Maar aan de andere kant is het ook wel iets heel iets moois geweest. Neem niet weg dat ik het nu nog een keer wil. Maar het is wel... Ja, je bent wel een ervaring rijker. En het is een bijzonder iets. Maar ik gun het niemand.
2: Weet je eigenlijk wanneer die derby tegen Hoek is?
1: 13 november, die staat rood omcirkeld. Ja. Nee, daar ga je me niet mee pakken, echt niet. Nee. Mooie wedstrijd, affiche voor Zeeland. Maar ik heb ook nog wel een rekeningetje openstaan met ze.
2: Ja, heb je een rekening openstaan?
1: Ja, absoluut. Ja, maar dat hebben we al een keer besproken. Dus gaan we zelf wel zien op het veld.
2: Daar ga je nu niks meer over zeggen?
1: Nee. Ik laat liever mijn voeten spreken dan mijn mond. Dus dan gaan we het wel zien.
0: Ah, laat liever zijn voeten spreken dan zijn mond. Dat zegt hij mooi. Steve Schalkwijk, voetballer bij Kloetingen, in gesprek met Omroep Zeeland's Barry van der Hoofd. De aanvaller uit Vlissingen hielp zijn ploeg zaterdag aan een punt in de tweede divisie. Vlak voor tijd maakte hij als invaller de 3-3 tegen Roda Raalte. En je kunt natuurlijk alles teruglezen, terugkijken, ook zo hier en daar, via onze sportwebsite omroepzeelandsport.nl.

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. 13 minuten over 7:30. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Laat maar weten. Via de WhatsApp 0118-499-999. Kijk je ergens naar uit dat juist vandaag gebeurt? Ik hoor je graag.

0: Westlife en Uptown Girl. Op 28 september op Omroep Zeeland. Die datum die staat al een tijdje omcirkeld in de agenda van Jolanda Band in Goes. Ze pakt haar boeltje, verkast naar een nieuw huis. Wil ze graag over vertellen. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verhuisdag, hè? Er staan allemaal dozen om je heen, of hoe gaat dat?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb alles al ingepakt.
0: En is dat veel?
1: Nou, het valt voor mij doen wel mee. Ik ben denk ik zo leeg, dus het is meer inderdaad naar het nieuwe huis. Dat vind ik inderdaad even een stap.
0: Ja, leg uit. Waarom is het een grote stap voor je?
1: Ja, weet je, je hebt toch je herinneringen altijd in een huis. En of je er nou een jaar woont of 11 jaar in mijn geval bijna, nou, dan is dat toch even een stap.
0: Ja, maar heb je er wel zin in?
1: Ja, dat wel.
0: Waar heb je zin in?
1: Nou ja, gewoon het nieuwe huis op zich. En nieuwe wijk, nieuwe mensen. Dus die ga je dan ook weer allemaal leren kennen. Dat is ook gewoon weer helemaal leuk.
0: Want ik hoor toch iets van een soort van twijfel in je stem, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Ik heb wel een beetje een twijfel. Dat is logisch, want je moet toch weer die stap maken.
0: En nieuwe mensen leren kennen.
1: Mensen weer leren kennen.
0: Ja, ja. Dat, hè. Ja. Leg eens uit, want je gaat naar die wijk in Goes, waar die is plat gegooid. Er zijn allemaal nieuwe huizen gebouwd. Daar zijn ze nog steeds mee bezig, klopt. Volgens mij.
1: Klopt. Ik ga. Ik woon al in Goes West, het oude gedeelte. En ik ga nu straks naar het nieuwe gedeelte. Dus daar hebben ze inderdaad de huizen ook een paar jaar geleden plat gemaakt. En nu staan er de nieuwe huizen op. En daar ga ik dan straks naartoe, want mijn huis gaat over een paar jaar ook plat.
0: Heb je dat dan ook steeds gevolgd? Toen ben je daar gaan kijken bij de bouw, ja, ook steeds?
1: Ik ben inderdaad gaan kijken. Dat heb ik inderdaad ook vooraf wel gedaan. Zodat hij het op afstand een beetje mee kan volgen. Zodat hij straks ook kan zien van, hey, daar gaan we wonen. Ik heb hem van het weekend heb ik hem meegenomen om te gaan kijken. Hij vond het hartstikke leuk.
0: Hij, dat is jouw zoon, hè? Die woont door omstandigheden,
1: ja,
0: niet thuis.
1: Ja, Rafael is
0: maar
1: inderdaad mijn zoon.
0: Ja, ja.
1: Nee, klopt.
0: Maar je gaat dus ook een soort van verse start maken dan?
1: Klopt. Klopt.
0: En kijk je daar naar uit?
1: Ja, dat wel. Ik heb er toch wel zin in. En inderdaad, je zal straks als je de deur dichttrekt toch ook wel even een traan laten, want dat is logisch. Maar ik heb inderdaad ook wel heel veel weer zin in om nieuwe herinneringen te maken in een nieuwe huis. Dat absoluut.
0: Dan wens ik jou een hele goede dag tussen alle dozen en het getil.
1: Ja,
0: en aan het einde van de dag, dan zit je daar, Jolanda.
1: Dat klopt.
0: Hey, goeiedag. Dank je wel, hè.
1: Dank je wel. Jij ook.
2: Omroep Zeeland. Altijd.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Afgelopen nacht nog onderscheiden met onderscheidingen bij de MTV Music Awards. De Video Music Awards. Taylor Swift heeft volgens mij al heel veel onderscheidingen ondertussen in de kast staan. Phil Collins ook trouwens. Dit is Two Hearts.

0: Phil Collins en Two Hearts hier op Omroep Zeeland. En dat blijft maar een beetje door mijn hoofd spoken, die cijfers, dat ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers een verhoogd valrisico hebben. Maar daar kan je natuurlijk wel iets aan doen door bijvoorbeeld een lesje valtechniek te nemen, bijvoorbeeld valpreventie. Het is Valpreventieweek. Die week die begint vandaag. Nou, later in de uitzending, om 9:50 ongeveer, ga ik erover praten met iemand die weet wat je kunt doen, wat je gewoon nu zelf thuis al kunt toepassen om steviger te staan. En straks ook al, vlak na 8:00, even bellen over een bijeenkomst vandaag in de Mythe in Goes. Gaat over ouder worden, krachtig ouder worden. Daar moet je nu al mee beginnen, maar hoe zou dat dan? Nou, daar ga je allemaal over horen. Straks in Zeeland wordt wakker, op Omroep Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Hey Remon!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8:00.
13: Omroep Zeeland.
14: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
15: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
14: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, daar wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lorald, dankjewel. Dit is Omroep Zeeland. Kijk even naar de situatie op de weg. Dan zie ik A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 17 minuten vertraging. Tussen Klaverpolder en Ridderkerk 12 minuten. A29 Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Hou rekening met een minuut of 20 vertraging. Tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en Heerlen 5 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is net weer open gegaan daar. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 10 minuten vertraging.
16: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeraar.

0: Caribbean Cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
3: Zeeland. Goedemorgen, veel bewolking vandaag met van tijd tot tijd regen. Kan ook een pittige bui tussen zitten, 20 graden gaat het worden. Het kan geen kwaad om tijdig na te denken over hoe het is om ouder te worden. Wat komt er op je af? Wat kun je nu al doen? In Goes is daar een themadag over, ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws, een brandje in het oude café De Dop in Vlissingen op het Bellamypark. Daar is de verbouwing bezig voor een nieuw café, de Rode Kardinaal. Vannacht was er een brandje op de benedenverdieping. In de Korkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. Dit jaar zijn er al 20 doden in het Zeeuwse verkeer, werd daar verteld. En de landelijke valpreventieweek is begonnen. Door balansoefeningen te doen kun je voorkomen dat je omvalt en botten breekt. Als jij er wel eens aan hebt meegedaan, laat het me vooral weten via 0118-499-999. Welkom

I won't let the sun go down on me. Dat is muziek van Nick Kershaw. Ja, heb jij ervaring met valpreventie? Of ben je wel eens gevallen? Dacht je later, oei, als ik nou een paar lesjes balans had gedaan, dan was dat niet gebeurd. Laat het vooral weten hoe jij erover denkt via 0118-499-999. Even een appje sturen. En ik ga het er zo rond 8:10 over hebben op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. En jouw ervaringen zijn van harte welkom via 0118-499-999.

0: 9999. Dan nu een onderwerp dat daar een klein beetje bij aansluit. We worden steeds ouder en dan is de vraag hoe je daarmee om kunt gaan. In Theater de Mythe is er vanmiddag een bijeenkomst, krachtig ouder worden. En Carolien Appelman begeleidt dat allemaal en zij is op dit moment aan de lijn. Carolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
1: In de communicatie zeggen we altijd voor ouderen van rond de 60 jaar en ouder.
0: Dus die zijn van harte welkom. Hallo. Vanmiddag.
1: Ja. Zeker. Daar hebben zich al heel veel mensen ingeschreven. Maar als er mensen die nu luisteren zeggen, ik vind het toch wel heel interessant, dan mogen ze zeker nog even langskomen. Dan maken we een plekje.
0: Want wat betekent dat dan? Eigenlijk nu al voorbereiden op het ouder worden. Waarop bereid je je voor?
1: Waar we het over hebben, ook we beginnen plenair, is dat er ook wel dingen in het gedrang komen. Hè? Dus dingen als verbondenheid, dat je mensen om je heen verliest. Ertoe doen. Ik ben het even kwijt. Hè? Ertoe doen in de maatschappij. En als die dingen een beetje wegvallen, hoe ga je het dan nog voor jezelf leuk maken? En waar moet je dan aan denken? En dan hebben we natuurlijk wel thema's zoals wonen, zorg, vitaliteit, sociale contacten. Maar die zijn eigenlijk ook weer onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Want eigenlijk hoor ik van jou, als je alleen komt te staan, om welke reden dan ook, dan dreig je allerlei contacten te verliezen.
1: Nou, nee, zo zeg ik het niet. Maar het is natuurlijk wel, als je ouder wordt, verlies je soms vrienden of familie. Hè? Omdat je natuurlijk, en dan mis je toch bijvoorbeeld een vriendschap van 60 jaar. En de een gaat nu eenmaal eerder dood dan de ander. Mm. Hè? En dan moet je toch weer op zoek gaan naar andere contacten. En er was een man bij een andere bijeenkomst die zei van, ja, ik ben wel bij de biljartclub, maar dat is echt wel anders, de mensen die ik daar ontmoet, dan die vriend die ik al 60 jaar heb gekend.
0: Ja.
1: En dus dat is dus gewoon anders. En daar hebben we het ook over. De hele bijeenkomst is zeker niet wat je moet doen en wat je moet regelen. Het woord moeten gebruiken we ook helemaal niet. Maar het gaat ook wel meer om jouw verhaal en met elkaar daarover praten.
0: Want wat...
1: Ik merk ook heel vaak dat mensen zeggen van, ik dacht dat ik de enige was die hierover tokte.
0: Ja, ja. Want het is voorbereiden op later. Merk je dat als mensen dat inderdaad doen, dat het dan vervolgens makkelijker wordt? Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is.
1: Als je bijvoorbeeld een thema neemt als wonen, hè, wordt er natuurlijk vanuit de overheid gezegd van, nou, langer zelfstandig thuis. Nou, dat is lekker dan, maar dan heb je misschien wel 3 trappen naar je slaapkamer. En dan is het op zich wel handig, als je nog goed mobiel bent, dat je daarover nadenkt. Van, hey, hoe ga ik dat nou regelen? Ga ik toch verhuizen? Nog een laatste keer? Of ga ik iets aanpassen? Of ga ik daar met mijn kinderen over praten? Nou, ik wil je kinderen ook niet overal mee belasten. En wil je ook, daar hebben we het ook over. Het gaat vaak niet alleen maar over één dingetje, maar het gaat met name ook over van hulp vragen en hulp geven. Hulp geven kunnen we allemaal heel goed. Als ik het aan jou vraag, denk ik ook. Mm. Maar hulp vragen als je klem zit, dat is best moeilijk, want dat wil je niet. Het heeft ook met eigen regie te maken. Want je wilt zo snel, zo lang mogelijk zelf kunnen doen. En niemand wil zijn eigen regie opgeven.
0: En daar gaat het over vanmiddag in de Mythe in Goes, op die bijeenkomst. Krachtig ouder worden. Je kunt er dus nog bij zijn als je wil. Carolien Appelman, hartelijk dank. Zij is betrokken bij dit project Krachtig ouder worden.

0: Alex Warren en Passenger. Gilles Gennaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Het weer op maandag, wat verwacht je voor deze dag?
1: Ja, helaas veel bewolking, denk ik. En af en toe zal er ook wat regen vallen. Dat is al gebeurd op de verreweg de meeste plaatsen sinds middernacht. Een millimeter in Westdorp en Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Half ook in Middelburg, half in Kampeland. En er zijn ook weer een paar flinkere buien aan het voorbijtrekken richting het noord-noordoosten. We zitten ook onder een soort van frontale zone, zoals het netjes heet. Dat betekent veel bewolking in een zone vanaf naar Normandië naar Vlaanderen dus. En naar ons over West-Nederland. En dan verder door naar Denemarken en naar Noorwegen. Dat verandert vandaag niet veel van plaats. Dat betekent dus dat het vaak bewolkt zal blijven met een paar kleine opklaringen. En af en toe een beetje regen en botregen. Een enkele flinke bui kan wel. En vanavond is de kans op regen dan wel wat groter. En de temperatuur die is vrij hoog gebleven door de bewolking afgelopen nacht. Minima rond de graden 16. De maximumtemperatuur voor vandaag die is 19 à 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind. Die eerst waait het zuid tot zuidwest, maar gaandeweg de dag gaat draaien naar noord tot noordwest.
0: Ja, en die temperatuur gaat wel stijgen.
1: Ja, het is sowieso al boven normaal, want gisteren werd ook zomaar eventjes 21 tot 23 graden. Stijgend, ja, morgen sowieso. In de middag gaat het snel omhoog. Vannacht is er nog kans op een beetje regen. Morgenochtend is er nog vrij veel bewolking met af en toe het zon. Maar dan breekt de zon door en met een zuidoostwind wordt het morgenmiddag 23 tot 27 graden. En woensdag eerst ook vrij warm. Ongeveer dezelfde maximumtemperaturen. Maar in de middag gaat het dan van het westen af en toe een beetje regenen.
2: Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland.
0: Ja, vrijdag, zaterdag en zondag, dan is het Kustmarathon weekend. Houden het weer goed in de gaten. Wat verwacht jij voor die dagen?
1: Ja. Ja, het was een beetje sowieso wat het zou kunnen gaan worden. Of het zou gaan waaien, of dan weer niet. Dan weer warm, dan weer wat kouder. Het lijkt voorlopig een vrij rustige zaak te worden. Geen storm en regen, wat misschien velen wel zouden willen. Dat niet, de kans op regen is er wel, maar is ook niet zo groot. En de temperaturen die zullen zich smiddags althans een beetje ophouden, denk ik, tussen de 17 en de 20 graden voorlopig.
0: Dankjewel, Gilles Gennaert. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen. 1 voor 10, hoogwater vanmiddag om 3 voor 4 en de watertemperatuur op dit moment 18 à 19 graden. Waar sta je dan stil? Nou, op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 12 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 6 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Oud-Beijerland. Houd daar met een kwartier een vertraging rekening. De A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen 11 minuten. En de N57 Middelburg Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, daar heb je 5 minuten vertraging. Ook nog vertraging gemeld door het Vlaamse Verkeerscentrum, Ring Antwerpen richting 2 van Antwerpen Haven naar Lillo.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do op Omroep Zeeland. 8:56. De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook dit weekend gingen in Madrid, de hoofdstad van Spanje, weer duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Een vrouw van 87, die afgelopen week uit haar appartement werd gezet, was de druppel. Haar appartementengebouw werd overgenomen door een investeringspartij. En de huur werd 5 keer duurder. Nou, mensen zijn dat beu. Ook in Spanje is een groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. Die 87-jarige vrouw die logeert nu bij familie. In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3900, volgens officiële cijfers, maar mogelijk ligt het aantal toch hoger. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. En het Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Javier Hernandez de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe oranje spits Max Meerdink was de man van de wedstrijd met 2 goals.
1: Komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En bij die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Ja, donderdag speelt Nederland tegen Griekenland, nummer 1 van de pool. Het Nederlands elftal zou eigenlijk vandaag beginnen aan de voorbereidingen daarvoor. Maar vanwege de overwinning die ze hebben gehad gisteren, krijgen ze even een dagje om bij te komen. Nieuws uit binnen buitenland, elke dag ook op Omroep Zeeland.

0: een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, aftellen naar het kustmarathonweekend. Bianca vertelt zo over haar laatste voorbereidingen. Maar nu eerst het nieuws van 8:30. Een kleine brand vannacht in het oude café De Dop op het Bellamypark in Vlissingen, maar wel flinke schade op de benedenverdieping. Binnenkort opent café De Rode Kardinaal daar. Brandweerman Peter de Kraker.
8: Een brand in een prullenbak ontstaan. Klein brandje geweest achter de bar. En wij hebben dat vanmorgen vroeg uit kunnen maken. Het café is op dit moment in verbouwing. En boven zijn er ook allemaal verbouwingen. Dus op dit moment niemand aanwezig in het pand.
7: Verdiepingen boven het café hebben geen rookschade, laat de brandweer nog weten. Het vuur werd rond 4:30 gemeld. In de Koorkerk in Middelburg is de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. De laatste jaren was die bij het monument op Neeltje Jans. Maar wordt nu weer in Middelburg gehouden omdat die plek makkelijker te bereiken is. Tijdens de bijeenkomst werden kaarsen aangestoken en gedeputeerde Harry van der Maas, die over verkeersveiligheid gaat, zei dat er dit jaar tot nu toe 20 mensen zijn omgekomen in het Zeeuwse verkeer. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd valrisico, blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Vandaag begint de landelijke valpreventieweek. Die zet dus in op preventie, dat je dingen kunt voorkomen door bijvoorbeeld balansoefeningen te doen. Dan voorkom je dat je valt en botten breekt. Vorig jaar moesten landelijk 124.000 65-plussers na een val naar de spoedeisende hulp. Ik ga het er straks nog over hebben. In Haamstede is een muziekstuk in première gegaan dat werd gespeeld op het ritme van het licht van de vuurtoren. Elke vuurtoren in ons land heeft een eigen lichtsignaal met korte of lange pauzes tussen de flitsen. Nou, dat stuk heet Westerlicht en werd uitgevoerd door het Aardvark Saxophone Quartet op het vliegveld van Haamstede, waar je de vuurtoren goed kunt zien. Het is een project van Museum de Bewaarscholen en Muziekpodium Zeeland. En het weer dan. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Een pittige bui kan ertussen zitten. Een zwakke tot matige zuidwestenwind draait naar het noorden en het wordt 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Amy McDonald en This is the Life. Straks ga ik het nog hebben over de valpreventieweek, want die is begonnen. Heb jij daar ervaring mee? Heb je zelf meegedaan met zo'n preventieweek bijvoorbeeld? Of met lessen om overeind te blijven? Stuur me even een appje 0118-499-999, want ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. En het is de week voor dat mooie evenement. Zeeland maakt zich op voor de kustmarathon.
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: Ja, vrijdag, zaterdag en zondag is dat. Rennen, wandelen, met en zonder lichtjes, met of zonder je hond. Voor kinderen, volwassenen, mensen op mountainbikes gebeurt er heel veel. De zwaarste marathon van het land, zeggen ze. Elke dag deze week hoor je het verhaal over de marathon. En dit keer zoek ik dat bij Bianca Smet. Goedemorgen, Bianca.
2: Goedemorgen.
0: Een van de organisatoren. Wat is dan jouw taak?
2: Ik ben de organisatie van de wandelmarathon.
0: Ah, het grote evenement waar het allemaal mee afsluit.
2: Ja, de grootste groep.
0: Hoe is dat? Wat moet je dan doen?
2: Nou, wij zorgen gewoon, wij staan bij de start. We zorgen dat de mensen onderweg water en peperkoek krijgen. En we zorgen natuurlijk dat ze een medaille krijgen op het einde.
0: En dan denk ik, je pakt het draaiboek uit de kast, alles is weer helemaal vlekkeloos en zo. Of zijn er altijd weer van die momenten dat je denkt van, oh ja?
2: Nee joh, we hebben gewoon een draaiboek. En dat is ieder jaar hetzelfde. Ik heb mezelf de vrijwilligers, dus die weten allemaal wat ze moeten doen.
0: Waar moet je dan rekening mee houden bij het organiseren van voor jou dan de wandelmarathon?
2: Nou, het enige waar we wel rekening mee moeten houden is het weer.
0: Ja, hoe dan? Want het weer kun je niet regelen.
2: Nee, het weer kan je niet regelen. Maar ja, je hebt toch de weersvoorspellingen. En dan moet je toch even kijken. Ja, stel dat ze onweer afgeven of zo. Ja, dan moet er toch wat extra geregeld worden.
0: En heb je de weerapp al bekeken vandaag?
2: Ja, maar ze geven goed weer af.
0: En verder? Wat geven ze verder voor weer af dan?
2: Nou, toch wel droog. En dat is toch wel lekker voor de wandelaars.
0: Maar wat betekent dat dan voor jullie als organisatie?
2: Ja, voor ons scheelt dat natuurlijk ook. Of dat je heel de dag in de regen staat of lekker zonnetje erbij.
0: Ja. Hoe lang doe jij dit ondertussen?
2: Wij organiseren voor de 21ste keer.
0: En jij bent al die keren er ook bij betrokken?
2: Ja. Yo. Ik ben vanaf het begin heb ik de leiding.
0: Hoe ontstond het dan dat jij erbij betrokken was?
2: Wij zijn benaderd door Lijn. Of het was om een wandelmarathon te organiseren. En dat begon met 750 deelnemers. Hij dacht, nou, dat halen we niet. Nou, dat was binnen een mum van tijd vol. En dat heeft zich steeds verder uitgebreid.
0: Maar dat is toch heel bijzonder dat je aan de basis staat van iets dat zo ondertussen in de agenda's van heel veel Zeeuwen staat.
2: Ja, dat hadden we ook niet verwacht. Dat het zoveel populariteit geeft.
0: Maar als je daar dan loopt, welk gevoel geeft jou dat?
2: Ja, toch wel een trots gevoel, zeg maar. Dat we dit kunnen doen voor al die wandelaars.
0: Want dat wil je, het doen voor anderen?
2: Ja.
0: Leg dat
2: en
0: eens uit.
2: Het is gewoon een hele gezellige dag.
0: Maar leg eens uit, waarom wil je dat dan?
2: Nou ja, gewoon iedereen aan het bewegen krijgen. En er loopt jong en oud, alles loopt door elkaar. Het is gemoedelijk, er gebeurt nooit wat. Het is gewoon een heel fijn evenement.
0: Ja, dat is inderdaad heel mooi. Waar kijk jij dan zelf het meeste naar uit?
2: Toch wel de finish, als alles goed verlopen is.
0: Ja, mooi. Ik zit met interesse te luisteren, want het is wel heel bijzonder wat jullie elk jaar weer neerzetten.
2: Ja, dat wel, maar het geeft toch wel een voldoening. En wij doen dit als wandelsportvereniging. En we doen dit gewoon met z'n allen.
1: Kustmarathon Zeeland.
0: Ja, morgen spreek ik de 12-jarige Koen Biewenga die meedoet met de mini-marathon. Jij mag een vraag aan hem stellen, die laat ik dan morgen horen. Wat wil jij van hem weten, Bianca?
2: Nou, de kustmarathon is de mooiste en de zwaarste marathon. Geldt dat ook voor de mini-marathon?
0: Dat is een mooie vraag en morgen krijgen we het antwoord. Bianca, dank je wel. Ik wens jou in elk geval vast heel veel plezier. Vooral komende zondag in jouw geval bij de wandelmarathon.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ik krijg al mooie reacties binnen over de valpreventieweek. Ralf bijvoorbeeld laat weten. Je moet er wel zelf aan werken natuurlijk. Al ben je maar 20 minuten per dag bezig met oefeningen om overeind te blijven, dan helpt dat al, laat hij weten. Adi reageert met het bericht dat zij bij turnen ooit oefeningen heeft gekregen die zij nu nog steeds kan toepassen. En Ine die heeft ook een hele mooie reactie. Zij laat weten dat ze heeft meegedaan aan een cursus valpreventie in Oosburg. Bewustwording wat je doet als je valt, daar draait het volgens haar om. Ine, dankjewel. Jij ook voor reactie. Ik ga het er zo over hebben met Tanja. Zij geeft les aan mensen hoe je vallen moet voorkomen. Wat zijn dan de tips en de tricks? Gaan we zo dadelijk horen. Eerst nog even de nieuwe van Raccoon. Die heet Dicht bij het vuur. Hoor je hier op Omroep Zeeland.

0: Oh, die gaat vast in de Zeeuwse top 40 komen in mei. Dit is Raccoon en Dicht bij het vuur. De landelijke valpreventieweek is dus begonnen. In Zeeland lopen 32.065-plussers een verhoogd risico op vallen, zegt Veiligheid NL. Het grootste deel van de ouderen die vallen loopt ernstig letsel op aan botten en hersenen, is ook vanmorgen naar buiten gekomen. Dus maar even bellen met Tanja Tienpont van Fitness Vitaal, sportschool in Vlissingen. Zij geeft lessen aan jong en oud, met ook speciale aandacht voor balans en mobiliteit. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Dat zijn eigenlijk best steriele cijfers, maar er zitten heel veel verhalen achter, denk ik, achter die 32.000 mensen die risico lopen.
1: Je kunt natuurlijk zelf best het een en ander doen. En het wordt ons allemaal natuurlijk wel wat makkelijker gemaakt. Hè. Denk aan een e-bike, denk aan de instapschoenen van waar een bekende voetballer reclame voor maakt. Het zijn momenten dat je niet hoeft te bukken. Dus dat scheelt je weer in een stukje mobiliteit. Dus dat gaat wel hard zo dan.
0: Want eigenlijk zeg je, als je die schoenen gebruikt, dan hoef je dus niet te bukken, waarmee je dus wat stijver wordt omdat je niet beweegt.
1: Precies. Kijk maar eens naar de filmpjes waar je mensen ziet vallen. Je ziet heel veel mensen die kunnen eigenlijk de paslengte niet meer goed maken. De heupen, dat is eigenlijk mobiliteit van de heupen. Waardoor ze zichzelf eigenlijk niet meer kunnen opvangen en dus vallen. Wat natuurlijk niet de enige reden is. Er zijn eigenlijk drie dingen die we goed moeten blijven trainen naarmate we ouder worden. En dat is dat stukje mobiliteit. Dus je gewrichten moeten goed soepel blijven. En het stukje kracht wat we dan gaan missen. Maar dus dat moet je ook goed bijhouden.
0: Hoe doe je dat dan? Kun je dat ook gewoon thuis oefenen bijvoorbeeld?
1: Zeker. Nederland in Beweging is een heel mooi voorbeeld. Maar je kunt zelf ook oefeningen doen. Zorg dat je zet je voet maar op een stoel en weer terug. Zorg dat je bij een muur staat. En til je been op, zet je voet op de stoel, zet hem weer terug. Dan blijft de bewegelijkheid van je heup in ieder geval goed. En je kan heel veel oefeningen doen thuis.
0: Maar dat lijkt een beetje van die suffe oefeningen van zet je voet op een stoel en weer terug. Maar dat helpt dus wel degelijk?
1: Dat helpt wel degelijk, ja. Dat houdt in ieder geval de heup soepel. En je blijft in ieder geval de mogelijkheid houden om een grote pas te maken.
0: Ja.
1: Als ik om me heen kijk, en dat is natuurlijk een beetje beroepsgerelateerd. Maar als ik in de stad loop en ik zie hoeveel mensen hele kleine pasjes maken en niet meer echt grote passen kunnen maken, dan denk ik, ja, die heupen die willen niet meer. Die kunnen niet meer. Die zitten vast.
0: Ja. En dat kun je dus bijvoorbeeld oefenen door die oefening met die stoel waar je net over sprak.
1: Bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel oefeningen, maar dat is al een goed begin.
0: Ja.
1: Traplopen, noem het maar op.
0: We zijn iets te makkelijk geworden. We moeten blijven bewegen, dat hoor ik in jouw verhaal. Als jij dit tegen mensen vertelt, tegen jong en oud bijvoorbeeld, zie je dan soms ook dat een soort knop omgaat van, oh ja, ik kan eigenlijk zelf best wel veel doen om te voorkomen dat ik omval.
1: Zeker. En zeker als je het kunt illustreren met zulke voorbeelden, dan gaat er echt wel een lichtje branden. En bij de opleiding die ik laatst heb gedaan, werd er uitgelegd, als ik je op een fiets zet, dan kunnen we allemaal fietsen. Maar als ik op je fiets zet en ik zet het stuur een beetje vaster, dan wordt het fietsen al een heel stuk moeilijker. Dus als die heup vast komt te zitten, wordt lopen al een heel stuk moeilijker. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is.
0: Dan zeg je zo wat. Hey Tanja, dank je wel. Nog even twee reacties meenemen. Ine, die kwam, die ik net al voorlas, die wat vertelde over de cursus die ze gedaan had in Oostburg. Zij laat weten dat ze 75-plusser is, zich wat onzeker voelde, en het werd toen aangeboden om dat in groepsverband te doen. Zij is helemaal laaiend enthousiast over die valoefening, of eigenlijk oefeningen om vallen te voorkomen. Dankjewel Ine nog voor je aanvulling. En Leni laat nog weten dat zij lang geleden al dat soort oefeningen heeft gedaan, maar ze nog steeds toepast. Hoe te vallen, bescherm je hoofd, door je armen over je hoofd proberen te doen, dat soort dingen. Boy, hartelijk dank allemaal voor de reacties. Tanja, jij ook voor je heldere uitleg. Succes bij de les die jij zo dadelijk gaat geven, waar je ook weer aandacht hebt voor balans en mobiliteit. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Morgen ben ik er weer. En straks veel plezier met Elsa in Goedemorgen Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
17: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
18: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
17: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
20: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
25: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
26: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Een veerle goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weer helemaal, ja, hoe zeg je dat? Happy the peppy. Ja, de kiezen ellende is achter de rug.
1: Bijna. Nog niet 100%. Ik heb nog wel wat last. Maar het gaat de goede kant op. Ik ben mijn hamsterwangen kwijt. Ik kan nog steeds niet goed praten. We zijn nu een klein beetje geel-groen. Maar dat zie je vast niet met die koplampen hier.
0: Nee, dat zie ik niet.
1: Dat scheelt. Dus ja, het gaat de goede kant op.
0: Oké, eten gaat goed? Of is het nog steeds gele vla?
1: Ik heb nu als ontbijt wel vla op, ja. Ja, want ik heb dus mijn verstandskiezer weg laten halen. En nou, ik vond dat meer tegenvallen dan ik dacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het gaat de goede kant op.
0: Oké. Ja, en ik kan me voorstellen dat je op den duur geen vla meer kunt zien.
1: Nee, dat begint wel een beetje zijn charme te verliezen.
0: Maar goed, verder een goed weekend gehad.
1: Oh, ja, oké. Ja, ik ben vrijdag nog naar het ziekenhuis geweest, omdat het dus echt niet goed ging. Maar verder heb ik gisteren wel weer even heel erg genoten van het zonnetje. En ik heb zelfs nog even gezwommen.
0: Dus
1: het water was best koud. Maar ik dacht, nu kan het nog. En straks niet meer.
0: Dat is waar.
1: En jij zou het niet doen?
0: Nou ja, ik ben sowieso... ik ben al niet zo'n zeezwemmer. Maar dat is omdat ik overal bang van ben. Als ik maar iets voel aan mijn voeten, dan denk ik...
1: Ja, maar gewoon in Nederland kun je toch niet hele gekke dingen in de zee tegenkomen.
0: Nou, een mini-kwalletje is voor mij al genoeg.
1: Oh ja, ja, dat is en die zaten gisteren er, wel wat
0: ja, kwallen, die ja. zaten er deze zomer heel veel overal. Dus ja. Nee, niks voor mij. En terwijl ik zwem dus eerder in een buitenland dan hier.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Dus nou ja.
1: Dus jij hebt niet in de zee gelegen?
0: Nee, ik zit te denken, wat heb ik nou toch gedaan? Oh ja, we hebben een nieuwe bank gekocht. Nee, wij hadden...

0: Een nieuwe bank gekocht, zo moet ik het zeggen. En die is vorige week bezorgd. Maar, nou ja, aardappeloogst, bla bla bla bla bla. Het was even geen tijd, maar vrijdag gooit wij die banken neergezet. En Willem die ligt altijd op de bank tv te kijken. Deze banken die waren net iets anders. Blijkt dat hij er niet goed op kan liggen.
1: Oh nee, dus nou moet de bank weer weg.
0: Toen had hij zoiets van stuur ze maar terug. Maar ja, goed, ja, die zijn met een vrachtuig toen natuurlijk gebracht. En die man had ook wel gezegd van ja, ik moet er wel eens terug ophalen.
1: Maar, ja, maar jullie hebben toch wel proef gelegen dan?
0: Nou, we hebben besloten, we laten ze nog even staan. En volgens mij begint hij er nu aan te wennen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is gewoon, de ene bank ligt anders dan de ander. Maar het ziet er wel leuk uit. Dus, nou, tot zover het bankverhaal. En ik hoop dat het niet vervolgd wordt. Ik hoop dat het gewoon hierbij blijft.
1: Anders heeft de hond een mooie nieuwe man.
0: Nou, dat was ook nog zoiets. We hadden zoiets van, nieuwe bank, geen hond er meer op. Maar vertel dat de hond is. Dus nou, gisteravond stond hij heel de tijd met heel zielenogen met zijn kop op de bank. Maar hij klom er niet op.
1: Oh, nou, dat gaat dan toch wel goed.
0: Ja, maar toen vond ik het zelf weer zo zielig. Ik denk, nee, nu even volhouden. Nou ja, 0118-4999-99, dat is ons reactienummer. Dat kun je de hele ochtend gebruiken. En straks, over een uurtje, omdat de kustmarathon in zicht is, hebben wij hier twee studiogasten. Twee hardlopers, Tim Pleiten. We hebben ook Laura hier. Nou, je mag vragen aan ze stellen, je mag tips aan ze vragen. Je mag met ze praten, over wat dan ook. Nou, liefst natuurlijk wel over kustmarathon en hardlopen. Conditie, eten, drinken. Wat voor kleren doe je aan? Nou, al dat soort dingen. Schoenen, niet onbelangrijk. Ze staan open voor alle vragen en proberen ze die zo goed mogelijk te beantwoorden. We hebben via Facebook al vragen ontvangen. Maar als je nog op de valreep iets wil weten, 0118-4999-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Adele en Set Fire to the Rain. 28 september, de maand is alweer bijna voorbij. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op die dag.
1: Ja, in 1066, we gaan even terug in de tijd. 28 september viel Willem de Veroveraar Engeland binnen. De Normandische hertog Willem de Veroveraar. Die viel Engeland in het zuiden binnen. En voor de Engelse koning Harold II is dit erg slecht nieuws. Want hij had in het noorden net zware strijd geleverd met de Vikingen. Die had hij definitief verslagen tijdens de slag van de Stamford Bridge. En hij had na 2 eeuwen een eind aan de aanwezigheid van de Vikingen in Engeland gemaakt. Had hij gelijk een nieuw probleem aan zijn broek hangen. Willem de Veroveraar.
0: Ja, en weet je, nu, ja, Engeland is natuurlijk een heel langgerekt land. Dus als je in het noorden zit.
1: Ja, zie maar weer even terug te komen.
0: Dat ging toen allemaal nog niet zo snel als nu, hè?
1: Nee. Dus hij was er pas 14 oktober 1066 was hij bij het leger. Daar vond de slag bij Hastings plaats. En Harold II wordt verslagen door het Normandische leger. Hij sneuvelt in de strijd en Willem de Veroveraar wordt de eerste Normandische koning van Engeland. Ja, en die slag van, bij Hastings is wel bekend en die wordt afgebeeld op het tapijt van Bayeux.
0: En dat tapijt is op dit moment in Engeland. Hè? Dat hebben ze met heel veel.
1: En jij komt vaak in Engeland.
0: Bombari.
1: Ik weet dat niet zo goed.
0: Oh ja, nou ja, het tapijt dat is natuurlijk Frans. Ja. En dat is heel veel waard qua cultuurwaarden. Hè? Omdat dat toen gemaakt is. En het is ook heel groot. En Engeland, Frankrijk, ze hebben heel vaak oorlogen gehad. En als je wel eens een Engelse comediant of zo ziet, hè, een cabaretier, dan gaat het altijd over, als het over Fransen gaat, ja, dan moeten ze al gaan lachen, want daar kijken ze nog altijd een beetje op neer. Engelsen vinden zichzelf beter dan de Fransen. Maar nu is dat tapijt dan dus toch in Engeland met heel veel bombari en heel veel, ja, hoe zeg je dat, heel netjes ingepakt en zo, gewoon omdat, daar mag natuurlijk niks aankomen.
1: Nee, dan mag je niet je voet aan afvegen.
0: Nee, er mogen ook geen vieze vingers of zo opkomen.
1: Nee, het is ook wel best oud.
0: Ja.
1: Verder op 28 september in 1944 versloegen Duitse troepen de Britse parachutisten in de slag van Arnhem. In 1957 was de inhuldiging van de Kleine Ring rond Brussel. Ook in 1957. Nou, dat zijn mijn verstandskiezer, jongens. Koningin Juliana opende de Velsertunnel in Noord-Holland. En in 1990 werd de TGV Atlantiek in gebruik genomen. De trein.

0: De Dolly Dots en Hela Diladilo met Angela Groothuizen. Zij werd natuurlijk bekend door die Dolly Dots. Daarna heeft ze nog heel veel andere dingen gedaan. Ze is jarig vandaag, ze wordt 67.
1: En Andrea Kronenberg is jarig vandaag. Belgische actrice, zangeres en omroepster is ze geweest. Je kent haar vast nog wel van Flikken Gent. En zij wordt 62. En Hilary Duff is jarig. Amerikaanse popzangeres en actrice. Ze werd bij het grote publiek bekend door haar hoofdrol in de Disney-serie Lizzie McGuire. Dat heb ik echt heel veel gekeken. En als zangeres scoorde ze in 2003 haar grootste hit met So Yesterday. En ze komt naar Nederland. 17 mei volgend jaar staat ze in de Ziggo Dome. Dus ja.
0: En ze wordt...
1: Oh, heb ik dat nog niet gezegd. Nee. Ze wordt 39.
0: Nou, dat is het belangrijkste.
1: Dat is wel belangrijk.

0: Soundcloud, een app en vloed. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Terug van weg geweest.
2: Want absoluut.
0: Wie is u ook alweer?
2: Hallo, nou, ik ben Remco.
0: Drie weken weg geweest, Remco. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het nieuws van 9:30. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd risico om te vallen, heeft Veiligheid.nl berekend. Sportinstructeur Tanja Tienpont in Vlissingen ziet dat veel ouderen stijver worden en kleine pasjes zetten, waardoor ze sneller vallen. Maar dat kun je overkomen met simpele oefeningen.
3: Zet je voet maar op een stoel en weer terug. Zorg dat je bij een muur staat. En til je been op, zet je voet op de stoel, zet hem weer terug. Dan blijft de bewegelijkheid van je heup in ieder geval goed. En je blijft in ieder geval de mogelijkheid houden om een grote pas te maken.
2: Vandaag begint de landelijke valpreventieweek, die aandacht vraagt voor het blijven bewegen en oefeningen voor bijvoorbeeld een betere balans. De brand vannacht in café De Rode Kardinaal in Vlissingen is begonnen in een prullenbak. Het café wordt verbouwd. Waarschijnlijk is een lab met reinigingsmiddel door broei in brand gevlogen, denken betrokkenen. Er is alleen schade op de benedenverdieping. In Haemstede is een muziekstuk in première gegaan dat werd gespeeld op het ritme van het licht van de vuurtoren. Elke vuurtoren heeft een eigen lichtsignaal met korte of langere pauzes tussen de flitsen. Het stuk Westerlicht werd uitgevoerd door het Art Fark Saxophone Quartet op het vliegveld van Haemstede, waar je de vuurtoren goed kunt zien. Het is een project van Museum de Bewaarscholen en het Muziekpodium Zeeland. En het weer in Zeeland. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Kan een pittige bui tussen zitten. De zwakke tot matige zuidwestelijke wind draait naar het noorden en het wordt ongeveer 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Douwe Bob, een note to self. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Heb je het moeilijk gemaakt, Veerle?
1: Het is niet zoiets wat je zomaar weet. Maar als je geluisterd hebt, dan kun je het wel weten. Mm-hmm. Wat is project Westerlicht?
0: 0118-499999. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Maar een tipje erbij, dat is natuurlijk...
1: Licht.
0: Oké. Okay. Wat is project Westerlicht? Misschien onderschat ik onze luisteraars. Ja. 0118-499999.

0: Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Wat is project Westerlicht? Daarvoor gaan we naar Ierseke. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elza.
0: Thijs, wat is project Westerlicht?
1: Dat doet de muziekschool het Homestead. En die melodieën gaat met die lichtsignalen van de vuurtoren. Dan maken ze een liedje van, een muziekstuk.
0: Ik zie Veerle zo tevreden knikken.
2: Ja, ik ben heel tevreden, want er zijn ook wat mensen aan het googlen geslagen. Dan krijg je hele andere antwoorden. Maar jij hebt inderdaad gewoon geluisterd. Het is een muziekstuk dat wordt gespeeld op het ritme van het licht van de vuurtoren. In Haamstede inderdaad. Dus ik had niet beter kunnen vertellen.
1: Ja,
0: Thijs, dat levert jou een plekje op in de verloting zaterdag. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, goed, Elza.

Bruno Mars en On My Soul. Ja, vorige week vonden in Shanghai de World Skills plaats, het wereldkampioenschap voor beroepen. En daar was ook Matthijs uit Nieuw- en Sint-Joostland. Hij is een lasser, tenminste lasser in opleiding. Maar goed, je zal er toch maar staan, hè? 70 landen namen het tegen elkaar op in 64 vakwedstrijden. Nou, heb ik hem vorige week aan de lijn gehad in China. Toen was het al een beetje spannend. Maar nu neemt hij niet op. En gisteravond, onze tijd, werd bekendgemaakt wie de winnaars. Want er zijn meerdere winnaars, meerdere vakgebieden natuurlijk. Dus ik heb geen idee of Matthijs het goed gedaan heeft. Zal ik het gewoon nog een keer proberen? Ja, toch? Je weet maar nooit. Wie weet lukt het nu wel.

0: In All My Love. En Veerle heeft ondertussen ontdekt op welke plek Matthijs in Shanghai geëindigd is. Met lassen. 21ste?
1: Ja, de 21ste plek van de 37 lassers. Dus hij heeft toch heel wat achter zich gelaten.
0: Oké. En dan is hij nu denk ik nog even Shanghai een beetje aan het bekijken.
1: Wie weet.
0: Wie weet.
2: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: Nou, het hele weekend, maar ook nu al een beetje. Want Tim Pleiten en Laura Kleinepier zijn hier zo meteen. En je kunt vragen aan ze stellen. Dus graag tot zo.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oorpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miles Smith en If You Wanna Dance. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. De Kustmarathon, het is bijna zover. Duizenden lopers komen aankomend weekend hier in Zoutelanden over de finish. Daar gaan we tenminste vanuit. Tim en Laura, de marathonlopers van Zeeland, zijn daarom tot 11 uur bij ons in de radiostudio om alle vragen te beantwoorden die er misschien zijn. Als je een tip wil hebben, dan doen ze ook hun best. En je kunt reageren via 0118 4999-99. Je mag bellen, je mag ook natuurlijk appen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De marathonlopers van Zeeland zijn tot 11 uur hier te gast in de radiostudio. Willen proberen om alle vragen te beantwoorden. Tim, goedemorgen. Laura, goedemorgen. Ik had het eigenlijk zo verdeeld, Tim, dat ik eerst even met jou praat en daarna met Laura. Maar Laura, dat wil niet zeggen dat je je mond hoeft te houden, hoor, tussendoor. Als je wil reageren, je mag bellen, je mag appen 0118-499999. Maar voordat we naar de vragen gaan, ga ik eerst even naar jullie cv. Want Tim, 41 jaar,
1: ja.
0: 4 keer de kustmarathon gewonnen. Vader van 2 dochters,
1: klopt.
0: Getrouwd met Renate, geboren en getogen in Vlissingen.
1: Ja.
0: En daar woon je nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ik heb een klein uitstapje gemaakt naar Zoutelanden. Heb ik een paar jaar gewoond, maar nu woon ik alweer heel lang in Vlissingen.
0: Oh ja. Even naar Zoutelanden en snel weer terug.
1: Ja. Ja.
0: Want wat heb je dan met Vlissingen?
1: Toch omdat je er geboren bent, op basisschool heb gezeten, middelbare school, uiteindelijk ook mijn werk daar. Dus ja, het is toch een beetje je thuis.
0: Ja. Want je werk, nou, het ZTT, ja, in Vlissingen.
1: Ja, en klopt. Ja.
0: Af en toe in Roosendaal.
1: Ja, ik werk eigenlijk al, na de middelbare school heb ik een duale opleiding gedaan. Dus bij het ZTT in Vlissingen. En sinds een aantal jaar, ik denk inmiddels al meer dan 10 jaar, hebben we ook een vestiging in Roosendaal. Daar moet ik dan af en toe naartoe. Maar het meeste is gewoon in Vlissingen, lekker op de fiets.
0: En wat doe je daar?
1: Radiotherapie is eigenlijk de behandeling voor kankerpatiënten. Dus de bestralingen die ze krijgen. En ik maak daar bijvoorbeeld CT-scans, maar ook een bestralingsplan. Of ik voer de bestraling uit.
0: Oh ja. Dus als je dus ziek bent, dan heb je wel met jou te maken.
1: Ja, zeker weten.
0: Het is niet dat jij achter de schermen de boel regelt. Of zorg dat alles blijft werken?
1: Nee. Ik werk ook wel achter de computer. Maar ik sta ook geregeld met patiëntencontact. Ja. En dat vind ik ook juist het leukste.
0: Ja. Dan waar je hiervoor zit. Het hardlopen. Jij loopt hard sinds je 19e.
1: Ja, ongeveer 19 jaar was ik. En daarvoor deed ik niet zo heel veel aan sport. En toen ben ik een keer met mijn oom mee geweest naar een bokstraining. Heb ik dat een tijdje gedaan. Vond ik wel leuk. Alleen voor mijn conditie. Want ik dacht, die is nog niet goed genoeg. Ging ik dan lopen. En dan vond ik dat veel leuker. Dus toen ben ik al vrij snel overgestapt naar het lopen.
0: Ja, weet je nog die allereerste keer dat je gewoon, dus niet voor een wedstrijd, maar dat je je gymschoenen aan, want het zullen wel gewone gymschoenen toen geweest zijn.
1: Ja, ja.
0: En dat je na een paar meter misschien al dacht.
1: Ja, ik had dan denk ik toch al wel redelijk wat talent. Want dan ging ik vanuit huis, weet ik nog inderdaad precies hoe ik ging. Ging ik altijd richting de boulevard. En dan de eerste keer ging ik denk net tot aan de boulevard. En dan de tweede of derde keer ging ik al om mijn gieltje heen en weer terug. En toen vond ik dat heel ver dat ik dat had gehaald. Helemaal lopend vanaf de huis tot aan mijn gieltje en weer terug. En nu vind ik dat waarschijnlijk helemaal niet zo ver. Maar goed, het was heel leuk dat het dan lukte. En dat weet ik eigenlijk nog wel.
0: Ja, nu doe je het zonder nadenken waarschijnlijk. Ja. Dan wat mij heel erg opviel. Ja, we gaan het straks ook nog over eten hebben. Maar favoriete eten, pizza, patat, pannenkoeken, 3 P's.
1: Ja, ik zeg altijd, ik ben van de P's. Pizza vind ik heel lekker. Frietjes vind ik ook heerlijk, maar dus patat. En pannenkoeken, ja, die meiden vinden dat heerlijk. Dus als ik ga bakken, is het groot feest. En zelf vond ik dat als kind altijd heel lekker. Nu vind ik het wel prima. Verder hou ik voor de rest gewoon heel erg van groenten en ook pasta en rijst. Maar ik dacht, het is wel leuk, de 3 P's.
0: Ja, want als ik jou zo zie, nou zijn alle hardlopers zijn redelijk gestroomlijnd.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel, er zit geen gram vet op.
1: Nee, ja, komt ook wel een beetje omdat je nu richting de marathon heb je gewoon wat meer getraind. En soms zeg je wel, als je kan eten wat je wilt, komt het toch niet aan. Komt gewoon omdat je zoveel loopt. Maar ik hou eigenlijk van allerlei soorten eten.
0: Ja. Maar ja, soms moet je juist voor een wedstrijd flink wat koolhydraten eten, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus een beetje bijvoorbeeld pasta, rijst. Maar in pannenkoeken zit ook wel wat meer. Ligt er ook aan hoeveel suiker je erop doet. Maar
0: dus dat wordt woensdag pizza, donderdag frietjes en dan vrijdag pannenkoeken.
1: Op zaterdagavond gaan we altijd uit eten met een groep vrienden van de BOVD. Eten we altijd zaterdagavond na de wedstrijd eten we in Zoutelanden. En op zondag zal het wel friet worden.
0: Oké. Nou, ik praat zo verder. En dan maken we ook meteen kennis met Laura. Want Laura, dan gaan we ook jouw cv even bekijken.

Frank Boeien en Zwart-Wit. Ja, het is bijna zover. De kustmarathon. Duizenden lopers komen aankomend weekend in Zuiderlanden over de finish. En Tim en Laura, nou dat zijn echt wel de...

0: Triggerfinger en I Follow Rivers. De kustmarathon komt eraan. Lopen door Zeeland, langs de kust. Het schijnt een van de zwaarste van Nederland te zijn. En we praten erover het hele uur met Tim Pleiten. 4 keer de kustmarathon gewonnen. En ook Laura Kleinepier is hier. Zij won afgelopen jaar de marathon Zeeuws-Vlaanderen. En staat ook nu aan de finish, wil ik zeggen. Nee, aan de start is nog wel even. Nee, ja. Eerste start. Laura, ook van jou heb ik een cv. 44 jaar. Wat mij meteen opviel, Laura, dat schrijf je normaal met AU. Bij jou met OU. Maar je bent vernoemd naar je opa.
1: Ja, Lau.
0: Opa Lau.
1: Ja, uit Viskapelle. En ja. Dat hadden mijn ouders doorgetrokken toen ze mij een naam gaven.
0: 103 werd hij, dus ja. Even terzijde.
1: Ja.
0: Goeie genen in elk geval.
1: Ik niet alleen zijn naam, maar ook die genen heb.
0: Ja. Jij hebt 2 drielingzussen?
1: Ja, ook nog. Ja, dus wij kwamen met z'n 3 tegelijk op tweede kerstdag.
0: Arme moeder, denk ik dan.
1: Ja, die had een hele dikke buik. Dus ja. Die was blij dat wij eruit waren.
0: En, ja. En jij bent de enige die hardloopt?
1: Een van mijn andere zussen is ondertussen ook wat aan het hardlopen. Maar die vinden het minder leuk dan dat ik het vind. Ja.
0: Maar jullie lijken wel sprekend op elkaar?
1: Nee, we zijn 3-eiig. Dus je kan zien dat we zussen zijn, maar daar houdt de gelijkenis op.
0: Dat is jammer. Ja. Het lijkt mij zo'n stunt als je met z'n 3 over de finish zou komen.
1: dat zou heel leuk zijn. Ja. Ja, of dat je stiekem gewoon een estafette van maakt zonder dat mensen doorhebben.
0: Zou ook
1: dat
0: nog zou kunnen. Ook kunnen. Maar goed, ja. Die vlieger gaat dus niet op. Nee. Nee. Je woont in Middelburg.
1: Ja.
0: Opgegroeid in Westkapelle. Je hebt ook in Rotterdam en Tilburg gewoond. Je hebt jarenlang gekorfbald. Ja. Een heel ander soort sport.
1: Klopt, dat was echt kort interval. Dat heb ik vanaf mijn 5e tot bijna 40 gedaan. Met heel veel plezier. Teamsport is erg leuk om te doen.
0: Gedaan, dus nu gestopt.
1: Ja, ik ben gestopt inderdaad. Want de combinatie tussen korfballen en duurlopen, dat is zeker nu zo fanatiek als ik het nu doe, dat is eigenlijk niet te combineren in je spierbelasting. In ieder geval niet met beide lijf.
0: Tim begon op zijn 19e, dat vond ik eigenlijk al een beetje oud.
2: Ja.
0: Maar bij jou is het echt nog maar sinds kort.
1: Ja, maar ik heb wel. Ik kan sowieso makkelijk lopen. En ik liep wel af en toe hard in de zomerstop om op conditie te blijven. En dat ging me dan ook wel relatief makkelijk af. Dus toen ik een jaar of 18, 19 was, ging ik ook wel meedoen met bijvoorbeeld het stratencircuit. Want ik vond dat meedoen aan een wedstrijd ook leuk, omdat ik ook mensen kende die daaraan aan meededen. Maar ik heb nooit veel verder dan 10 kilometer gelopen tot mijn 40ste. Dus toen ik marathons ging trainen, moest ik wel wat oefenen om mijn spieren eigenlijk op een andere manier te belasten.
0: Ja, die moesten eraan wennen dat het niet bij 10 stopte.
1: Ja, klopt. Ja. Dus conditioneel ging dat eigenlijk heel goed, maar mijn spieren die vonden dat wat ingewikkelder.
0: Ja. En jij bent dus gewoon het hele jaar door aan het trainen ook.
1: Ja, we hadden het er net voor de uitzending over. Ja, toch wel 5 keer in de week. En dan ook nog krachttraining. Dus 6 keer in de week trainen. En dat moet je wel doen om in ieder geval de prestatie neer te kunnen zetten die je wil.
0: Ja. Ja. Nou is Tim zijn eerste loopje nog. Weet jij dat nog?
1: Ja, dat was de kreekloop in Westkapelle. Dat was
0: ja, maar dat was meteen al meedoen. Maar ik bedoel, het eerste loopje gewoon als training?
1: Nou, volgens mij heb ik dat dus nooit gedaan. Dus het was bij ons gewoon het was de kreekloop in de zomer. En die werd een paar keer per jaar georganiseerd. En dat vonden wij leuk om mee te doen. Dus dat was denk ik 2,5 kilometer.
0: Dat is zoiets zoals je aan de avondvierdaagse meedoet.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was het.
0: Ja, ja. Dus gewoon een rondje lopen, medaille krijgen. Ja. En dat was
1: helemaal
0: het.
1: Helemaal blij.
0: Ja, want heb je ze nog?
1: Nee, ik heb die medailles niet meer. Je krijgt eigenlijk natuurlijk voor wedstrijden ook medailles en bekers. En dat is heel leuk om te krijgen. En tegelijkertijd, als je vaker wint, dan wordt de waarde van een medaille toch wat minder. Wat ik wel heel tof vind, bij de kustmarathon krijg je natuurlijk zo'n mooie basaltblok. Die heb ik nog wel staan allemaal. Dus dat is, die gaan nooit weg.
0: Nee. Tot je er een dammetje van kunt bouwen.
1: Ja, wie weet. Dan moet ik nog wel even doorlopen hoor.
0: Ja. Nou had Tim 3 P's qua eten. Heb jij zoiets waarvan je denkt van, mensen denken inderdaad altijd van, het is alleen maar groente, sla en heel gezonde dingen.
1: Niet. Nee, echt gewoon heel veel eten. Dus ook al zie je het ook niet aan mijn lijf, ik eet echt heel veel. Zoveel dat het eigenlijk nog niet eens voldoende is om te compenseren voor de intensiteit van de trainingen. En ik kan heel erg genieten van lekkere vet eten. En pannenkoeken vind ik ook echt super lekker. Daar ga ik er ook veel van eten de komende week. Maar ik ben ook wel iemand die van nature wel ook houdt van gezond eten. Dus voor mij is die balans. Maar ik kan in principe alles eten wat ik wil.
0: Ja. Dat is echt jaloersmakend,
1: ja, dat
0: toch?
1: Snap ik. Ja, dat is ook zeker zo. Ja.
0: Oké, nou, we praten zo meteen verder. Heb je vragen? Wil je tips hebben? Omdat je meedoet aan de kustmarathon? Of omdat je ermee wil beginnen met hardlopen? Als je denkt van ja, nou ja, het lijkt me gewoon leuk. En dan hoeft het ook niet meteen de kustmarathon te zijn. Dan mag het ook gewoon een rondje in de polder. Als je een tip wil hebben, 0118 4999 99.

0: paradijs.
1: En ook dit is Zeus, Bidi en bij me bent. 10:30, we praten zo verder met Tim en Laura over de marathon die er aankomt, de kustmarathon. Maar natuurlijk ook over hardlopen in het algemeen. En als je vragen wil stellen, dan kan dat via de app 0118-499999. Zometeen gaan ze de vragen beantwoorden. Eerst nu het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Pilter, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd risico om te vallen. Dat heeft Veiligheid NL berekend. Sportinstructeur Tanja Tienpont in Vlissingen ziet dat veel ouderen stijver worden en kleine pasjes zetten, waardoor ze sneller vallen. En dat kun je voorkomen met simpele oefeningen.
4: Zet je voet maar op een stoel en weer terug. Zorg dat je bij je muur staat. En til je been op, zet je voet op de stoel, zet hem weer terug. Dan blijft de bewegelijkheid van je heup in ieder geval goed. En je blijft in ieder geval de mogelijkheid houden om een grote pas te maken.
3: Vandaag begint de Landelijke Valpreventieweek die aandacht vraagt voor blijven bewegen. De brand vannacht in café De Rode Kardinaal in Vlissingen is begonnen in een prullenbak. Het café wordt verbouwd en betrokkenen denken dat een lab met reinigingsmiddel door broei in brand is gevlogen. Er is alleen schade op de benedenverdieping. Voetballer Steve Schalkwijk uit Vlissingen heeft zijn eerste goal voor zijn nieuwe club Kloetingen te pakken. De spits die deze zomer overstapte van Hoek raakte vorig jaar zwaar geblesseerd in dienst van die club. Eerder deze week viel hij 10 minuten in tegen Achillesveen in de beker. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn eerste minuten in de competitie. En zoals zo vaak was het gelijk raak voor de spits. Schalkwijk scoorde de 3-3 tegen Roda Raalte. Schalkwijk is dus terug en heeft één wedstrijd speciaal aangestreept. De derby tegen zijn oude club Hoek.
5: 13 november, die staat rood omcirkeld. Ja. Nee, dat ga je me niet meer pakken, echt niet. Nee. Mooie wedstrijd, affiche voor Zeeland. Maar ik heb ook nogal een rekeningetje openstaan met ze.
3: En dan het weer in Zeeland. Het is overwegend bewolkt, met van tijd tot tijd regen. Er kan een pittige bui tussen zitten. De zwakke tot matige zuidwestelijke wind draait naar het noorden en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek

0: Tracy Chapman en Fast Car. De kustmarathon aankomend weekend. Duizenden lopers zijn er dan. En natuurlijk ook heel veel publiek. Op zondag dan nog eens de wandelmarathon. Maar wij praten vandaag vooral over de hardloopmarathon. Met Tim Pleiten, 4 keer de kustmarathon gewonnen. En met Laura, Laura Kleinepier. Afgelopen april won zij de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Laura, jij zei dat jij zo'n marathon zou gewoon iets korter moeten duren.
1: Nou ja, na 30 kilometer denk je altijd, tenminste ik wel, waarom doe ik dit? Dus het is een omslagpunt waarin de meeste mensen toch het echt wel zwaar krijgen.
0: En waarom doe je het dan?
1: Ja, omdat het toch heel leuk is om die afstand te lopen. Je hebt ervoor getraind en ja, het heeft ook iets magisch, een marathon lopen.
0: He, want je zou ook kunnen kiezen voor een halve marathon bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat is toch een hele andere wedstrijd dan de marathon zelf. Dus dat, ja, je moet het een keer gedaan hebben om te snappen. En je moet überhaupt hardlopen leuk vinden. Want anders zou ik zeggen, niet aan beginnen.
0: Ja. Tim, hoe is dat voor jou? Waarom marathons?
2: Ik denk dat ik eerlijk gezegd ook 10 kilometer wedstrijden leuker vind. Maar ik heb ook niet superveel marathons gelopen. Ja, de kustmarathon heb ik dan, die doe ik eigenlijk altijd wel mee. Maar daarbuiten heb ik ja wel een handjevol anderen gedaan, maar niet superveel.
0: Nee, je bent niet zo iemand die denkt van, oh, ik heb New York nog op mijn lijstje staan.
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, het zou natuurlijk zou leuk zijn om een keer te doen, maar het is niet per se dat ik wil die marathon of ik wil er zoveel mogelijk. Nou ja, ik vind lopen aan zich gewoon heel leuk. En ik heb ook wel langere afstanden gedaan dan een marathon, hoor. Dus ook 60 of 80. Dat vond ik ook heel leuk. Maar ja, dus voor alles wat te zeggen.
0: Ja, maar dat moet tussen je oren dan helemaal kloppen. Want ja, als je dan de 40 kilometer grens passeert, ja, dan zou je normaal nog maar een heel klein stukje moeten. Ja. Maar dan ben je ineens op de helft.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele andere insteek. Vaak de wedstrijden die ik dan heb gedaan, waren ook meer in de bergen. Dus dan een hele andere omgeving. Dan deel je het heel anders in. Een andere vorm van sport zou je bijna kunnen zeggen. Blijft hardlopen, maar wel op een andere manier.
0: Ja, het was een vraag van Vincent. Oh. Die had hem gestuurd. Waarom heb je ervoor gekozen om marathons te lopen? Als je ook een vraag hebt aan Tim of aan Laura of aan allebei, je kunt ze appen naar 0118 499999. Dan ga ik meteen door met een vraag van Eva, want die wil weten hoe lang je moet trainen voordat je mee kunt doen aan de kustmarathon. En dan moet je eigenlijk even terug naar je eigen verleden weer, hè? Want niet zoals je het nu doet.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg afhankelijk is of je al gewend bent om te sporten. Ik denk per definitie dat er nu heel veel mensen een bucketlist hebben. Het stond laatst ook in de krant en denken van ik wil een marathon lopen. Maar je moet wel goed voorbereid zijn. Ik heb zelf ook gemerkt dat het mij wel 2 jaar duurde om zelfs, terwijl ik al goed fit was, om mijn spierkracht dusdanig te laten zijn dat ik echt een marathon kon lopen. Dus voor mij heeft het wel 1,5-2 jaar geduurd om goed een marathon te kunnen lopen.
0: Maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat je lijf daar klaar voor is?
1: Nou, dat weet je dus niet. Want je moet ergens beginnen. En het liefst ook met een schema. Dus niet zomaar wat doen. Maar toch wel met een klein beetje begeleiding. Of goed leren aanvoelen wat je lijf aan kan. En niet te veel met pijn blijven lopen. Want dat is sowieso.
0: En wat noem je pijn? Is dat zomaar een beetje spierpijn of is dat meer dan
1: dat? Spierpijn hoort erbij. Maar als je echt iedere keer als je begint met lopen al pijn voelt en het stopt niet terwijl je bezig bent, dan zit er toch vaak wel iets niet goed.
0: Tim, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik denk dat ik mijn eerste marathon liep, dat ik al ruim 10 jaar. Dus andere afstanden liep. 10 kilometer, 15, noem maar op. Dus ja, dan is je lichaam sowieso aan het lopen al wel meer gewend.
0: Het is niet zo heel bemoedigend voor Eva.
2: Voor
0: als
2: Eva niet.
0: Denkt, van, nou, nee, maar dat wordt de kustmarathon van 2036.
2: Ja, ik was 19 toen ik begon met hardlopen. En toen, ja, waar ik naar keek waren wedstrijdjes van 10 kilometer. Misschien als nu iemand gaat kijken bij hardlopen, ziet hij al gauw de kustmarathon. Of een andere marathon. Dus dan is misschien de marathon al gauw waar je aan denkt bij hardlopen. Ja, ik ga niet zeggen van dat het niet kan binnen een jaar. Maar het is wat Laura zegt. Het is denk ik heel goed om je lichaam te leren kennen. En hoe vaker je traint of hoe meer ervaring je daarmee hebt, dan weet je ook of een pijntje dus een pijntje is of een blessure. En of je dus inderdaad moet stoppen gelijk. Of dat je misschien een andere sport even kan doen. Bijvoorbeeld fietsen of iets anders met wat minder belasting. En ook hoe je ervoor moet trainen. Ja, dat is toch wel fijn als je of een trainer hebt, of in ieder geval een ervaringsdeskundige die je daar een beetje bij kan helpen. Want als je alles alleen moet uitzoeken, natuurlijk op internet bijvoorbeeld kan je ook heel veel vinden. Maar ik denk dat het fijn is als je iemand hebt die er een beetje bij kan helpen.
0: Ja, en een blessure, dat is niet iets waar je even doorheen loopt, hè? Dat gaat gewoon niet over.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Er is nog een vraag van Erlin. Vanaf ongeveer welke kilometer denken jullie zal ik opgeven of doorgaan als je bijvoorbeeld verzuring in je benen hebt?
1: Nou, dat is toch wel een beetje dat 30, 34 kilometer punt. Dan zit je toch door je reserves heen en dan begint je lijf ook wel pijn te doen. Je traint ook vaak tot ongeveer die afstand en daarna is het op karakter. En dat is misschien wat mensen niet altijd weten. Maar naast de fysieke belasting is het vooral ook echt een mentaal spel, een marathon. Meer nog vind ik dan andere afstanden.
0: Want waar denk je aan terwijl je aan het lopen bent?
1: Nou, ik ben ook altijd wel aan het rekenen van als ik op dit tempo blijf lopen, wanneer ben ik dan binnen? Maar hoe langer je loopt, hoe minder goed je kan nadenken. Dus dan duurt het ook steeds langer. Dus dat is wel lekker tijdverdrijf. Maar daar ben je dan ook echt meer tijd mee bezig.
0: Maar we nemen ons even mee gewoon per kilometerblok. De eerste 5 kilometer. Kijk je een beetje rondje van, wat is Zeeland mooi?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dan in het begin ook wel meer geniet dan aan het eind. Behalve als je natuurlijk in de finishstraat bent, dan weet je zeker dat je het gaat halen. Dus dan word je ook weer heel erg blij. Nee, dus het is om je heen kijken. Het is ook zeker bij een kustmarathon heel veel mensen die aan de kant staan en die je aanmoedigen. Dat is fantastisch. Dus mensen die je naam roepen en er speciaal zijn gekomen, of mensen die je helemaal niet kennen.
0: Ja.
1: Dus je wordt ook wel vermaakt tijdens met name de kustmarathon zijn er heel veel mensen die langs de kant staan.
0: Ja. Ja. En Tim, als je dan verder loopt het volgende blok en je loopt van het verharde pad op het zand.
2: Ja.
0: Kijk je ook wel van, ik moet niet struikelen? Of denk je daar geen moment bij na?
2: Nee, aan het struikelen niet zozeer. Het is, meestal ga je het strand, als je het strand opgaat, heb je eerst het milde zand. En dan heb ik altijd in mijn hoofd, daar moeten we zo snel mogelijk doorheen. Naar het beter beloopbare deel. En dan zodra ik daar ben ik eigenlijk al aan het richten weer op van wanneer gaan we het strand af. En dat is van de Vrouwenpolder naar Ooskapelle Dompen. Dus het is best een stuk. Maar toch ben ik al mee bezig van daar gaan we het strand af. En gewoon een volgend punt zoeken om naartoe te lopen. Want als je dan het strand afgaat, zoek ik weer een nieuw punt waar we naartoe lopen.
0: Maar heb je bijvoorbeeld muziek in je hoofd dat je, ik bedoel dus niet met oortjes, hè, maar gewoon dat je aan iets denkt om in een lekkere cadans te lopen?
2: Ik eigenlijk nooit. Met trainen denk ik aan van alles. Maar met de wedstrijd ben ik toch bijna altijd wel echt met de wedstrijd bezig. Van waar komt de wind vandaan? Waar is het zand het best om te lopen? Hoe zit iedereen in de groep? Moet ik iemand volgen? Moet ik iemand in de gaten houden?
0: Kijk je ook wel eens achter je van waar
2: nee, is bijna altijd
0: die?
2: Voor me. Nee, bijna altijd voor me. Ja, ik denk daar moet
0: maar
2: je naartoe.
0: Maar loopt er dan iemand voor je?
2: Soms wel, soms niet. Maar ja, je kijkt een beetje om je heen. Maar ik kijk eigenlijk nooit naar achter. Nee, nee.
1: Nee, dat doe ik ook nooit. Dat is echt. Het heeft ook geen zin om naar achter te kijken.
0: Nee, je zou alleen maar iets vervelends meemaken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Nou, als je vragen wil stellen, 0118 499999, want ik heb er nog een paar voor jullie. Maar we luisteren eerst naar Alex Warren.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Ja, wij praten over de kustmarathon met Tim en met Laura. Laura, voor jou de eerste kustmarathon?
1: Nou nee, of niet de eerste kustmarathon. Het is mijn vierde.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb 2022 de eerste keer meegelopen.
0: Oké. Ja. Oké. Je weet dus wat je kunt verwachten.
1: Ja.
0: Qua parcours, want ja, Tim, het verandert toch nooit, hè? Het enige is dus of het eb of vloed is.
2: Ja, en ze hebben wel ooit één keer het parcours een klein beetje aan moeten passen toen met dat ze niet door het bos konden bij Schouwen-Duiveland. Maar in ieder geval, het is grotendeels natuurlijk hetzelfde. Maar de omstandigheden zijn altijd anders. Inderdaad, hoogwater, laagwater, maar ook temperatuur. Wordt het warm of koud? Ja. En natuurlijk, omdat het een parcours van A naar B is, is de windrichting ook heel erg van invloed. Dan heb je wind mee, wind tegen, stormt het.
0: Je hebt vast al naar dat soort dingen gekeken.
2: Nou, eigenlijk niet echt. Kijk ik dus helemaal niet naar. Maar op de dag zelf, ja, dan moet je er wel rekening mee houden. Maar van tevoren ben ik niet echt mee bezig. Denk ik van, we zien wel.
0: Ja. En jij, Laura, heb je al wat gekeken? Wat voor weer het wordt? Of het app is of vloed?
1: Ik kijk er zelf ook nooit naar. Maar mensen vertellen dan, oh ja, het wordt dit weer of dat weer. Dus ik heb toevallig dit weekend toch even gekeken van wat wordt het. Nou, het schijnt redelijk warm te worden en niet te veel wind. Mogelijk zelfs meewind. Dus dat wordt een hele andere wedstrijd dan afgelopen jaar.
0: Ja, ik heb één keer meegedaan op de fiets, de mountainbike. Dan ga je op je fiets over het strand. Maar ja, dan kom je dus eerst in dat mulle zand. Verschrikkelijk. Maar ik denk, als je hard loopt, dan komt dat in je schoenen, dat zand.
1: Nou, dat valt op zich wel mee.
0: Ja?
1: En ik moet zeggen, ik zou het erger vinden om te fietsen dan hard te lopen.
0: Ja, ik vond het ook verschrikkelijk. Zwarte sneeuw om te zien.
1: Kan ik me voorstellen. Nee, je hebt natuurlijk echt wel wat zand in je schoenen, maar dat valt toch wel mee.
0: Ja? Want dan moet je nog zo'n eind, hè?
1: Ja, en soms heb je natte voeten. Dat kan ook gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die je ook wel traint. Ik in ieder geval probeer wel altijd ook het parcours zelf te trainen. Een aantal keren. Want het is toch lekker dat je weet wat je een beetje kan verwachten.
0: Nou, ik heb nog wat vragen. Want Leon die vraagt, wat drinken jullie de week van tevoren? Zeker nu. Hè? Nu ze warm weer afgeven. Dus let je daar al op nu in het voorafgaande?
2: Ja, ik drink eigenlijk hetzelfde als dat ik al de hele zomer doe. Ja, zeg maar, ik train de hele zomer.
0: En dat is water? Of?
2: Ja, voornamelijk water en soms wat frisdrank. Gewoon omdat ik het lekker vind, een colaatje. En na het sporten, zeker als ik dan heel veel heb gezweten. Er zijn elektrolyten tabletten. Daar zit wat zout in en wat mineralen en zo. Daar heb ik het idee bij mezelf van, als ik echt veel heb gezweten, ik neem zo'n tabletje in mijn drinken, zeg maar. Gewoon een soort bruistabletje. Dat, en het smaakt een beetje naar limonade.
0: Je kunt even aan je huid klikken. Ja, dan als er veel zout in zit, dan heb je iets nodig.
2: Ja, ik heb het idee dat ik dan me daarna iets makkelijker weer, zeg maar, herstel. Ik weet niet of het echt zo is. Misschien zit het tussen mijn oren. Maar ik denk, als dat al helpt, is het ook prima.
0: Ja.
2: Dus heel soms neem ik zo'n elektrolyten drankje. Maar
0: Jasper die vraagt, wat voor voeding krijgen jullie mee voor onderweg tijdens het hardlopen? Hij heeft vorig jaar staan kijken langs het parcours. En dus hij wil weten, wat eten jullie onderweg? En wat eten jullie na afloop? En hij vindt het ook nog heel knap dat je het zo lang volhoudt.
1: Nou, gels, het zijn echt speciale sportgels. Die neem ik in ieder geval om het half uur afgewisseld met drank. Met ook nog extra koolhydraten. Want het gaat uiteindelijk om de koolhydraten die erin zitten. En dat is toch ook wel afhankelijk van hoe zwaar je bent, hoeveel koolhydraten je nodig hebt. En ook dat is een kwestie van oefenen.
0: Ja, want je ziet ook wel vaak stukken banaan en sinaasappels. Maar ik denk, oh, die sinaasappels, krijg je toch verschrikkelijke plakhanden van.
1: Ja, ik doe dat niet. Dus ik doe echt alleen maar gel en water. En voor de rest niks wat vast is.
0: En jij, Tim?
2: Ik neem ook alleen gels en dan of water of dus elektrolyten. Gewoon, dat is water met een beetje zout eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus er bestaat ook sportdrank. Maar ik heb daar een paar keer wat minder goede ervaring mee gehad. Dat ik een beetje buikkramp kreeg. Zeg maar dat liep ik niet zo lekker.
0: Ja, dat wil je.
2: Misschien
0: niet.
2: Zou ik er nu wel tegen kunnen. Maar ik denk gewoon, dit werkt. Dus ik gebruik gewoon dit lekker makkelijk.
0: Ja, en na afloop dan eet je natuurlijk een bord boerenkool, toch?
1: Nee, lekker vlees. Ik heb dan echt gewoon, ik weet niet wat het is. Er wordt de inspanning, moet er altijd echt iets van een hamburger in en friet en zout. Gewoon niet direct, maar wel een paar uur na de wedstrijd heb ik daar altijd heel veel behoefte aan.
0: Ja. Ja. Julian die vraagt aan Tim, denk je dat... Nou ja, daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Denk je dat Rens de Ridder kan winnen dit jaar?
2: Zeker weten.
0: Moet je natuurlijk nee zeggen.
2: Als hij er zelf in gelooft.
0: Ja. En Vincent vraagt, heb je wel eens nagedacht over een Ironman?
2: Nee, ik... Nee, ja, nee.
1: Nee, ik ook niet. En sowieso niet alles wat langer is dan 42 kilometer, mij niet bellen. Nee, voor 42 echt genoeg.
0: Echt genoeg.
1: Ja.
0: Oké. Nou, deze week, dat is een week dat jullie allebei gewoon nog aan het werk zijn. Of zorg je dan wel al dat je kleren klaar hangen en dat soort dingen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon een normale week met een klein beetje vooruitblik naar het weekend. Maar zoveel mogelijk gewoon de normale dingen doen. Wel meer eten dan dat ik normaal gesproken doe om koolhydraten te stapelen.
0: Maar betekent dat grotere borden of vaker?
1: Vaker ander type voedsel dan wat ik normaal gesproken eet. Eierkoeken, krentenbollen, pannenkoeken.
0: Iets wat makkelijk weg te werken is.
1: Ja.
0: Ja. En jij, Tim?
2: Qua werk doe ik eigenlijk inderdaad gewoon hetzelfde als een normale week. Vind ik lekker.
0: Tot en met vrijdag?
2: Ja, heel soms neem ik vrijdagmiddag vrij. Maar het ligt er ook een beetje aan. Zeg maar, ik ben een aantal keer, als bijvoorbeeld mijn vriendin en mijn vrouw liep bij de Ladies Run, gingen kijken. Nu doet ze niet mee. Maar soms gingen we dan bij collega's kijken. Nu komt het er waarschijnlijk niet zo van. Dus ik ga gewoon denk ik werken. En dan, gewoon een werkweek is al ander. En dan vrijdagavond pak ik wel mijn spullen.
0: Niet zijn er al kleine pleitertjes die mee willen doen? Of?
2: Het is een beetje, althans probleem is natuurlijk een groot woord, maar er is een kids run, maar die start op hetzelfde moment als dat ik start. En ze willen eigenlijk ook kijken. Dus dat wordt dan een beetje lastig als ze bij mij willen kijken, maar ook meedoen.
0: Maar de kids run is veel korter.
2: Ja, dat wel.
0: Dus
2: maar
0: dat zou toch te combineren
2: opa
0: zijn?
2: Opa en oma, die moeten dan, want ik kan niet mee naar de kids run. Ja, of ik moet zelf niet lopen, maar ik doe het nog te graag. Ja, dus dan opa en oma zouden dan met ze mee moeten. Maar dan zouden ze ook nog, want ze moeten mij ook wegbrengen naar de start. Of dat anders moeten, dat willen ze voor mij doen. Dus dan wordt het een beetje een opgave. Dus meestal brengen ze mij weg en dan gaan ze daarna staan ze al bij 10 kilometer punt of zo.
0: Oké. Hey, en dan als het allemaal achter de rug is, is het dan zondag niks doen en maandag gewoon weer werken?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede samenvatting. En zondag niet helemaal niks doen, want ik ga vaak ook nog wel even kijken bij de wandelmarathon. Omdat het gewoon leuk is en om mensen nog te spreken.
0: Nou, ik bedoel, als je ziet bij de Olympische Spelen, bij het schaatsen bijvoorbeeld, dan moeten ze daarna nog eventjes op de fiets. Ze mogen niet zomaar stoppen, hè? Maar is dat bij het hardlopen ook zo?
1: Nou, ik doe het in ieder geval niet. Ik doe dan die zondag ook echt niks.
0: Nee.
2: Ik ga op zondag vaak dus ook bij de wandelmarathon kijken.
0: En verder lang uit op de bank.
2: Nou, ik hoop meestal dat het mooi weer is en dan kan je gewoon lekker op de fiets. En ik moet zeggen, een beetje beweging is dan wel lekker hoor. Lopen zou ik niet zelf meestal niet gelijk doen. Maar gewoon een beetje op het gemakje fietsen. En inderdaad eens kijken bij de wandelmarathon.
0: Ik ga jullie allebei heel veel succes wensen. Maar ook heel veel plezier natuurlijk. Tim Pleiten, 4 keer de kustmarathon gewonnen. Het zou wel mooi zijn als dat nu 5 keer zou worden. Hè? En Laura Kleine-Pina, ze won al de marathon van Zeeuws-Vlaanderen dit jaar. En er kan best nog wel een tweede medaille bij. Dank je wel dat jullie hier waren. En al die vragen beantwoord hebben. En zorg dat we van jullie horen dit weekend. Het is 3:53, dus graag tot zo.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hemmen.

0: Sommieu en Fiels, goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met straks natuurlijk een check de plek. Er staat een mooie aanwijzing al klaar. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ja, Rosa Ramazzotti en Un'emozione per sempre. Het touwslagerswiel van Michiel. Dat is het nieuwe boek van Gerard Verkuijl uit Hoedekerke. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En ik kwam nog een berichtje tegen in ons archief. En daar moest ik toch wel een beetje om lachen. Het is van 2015. Politicus en schrijver Gerard Verkuijl draait overuren. De 31-jarige Verkuijl is niet alleen raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Borselen. Hij is ook directeur van twee basisscholen in Hoedekerke en Nieuwdorp. Actief bij de voetbalvereniging in Hoedekerke en in de kerk. En alsof dit nog niet genoeg is, schrijft Verkuijl ook kinderboeken. Hij heeft er inmiddels 3 op zijn naam staan en is bezig aan zijn 4e. Nou, dat is van 2015. Wat is er sindsdien veranderd?
1: Ja, er is van alles veranderd sindsdien natuurlijk. Leuk om dat weer eens even terug te horen.
0: Jij bent nog steeds op die twee basisscholen?
1: Nee. Ik ben inmiddels directeur van 1 school. Dus dat is wat makkelijker. Het is wel een wat grotere school dan die 2 scholen. Inmiddels directeur van de Beatrixschool in Goes. Dus dat is wel veranderd.
0: Nog steeds actief bij de voetbalvereniging?
1: Ja, niet meer bij HKW, maar wel als scheidsrechter voor de KNVB. Dus dat is iedere zaterdagmiddag mag ik op pad om een wedstrijd te leiden. Dus ja, daar is op zich niet zoveel in veranderd. Nee. Wat hadden we dan nog? Politiek zeker, ook nog steeds actief.
0: Ja, in de kerk.
1: In de kerk ook nog steeds actief, ja.
0: En
1: zeker.
0: Toen had je 3 kinderboeken op je naam staan en was je bezig aan je 4e.
1: Ja, inmiddels is het volgens mij zit ik op 8. 7 op 8.
0: Ik wil zeggen, het is inmiddels een flinke stapel geworden.
1: Ja, zeker.
0: En dan nu dus het touwslagerswiel van Michiel. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, een heel tof boek. Dat vind ik zelf natuurlijk, dat snap je. Een boek over de collectie van het Zeeuws Genootschap van de Wetenschappen. Het Koninklijk Zeeuws Genootschap van de Wetenschappen, moet ik erbij zeggen. Dat is een verzameling die in 1769 is gestart. Waarbij een aantal Zeeuwse globetrotters, maar ook gewoon mensen uit Zeeland, rariteiten, naturalia, allerlei andere dingen bij elkaar hebben gebracht om dat te bewaren voor het nageslacht. En dat op die manier bij elkaar te brengen en dat ook aan elkaar te laten zien. En daar samen van te kunnen leren en samen van te kunnen genieten. Dus het is een enorme collectie, een verzameling met tussen de 150.000 en 200.000 objecten daarin, van alles en nog wat. En het genootschap wilde graag die collectie wat beter bekendmaken, wat breder bekendmaken. Ook voor de jeugd. En zo zijn ze bij mij uitgekomen om daar een boek over te schrijven.
0: Ja, de ondertitel is En andere verhalen over de spannendste verzameling van Zeeland. Mocht je zelf kiezen wat je eruit wilde pikken?
1: Nou, gelukkig ben ik daar wel mee geholpen. Want ja, als er zoveel objecten zijn, dan is dat bijna niet te doen om daar een keuze uit te maken. Dus er is ook een spel, een app gemaakt, Tijdgraver heet dat. En uit de objecten die daarin zijn gebruikt, en dat zijn er volgens mij een stuk of 100. Daar heb ik dan een selectie uitgemaakt van dingen die mij aanspreken. Of ja, waarbij ik dacht, hé, dat is tof, daar zit wel een verhaal in.
0: Ja. Dan komt toch de schoolmeester ook weer boven.
1: Dan komt de schoolmeester weer boven die het leuk vindt om iets te vertellen over de geschiedenis of over andere dingen, over het leven zeg maar, waar komen we vandaan, waar zijn we naartoe op weg. Ja, dat zit wel in mijn DNA.
0: Ja, en heb je ook bepaalde dingen getest op de kinderen op school?
1: Bij dit boek eigenlijk niet meer. Ik sta zelf natuurlijk niet meer voor de klas. Nou, trouwens is niet helemaal waar. Ik heb wel 1 of 2 keer verhalen tijdens een begrijpend lezenles gebruikt. Om eens eventjes te kijken van wat doet dat. Mijn vorige boeken die las ik eigenlijk altijd wel voor toen ik zelf nog voor de klas stond. Dan las ik ze voor en dan schreef ik s'avonds weer verder. En zo ging dat door, zeg maar. Ik kon een beetje checken van nou, als ik een grapje maak, wordt er dan ook gelachen? Of als het spannend moet zijn, is het dan ook echt spannend? Maar bij deze boeken heb ik dat niet meer helemaal op die manier gedaan. Maar af en toe wel eens eventjes even een check van wat vinden ze ervan.
0: Ja. Hey, en op de voorkant van het boek, op de omslag, zie je ook nog een stuk touw. Is dat het echte touw? Het touwslagerswiel van Michiel?
1: Nee, dat touw niet. Maar het touwslagerswiel zelf, dat staat in het museum in Vlissingen. En dat is wel echt het authentieke touwslagerswiel waar Michiel de Ruiter als 12-jarig mannetje zijn eerste werk aan heeft gedaan, zeg maar. En van daaruit heeft hij zich dan ontwikkeld tot uiteindelijk de admiraal die hij is geworden. Want hij moest dan die touwen natuurlijk weg gaan brengen naar de schepen waar ze gebruikt werden. En nou ja, zo zette hij daar zijn eerste voetstappen op de scheepswerf.
0: Ja. Afgelopen weekend de presentatie van het boek. Was het een mooie presentatie voor jou ook?
1: Zeker, ja. Het is altijd tof om zo'n nieuw boek te mogen presenteren. En er zit natuurlijk heel veel werk in aan de voorkant. En niet alleen van mezelf, maar zeker ook met de illustraten. Dank Jan Oreel, Jan van Broekhoven, de vormgever. Natuurlijk ook Anthony Vierloos van Paard van Trooij, Koperen Tuin, de uitgever. En de mensen van het genootschap. Dus er is heel veel heen en weer gemaild over. En nog de corrector, zeg maar. Rachel van der Westen, die heeft daar ook heel veel belangrijk werk in geleverd. Dus het is echt zo'n co-creatie, noemen we dat dan tegenwoordig. Hè? Want alleen de verhalen, als je daar als je die uitprint en je slaat er een nietje door, ja, dan zijn er natuurlijk niet veel mensen die dat gaan kopen.
0: Nee, dus het moet er aantrekkelijk ook uitzien.
1: Ja, het moet er aantrekkelijk uitzien. Dus de tekeningen van Dankerjan en de vormgeving, die doen daar heel veel in. Dus er zit heel wat werk in, maar dan is het extra tof als je dan de eerste keer zo'n boek uit dat doosje pakt, zoals ze geleverd worden. En ik mocht het overhandigen aan natuurlijk aan de voorzitter van het genootschap, want het is een boek voor hun, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dat is altijd een bijzonder en een gaaf moment. Ja,
0: en nu zeker. Op naar het volgende.
1: Op naar het volgende, ja zeker. Ja hoor, er zijn nog plannen genoeg. Dus,
0: die stapel die moet gewoon nog ietsje hoger worden.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk nog de watersnoodramp. In 2028 is dat 75 jaar. Dus nou, dat is een mooie aangelegenheid om daar ook een boek over te schrijven. Misschien het Historisch Museum de Beverlanden, dat zou ook nog wel een mooie kunnen zijn. Dus, en dan wordt het vanzelf weer 85 jaar Slag om de Schelde, dus dan komen we weer terug bij het Bevrijdingsmuseum.
0: Oh, ik hoor het al.
1: En wat er tussendoor allemaal nog langs zou kunnen komen. Ja.
0: Nou, het touwslagerswiel van Michiel, dus het nieuwe boek van Gerard Verkuijl uit Hoedekuskerken. Het achtste, denkt hij, maar zeker niet het laatste.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pjotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het opwarmende zeewater heeft voor de Noordzee grote ecologische gevolgen. De extreem warme temperaturen veroorzaakten deze zomer zelfs een hittegolf in het zeewater. Warmteminnende dieren, waaronder de giftige kleine Pieterman, komen hierdoor steeds vaker voor langs het strand. Typische koudwatersoorten zoals de strandkrab en de grijze garnaal zijn juist sterk afgenomen, ziet ook onderzoeker Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.
3: De garnaal doet het eigenlijk in het strandwater heel slecht. Dan zien we op die drie decennia dat die grijze garnaal werkelijk in elkaar ploft. Die populatie gaat met 80% achteruit.
2: Van een hittegolf in zee is sprake wanneer de watertemperatuur minstens 5 dagen achter elkaar beduidend hoger is dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit jaar kende de Noordzee al 3 hittegolven. De laatste begon op 24 mei en gaat nog altijd door. De verkeersveiligheid in Kloetingen moet op verschillende plekken worden aangepakt. Dat stelt de vereniging Dorpsbelangen Kloetingen in een nieuw rapport. De vereniging noemt onder meer hoge snelheden, sluip- en vrachtverkeer en onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, meldt Streekomroep de Beverlanden. Vrijdag wordt het rapport aangeboden aan verkeerswethouder Johnny Lucassen van Goes. En voetballer Steve Schalkwijk uit Vlissingen heeft zijn eerste goal voor zijn nieuwe club Kloetingen te pakken. De spits die deze zomer overstapte van Hoek raakte vorig jaar zwaar geblesseerd in dienst van die club. Eerder deze week viel hij 10 minuten in tegen Achillesveen in de beker. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn eerste minuten in de competitie en zoals zo vaak was het gelijk raak voor de spits. Schalkwijk scoorde de 3-3 tegen Roda Raalte. Schalkwijk is dus terug en heeft 1 wedstrijd speciaal aangestreept, de derby tegen zijn oude club Hoek.
4: 13 november, die staat rood omcirkeld. Ja. Nee, dat ga je me niet meer pakken, echt niet. Nee. Mooie wedstrijd, affiche voor Zeeland, maar ik heb ook nog wel een rekeningetje openstaan met ze.
2: En dan het weer in Zeeland. Het is overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Er kan een pittige bui tussen zitten. De zwakke tot matige zuidwestelijke wind draait naar het noorden. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: mag zijn.
1: Emma Heesters was dit en levenslang. Wij spelen Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt sowieso maar één aanwijzing. Veerle, wat heb je?
2: Verbinding voor het godshuis of de fanfare?
1: 0118-4999-99.
2: Verbinding voor het godshuis of de fanfare?
1: En je mag natuurlijk appen, je mag ook bellen. De telefoon gaat altijd voor 0118-4999-99.

0: Build to Last van Melley. Een verbinding voor het godshuis of de fanfare. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plek zoeken wij?
1: Kapelle Brug.
0: Leg eens uit.
1: Een fanfare is een kapel en een godshuis is een kapel en de verbinding is de brug.
0: We kunnen wel naar huis even.
2: Ja, we kunnen naar huis. Bedenk jij de rest van de week ook?
0: Ja, Peter, het is niet alleen goed, maar ook de uitleg klopt helemaal erbij. Ja, en je hoeft er niet over na te denken, zo te horen.
1: Nou, ik was nog wat laat, maar goed, je had te denken en dan...
0: Ja, nou, het is goed in elk geval. Ja. Dus jij bent vrijdag een van onze finalisten. Kapellebrug, dat was dus de plek die we zochten.

0: Sven en Somebody New. Ja, wij moeten hier al lachen, want ik vraag in paniek aan Michiel, hoe spreek ik zijn achternaam uit? Maar aan jou heb ik ook niks, Michiel.
1: Nee, zeker niet. Hij komt uit Zuid-Afrika.
0: Oh, dan is het Siliers gewoon, denk ik.
1: Ja, hij woont in Nederland, dus inderdaad Siliers, denk ik.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, nou mag je even zaken doen waarom jij hier nu zit.
1: Ja, zegt u het maar, elke dag om 5:30 kun je je mening geven over het nieuws van vandaag. Daarin gaat het vandaag over de temperatuur van de Noordzee. Wat lekker lang zwemmen kun je daarin, want het water is nog steeds hartstikke warm. Ik sprak net al mensen die zeiden, ik heb afgelopen week nog gewoon lekker gezwommen omdat de temperatuur zo aangenaam was. Maar die temperatuur heeft natuurlijk nadelen. Want voor vissen, garnalen en krabben is het minder goed nieuws. Soorten die van kouder water houden, die verdwijnen. Die warmere soorten komen er dan wel weer voor terug. Maar ja, dat warmere zeewater, is dat dus wel zo fijn? Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten via het WhatsApp-kanaal zometeen al. En natuurlijk om 5:30.
0: Ik denk dat die kwallen-explosie ook van door dat warmere zeewater komt.
1: Oh, dat sluit ik niet uit.
0: Die vinden dat heerlijk.
2: Ik weet wel dat volgens mij een koude winter of een gebrek aan een koude winter ervoor zorgt dat er meer kwallen zijn, dat ze groter worden.
0: Oh, zie je?
2: Maar we hebben wel best sneeuw gehad natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar niet heel veel vrieskou.
0: Eén week.
1: Dat is een weekje inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja. Dus op die 52 weken per jaar stelt dat niks voor. Nou, als je je mening wil geven, wij zitten dat nu eigenlijk al te doen, maar wij lopen een beetje vooruit. Zegt u het maar eens pas om 5:30, maar als je nu al iets kwijt wil, dan kan dat via de app 0118 499999.
3: Tot 12:00, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Altaluna. En ook dat is Zeus. Too late. 3 minuten voor 12. Wij zijn er morgen weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. Want Michiel is er zo.
1: En laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe
3: maak je jouw innovatie concreet. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
12: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
13: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
17: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
18: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
9: Omroep Zeeland.
19: Het opwarmende zeewater heeft voor de Noordzee grote ecologische gevolgen, die ook langs het strand goed te merken zijn. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland nu. Verder in dit Zeeuwse nieuws vandaag. Steeds meer zorgzaken verlopen digitaal, maar niet iedereen vindt er makkelijk zijn weg. En hoe kan schuim ervoor zorgen dat het water schoner wordt? De Zeeuwse Kamer gaat erover, straks iets na 12:30. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Het zeewater is nog nooit zo warm geweest als afgelopen zomer. Half augustus werd de recordwarmte van 22,5 graden gemeten op de vlakte van de Raan, voor de kust van Walcheren. Aan het strand was het water nog warmer. Misschien lekker voor badgasten, maar helemaal niet lekker voor de vissen en garnalen. Want de hittegolf van dit jaar en de toch al toenemende opwarming van de Noordzee heeft grote ecologische gevolgen. Verslaggever Ilja Tuning ging naar het strand en sprak er met Jan Seys van het wetenschappelijk Vlaams Instituut voor de Zee, dat al 30 jaar onderzoek doet naar de diersoorten vlak langs de kust.
20: Door de branding heen zie ik Jan Seys op mij afkomen lopen, het strand op. Hij heeft met zijn sleepnet door het water gezwoegd. Eens kijken wat hij meebrengt.
21: Ja, het is geen grote vangst.
20: Een bak met schelpen?
21: Hier, toch een verdwaalde garnaal. De garnaal doet het eigenlijk in het strandwater heel slecht. Dan zien we op die drie decennia dat die grijze garnaal werkelijk in elkaar ploft. Die populatie gaat met 80% achteruit.
20: 80%, dat is wel heel veel, hè?
21: Dat is heel veel, ja. Maar dat zijn ook de veranderingen die we zien op die 30 jaar, dat is nu de garnaal. We zien datzelfde bij strandkrab, we zien hetzelfde bij rondels. Dat zijn kleine, niet-commerciële visjes die normaal heel talrijk zijn. Dus er zijn heel wat soorten die toch iets meer van koud water houden die het echt niet zo goed meer doen. En dat lijkt toch wel een zekere trend te zijn, toch zeker in het strandwater.
20: Dat gaat dan toch wel snel zo in 30 jaar, 80%.
21: Ja, maar die opwarming gaat ook vrij snel. Als we de temperaturen bekijken van deze zomer bijvoorbeeld. In augustus hadden we hier temperaturen van het strandwater van 24 graden. Eigenlijk bijna 24,5. Dat is du jamais vu, dat is nooit gezien hier. Dus dat zijn, ook wereldwijd is de oceaan nooit zo warm geweest.
20: En dat zien we dus ook hier terug bij ons aan het strand. Die hele verschuiving. Zien jullie dan ook meer soorten opkomen zetten die juist van het warme water houden?
21: Ja, absoluut. De kleine Pieterman. Dat is een visje, 10, 15 centimeter. Ziet er zeer onschuldig uit. Maar vergis u niet, giftige stekels op de rug. Zit normaal ingegraven in het zand. Ook net onder de laag waterlijn. Dus dat betekent, als je daar toevallig blootvoets opstapt, krijg je een prik van dat visje. En dat is echt niet om mee te lachen.

0: is ook enorm toegenomen. Dus die gaan eigenlijk een beetje dat voedselweb gaan leegvreten, zonder dat ze zelf heel lekker en consumeerbaar zijn. Slecht voor de visserij, slecht voor het hele ecosysteem.
1: Vindt u daarvan om dit zo te zien verschuiven allemaal?
0: Wel, ik draai al een eindje mee in dat wereldje en ik zie het dus gebeuren. Ik was zelf verrast van de resultaten. Ik dacht wel, oké, er gaan een aantal soorten, we zien dat ook dagelijks, een aantal verminderen, misschien een aantal zelfs toenemen. Maar dat het toch zo hard zou gaan, dat had ik eigenlijk niet verwacht.
2: Zei Jan Seys van het Vlaamse Instituut voor de Zee. Meer over die opwarming lees je op onze site en app en hoor je ook vanmiddag in Zeeland Komt Thuis. Dan een medische afspraak maken, uitslagen bekijken of contact zoeken met een zorgverlener. Steeds meer gebeurt dit digitaal. Maar vooral voor ouderen is dat niet altijd even makkelijk. Daarom zijn onlangs meerdere Zeeuwse zorgaanbieders aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Wie digitaal vastloopt, kan bij die helpdesk hulp krijgen. Adaya Unland nam de proef op de som met de 75-jarige Eline Jorna uit Goes. Via de website van de helpdesk Digitale Zorg probeert ze informatie te vinden hoe ze een afspraak kan maken om bloed te laten prikken.
3: Helpdesk Digitale Zorg en dan .nl?
4: Ja. Ja, want u heeft het nu in Google ingetypt. Maar het is misschien het handigste om dat in de browser te doen.
3: Oh, hierin.
4: Ja, want ik zie nu dat u ook meteen gesponsorde resultaten te zien krijgt. Maar dat zijn eigenlijk advertenties die niets te maken hebben met de website waar u naartoe moet.
3: Ja. Dat wist ik dus niet, hè? Kijk, waar gaan we heen? www?
4: Ja. Hoe zou u uw computerervaring omschrijven?
3: Een beetje achterhaald. Voor mijn gevoel, want het gaat supersnel met alle technologieën. En het heeft niet echt mijn prioriteit, dat hele technische gebeuren. Ik doe gewoon mijn dingen zoals ik het, omdat het moet eigenlijk. Maar misschien moet ik me er meer in verdiepen. Ik heb anders geen idee hoe ik er anders achter kom.
4: Ik zie u heel erg denken.
3: Ja.
4: Wat gebeurt er nu?
3: Onbekend voor mij. Dit is wel bekend, dat inloggen met DigiD, omdat ik dat automatisch op mijn scherm heb.
4: Ja.
3: En maar nu lukt het dus niet.
4: Nee.
3: Komt dat nou door die helpdesk Digitale Zorg?
4: Ja, nou, dit is dus een pagina waarop een soort handleiding staat. Dus de afbeeldingen waarop u wil klikken, u ziet dus eigenlijk een soort foto's van het scherm wat u ziet als u wil inloggen op DigiD.
3: Okay.
4: Dus dit is niet het daadwerkelijke scherm waarop u kunt inloggen.
3: Yeah.
4: Maar dit is dus eigenlijk een handleiding hoe u het moet doen.
3: Nee, dat werkt niet.
4: Dan is het misschien handiger om even te bellen. Zullen we dat dan even even doen?
3: Ik bel.
4: Ja?
3: Kan ik dat zo doen?
4: Dan moet u wel met de telefoon, denk ik. Want met de laptop kunt u niet bellen.
3: Ja, weet ik veel. Alles staat toch voor niks. Ik ga even bellen. Hallo, met Eveline Jorna. Spreek je uit Goes.
5: Vanwege de privacy van de medewerker aan de telefoon laten we de stem niet horen. Eveline legt haar situatie uit en krijgt het advies contact op te nemen met de huisarts.
3: Oh, oké. Oké, dat ga ik dan maar doen. Dag.
4: Bent u wijzer geworden?
3: Niet veel. Nee. Nee. Dus ja, ik heb geen idee op wat voor manier dat eigenlijk zou moeten gebeuren.
4: Nou, blijkbaar dus via de huisarts.
3: Ja. Dus gewoon een belletje naar de huisarts.
4: Ja.
3: Dus dat is het makkelijkst.
4: Zo simpel was het eigenlijk.
3: Ja, precies.
4: Maar dat hebben we niet gevonden.
3: Nee.
2: Voor Eveline Jorna uit Goes valt er dus nog wat te verbeteren aan de helpdesk Digitale Zorg. In totaal hebben 8 zorgorganisaties in Zeeland zich aangesloten.

0: Dreams. And Where Did Our Love Go? Natuurlijk bij Omroep Zeeland. Exact 11:15 betekent dat we naar het weer gaan. We gaan naar Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Best bewolkt, hè? Tot nu toe.
1: Ja, het is meest bewolkt geweest met een paar kleine opklaringen en eerder vanochtend lokaal wat regen. En we blijven toch wel kandidaat voor af en toe een regenperiode vandaag. Sterker nog, dat is alweer aan het beginnen in veel van Zuid-Vlaanderen. Walcheren ook op de meeste plaatsen. En zo'n vrij brede zon ook met een paar wat regen en ook een paar pittige buien tussendoor. Het zijn geen hoosbuien of zomers hoosbuien, maar toch, er kan eventjes redelijk wat regen vallen. Misschien een paar millimeter tot de helft van de middag. Daarna is het allemaal weer wat droger. En dan krijgen we in de loop van de avond en vannacht weer een paar perioden met ietsje meer regen. Het is allemaal geen drama, maar het zal toch af en toe redelijk nat zijn, denk ik. Nou, de wind is geen probleem. Die is rustig nog steeds. Windkracht 2 tot 3 uit zuidwest tot west. En die draait bij naar noordwest tot noord in de loop van de middag. En de temperatuur is nu een graad of 18, 19. Kan in het binnenland nog eventjes 20 graden worden, maar als de wind is gedraaid, dan gaat de temperatuur ook weer wat omlaag. Dus een tamelijk bewolkte en af en toe dus een beetje regenachtige maandag. Maar deze week ziet het er toch redelijk uit, zou ik willen zeggen. Met morgenochtend nog wel vrij veel wolkenvelden die achterblijven. Met af en toe een beetje zon. Meer zonnige perioden komen er dan morgenmiddag. Met ook een aanvoer van duidelijk warmere lucht. Want de maximumtemperatuur komt morgen uit op 23 tot 27 graden in de namiddag. Dat is toch behoorlijk allemaal. En woensdag begint dan vrij warm. Met eerst ook wellicht nog 23 tot 27 graden. En in de loop van de middag, vooral woensdagavond, is er dan weer kans op wat regen.
0: Oké, maar dan is dat dan de laatste echt warme dag, zeg maar?
1: Twee dus vrij warme dagen. Laten we het een beetje voorzichtig doen. Het is natuurlijk geen enorm mooie nazomer weer met extreem veel zon. Maar toch, de temperaturen zijn echt wel hoog voor eind september. Gemiddeld moet het nu zo'n 17 à 18 graden worden. Dus toch een meer dan 5 graden boven gemiddeld. Daarna gaan we terug naar een temperatuur van 19 à 20 graden in de middagperiodes. Met donderdag een beetje een nasleepje van de woensdagavond en donderdagnacht. Dan valt er nog een enkele bui overdag met af en toe zon. En daarna lijken er een paar droge of zo goed als droge dagen aan te komen met niet al te veel wind en dus temperaturen in de buurt van de 20 graden grens.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernaert, dankjewel.

0: Suzanne, samen met Freek en niemand hier bij Omroep Zeeland. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Onderzoekers van de TU Delft willen weten wanneer zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. Om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt.
1: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
2: Uw nieuwste speeltje.
1: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
0: In het reservoir zitten 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. Dat is vergelijkbaar met de golven die bij een superstorm over een dijk slaan. En met dan hoge snelheidscamera's en andere sensoren brengen onderzoekers de stroming en krachten op de dijk gedetailleerd in beeld. Ander nieuws dan. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Die keek naar betalingen met een bankpas of creditcard.
3: Als wij kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
0: Ook in Nederland rijden mensen steeds vaker om voor een goedkoper tankstation. En het is voor veel mensen niet duidelijk waarom een vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoger kunnen uitvallen, zegt de autoriteit Consument en Markt.
4: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
0: De autoriteit Consumentenmarkt deed onderzoek naar vliegtickets en festivals omdat prijzen daar sterk kunnen verschillen. De organisatie wil dat bedrijven meer inzicht geven in de totstandkoming van de prijzen. Het nieuws dat op van buiten onze provincie. Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo. Hier is Portugal the Man.

0: Bruno Mars en Risk It All. Het is bijna half één. De Zeeuwse Kamer gaat zo meteen over schuim, PFAS en schoon water. Die combinatie hoor je zo meteen na half één. En Pjotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
5: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het opwarmende zeewater heeft voor de Noordzee grote ecologische gevolgen. De extreem warme temperaturen veroorzaakten deze zomer zelfs een hittegolf in het zeewater. Warmteminnende dieren, waaronder de giftige kleine pieterman, komen daardoor steeds vaker voor langs het strand. Typische koudwatersoorten zoals de strandkrab en de grijze garnaal zijn juist sterk afgenomen, ziet ook onderzoeker Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.
8: De garnaal doet het eigenlijk in het strandwater heel slecht. Dan zien we op die drie decennia dat die grijze garnaal werkelijk in elkaar ploft. Die populatie gaat met 80% achteruit.
7: Van een hittegolf in zee is sprake wanneer de watertemperatuur minstens 5 dagen achter elkaar beduidend hoger is dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit jaar kende de Noordzee al 3 hittegolven. De laatste begon op 24 mei en gaat nog altijd door. Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Middelburg gebruik maken van nieuwe subsidieregelingen voor klimaat, energie en circulaire maatregelen. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor verschillende maatregelen die bijdragen aan meer groen, meer biodiversiteit en het beter opvangen van regenwater. Het gaat bijvoorbeeld om het planten van bomen, het vervangen van tegels door groen of het aanleggen van een geveltuin of groene haag. De verkeersveiligheid in Kloetingen moet op verschillende plekken worden aangepakt. Dat stelt de vereniging Dorpsbelangen Kloetingen in een nieuw rapport. De vereniging noemt onder meer hoge snelheden, sluip- en vrachtverkeer en onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, meldt Streekomroep de Beverlanden. Vrijdag wordt het rapport aangeboden aan verkeerswethouder Johnny Lucassen van Goes. En Tim van Dijk uit Kolensplaat heeft gisteren het einde van het WK wielrennen niet gehaald. De wielrenner uit Kolensplaat deed in het begin van de race in het Canadese Montreal een hoop kopwerk voor Mathieu van der Poel. Maar juist toen de favorieten het tempo verhoogde, kwam Van Dijk ten val. Hij probeerde met een gescheurd shirt nog aan te haken bij het peloton, maar dat lukte niet meer. Op zo'n 100 kilometer van het einde stapte de Beverlandse renner af. Het was voor Van Dijk de eerste keer dat hij meereed op de wegwedstrijd van het WK. En dan het weer in Zeeland. Het blijft de meeste tijd bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. En daar zitten vanmiddag ook een paar flinke buien bij. De wind draait naar het noordwesten tot noorden en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur is 19 à 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: McCartney en The Hope of Deliverance. Je luistert naar Omroep Zeeland op je maandagmiddag 12:30 geweest. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, we weten het al langer. Zeeschuim op het strand kun je maar beter mijden. Want het zit vaak bomvol PFAS. Je weet het wel, amper afbreekbare chemicaliën die in de natuur terecht zijn gekomen. Maar er gloort hoop aan de horizon, want dat schuim dat zou ook zomaar een oplossing kunnen zijn om water schoner te maken. We gaan over praten in deze Zeeuwse Kamer. Josephine van Ruiten, onderzoeker aan de TU Delft, is de gast. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, want jij onderzoekt met collega's hoe je water kunt zuiveren door PFAS te vangen in schuim. Maar laten we even eerst naar het begin gaan, want voor wie het echt niet meer weet, wat is PFAS? Of, nou ja, kun je het uitleggen aan mensen?
1: Ja, tuurlijk. Dus PFAS is eigenlijk een grotere groep chemicaliën die door de mens gemaakt is. Dus komt uit nature in de natuur niet voor. En het wordt eigenlijk, ja, PFAS heeft eigenlijk altijd die koolstof-fluorverbinding. En dat is dus ook een van de sterkste verbindingen in de chemie. En daarom is het ook zo moeilijk afbreekbaar. En daarom wordt het ook wel de forever chemical genoemd.
0: Ja, dus je komt er eigenlijk gewoon niet vanaf.
1: Nee, heel lastig inderdaad.
0: Ja. En dat hoor je ook heel veel. Het zit overal in, hè, PFAS?
1: Ja, klopt. Het zit in heel veel producten. Het zit in, het bekende voorbeeld is de anti-aanbaklaag van de pannen. Maar het zit ook in voedselverpakking, zodat je voedsel niet aan het karton blijft kleven. Het zit in cosmetica en het zit ook bijvoorbeeld in textiel. Ja, het zit eigenlijk bijna in alles.
0: Ja, en recenter nog in het nieuws. Het zit soms ook in bepaalde mate te veel in het drinkwater. Het zit in eieren.
1: Drinkwater inderdaad. We zien ook dat het in het bloed zit van de mensen. Het zit ook in moedermelk. Het wordt ook nu teruggevonden op plekken waar niet eens mensen wonen, zeg maar. Dus het is nu echt overal inderdaad.
0: Maar het is interessant wat je zegt. Het zit ook in jouzelf. Het zit in ons.
1: Ja.
0: Wat zijn dan de gezondheidsrisico's van PFAS voor ons mensen?
1: Ja, dus daar is nog heel veel onderzoek naar gaande. Maar verschillende soorten PFAS worden gelinkt aan een verhoogd risico op kanker. Je immuunsysteem kan verslechteren. Het kan ook risico's vormen voor de vruchtbaarheid. Ook het ongeboren kind kan minder goed ontwikkelen. Dus dat zijn mogelijke risico's van PFAS.
0: Tot zover het slechte nieuws. We gaan het nu over het onderzoek hebben. Want dat schuim dat we soms dan op het strand zien liggen, wat zo vol zit met PFAS, dat kan dus zomaar een oplossing zijn. Want waarom hoopt dat PFAS zich eigenlijk op in dat zeeschuim? Laten we daar beginnen.
1: Ja, dat komt eigenlijk door de structuur die de meeste PFAS hebben. Dat betekent dat ze een hydrofobe staart en een hydrofiele kop hebben.
0: Wat is dat?
1: Ja, dus de hydrofobe staart betekent dat het eigenlijk niet graag in het water zit. En het hydrofiele hoofdje wil juist wel in het water zitten. En omdat schuim dus bestaat uit water en lucht, is het eigenlijk voor de PFAS de makkelijkste plek om te zijn. Vergeleken met bijvoorbeeld het water.
0: Ja, dus het grijpt zich dan eigenlijk vast aan het schuim, moeten we het zo zien?
1: Het werkt als een soort magneet voor de PFAS.
0: Ja. En waar doe je zelf precies onderzoek naar?
1: Ja, wij kijken dus naar, wij passen dus eigenlijk dat principe toe. En dat is een methode, het schuimfractionering. Dus wij kijken, dat is een methode die bestaat al. Daarbij worden luchtbellen geïnjecteerd in afvalwater. Vervuild met PFAS. En omdat die PFAS zich dus hechten aan die luchtbellen, gaat de luchtbellen naar boven toe, vormt het een schuimlaag en die schuimlaag wordt verwijderd. Dit is eigenlijk een hele simpele methode, maar het nadeel van deze methode is dat je dus heel veel energie nodig hebt voor die beluchting. Dus vandaar dat wij zijn gaan kijken van kunnen we niet beluchting gaan gebruiken die al aanwezig is in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Want daar worden vaak technologieën gebruikt, bijvoorbeeld bacteriën die belucht worden en daarmee kunnen zij nutriënten afbreken of organisch materiaal. En we zien op dit soort locaties al heel vaak dat er schuim gevormd wordt. Dus onze vraag was eigenlijk, kunnen we niet gewoon dat schuim gebruiken? En zit daar dan niet voldoende PFAS in om dan op die manier de PFAS te verwijderen? Dus dat heeft als voordeel dat we geen extra reactor nodig hebben. We hebben ook niet extra energie nodig voor de beluchting, want die is al aanwezig. Mm-hmm. Dus vandaar dat een interessante methode zou zijn.
0: Ja, maar daar zijn we er toch? Dan is het toch opgelost, zou je zeggen?
1: Ik snap je punt. Er zijn wel wat dingen waar rekening mee moeten gehouden worden. Want we willen het dus integreren in een bestaand systeem. Alleen moet je dan wel zorgen dat als je dat doet, dat het bestaande systeem goed genoeg blijft werken. Dat je daar niet door PFAS te verwijderen andere dingen slechter gaat verwijderen. Verder is het ook de vraag, hoeveel schuim moeten we dan afvangen? We weten ook die vraag is natuurlijk ook belangrijk. Wat gebeurt er daarna met het schuim? Dus we willen ook zo min mogelijk schuim. Omdat je daarna dat schuim nog moet gaan behandelen. Zodat de PFAS vernietigd wordt. Dus daar is nog wel veel onderzoek naar nodig.
0: Maar als ik het heel praktisch voor me zie. Kunnen wij straks gewoon naar het strand gaan. De voorzichtige schepnetje meenemen. En dan hebben wij PFAS verwijderd?
1: Dan heb je een klein beetje PFAS verwijderd in principe, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk... Ja, dat is al minder dan dat je kunt doen bij afvalwaterzuiveringsinstallaties bijvoorbeeld. Omdat daar de concentratie hoger is.
0: Ja, precies. Dus bij die zuiveringsinstallaties, daar moet je dat doen. Jullie werken dus met dat onderzoek inderdaad met afvalwater. Doe je dan onderzoek in een laboratorium? Of ben je echt bij die zuiveringsinstallaties aanwezig?
1: Ja, allebei eigenlijk. We hebben nu afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan in het laboratorium. Omdat dit een heel gecontroleerde omgeving is. En die testen zijn nu klaar. En nu zijn we aan het testen op grote schaal. Dus bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
0: En kun je al iets zeggen over de resultaten die jullie daar zien?
1: Ja, in het lab kan ik wel wat zeggen over de resultaten. Voor de op grote schaal nog niet. Maar in het lab zagen we dat 50% van de PFAS verwijderd kan worden. 50-60%. Het is wel belangrijk om te zeggen dat... Elk afvalwater is anders. En PFAS met een lange staart, dus met zo'n lang hydrofoob gedeelte, die worden makkelijker verwijderd. Dus daarbij behalen we bijvoorbeeld 95% verwijdering. Dus dat is de PFOA's of de PFOS, zeg maar. Mm-hmm. Maar tegenwoordig worden er vaker korte keten PFAS gemaakt die juist weer moeilijker te verwijderen zijn. Dus daarvan behalen we maar 30-50%. Dus het hangt heel erg af wat er in het afvalwater zit.
0: Ja, want is die 50% die je dan kunt verwijderen... is dat al voldoende of wil je echt naar die 95% of het liefst 100% toewerken?
1: Ja, het liefst natuurlijk 100%. Ik denk dat 100% wordt natuurlijk lastig. Maar ja, toewerken naar 95% zou mooi zijn, ja.
0: Zeg, want als je ziet dat het dus bij bepaalde soorten PFAS al kan... en dat je naar die 95% werkt... lijkt me dat je als onderzoeker ook heel gretig wordt en denkt... we moeten dit doorpakken ook op die andere soorten PFAS.
1: Ja, klopt. Daar zijn we ook nog naar aan het kijken... van hoe kunnen we dit dan nog verder optimaliseren voor die kortere ketens. Dus ja, daar kunnen we bijvoorbeeld ook weer stoffen toevoegen... waardoor dat de PFAS zich weer beter hecht aan die luchtbellen... Dus daar zijn we ook mee bezig, ja.
0: Ja. Josephine Verruijts is de gast, onderzoeker aan de TU Delft. We hebben het over PFAS en water, want hoe hou je dat PFAS uit het water? Nou, druk bezig zijn ze met een onderzoek waar jullie nog volop in zitten. Maar als we het heel concreet maken, Josephine, wat moet dit uiteindelijk opleveren?
1: Ja, wat het moet opleveren is, het zou mooi zijn dat het wordt geïntegreerd bij afvalwaterzuiveringsinstallaties, omdat daar dus de afvalstromen samenkomen. Dus daar heb je ook hoge concentraties PFAS. En als we het daar dus zouden kunnen verwijderen met een eenvoudige methode. Dus we hebben geen extra plaats nodig. We hebben niet superveel extra energie nodig. Dan voorkomen we dus dat het al via die route het milieu inkomt.
0: Ja. Maar help me nog heel eventjes. Want je hebt dat schuim op dat water liggen. Hoe verwijder je dat dan praktisch? Staan er dan straks echt mensen bij die installatie met een schepnetje? Of is dat dan wel een...
1: Ja. Dat is ook deel van de onderzoeksvraag natuurlijk. In het lab hebben we gebruik gemaakt van een kolom... waarin het schuim eigenlijk omhoog geduwd wordt en het water achterblijft. En op die manier konden we dus het schuim afvangen. Natuurlijk op grote schaal bij de afvalwaterzuivering... hangt het ook weer af van wat is het ontwerp van die afvalwaterzuivering... wat is mogelijk, wat is toegestaan ook. Dus daar werken we weer met een andere methode. En daar hebben we eigenlijk een bak... waarin het schuim omhoog komt en eigenlijk passief wordt afgevangen op die manier. Door eigenlijk dat het er instroomt.
0: Ja, ja. Dus dat verschilt dus inderdaad per installatie wat je zegt. Maar het is niet straks dat daar 20 mensen met een schepnet staan om dat PFAS eruit te halen.
1: Ik denk niet dat ze daar heel gelukkig van worden, dus dat gaan we niet doen.
0: Nee, precies. Hey, de onderzoek wordt gedaan naar afvalwater, maar als we dit nou vertalen naar... we zijn op een paar kilometer afstand van de Westerschelde.
1: Ja.
0: Kan dat dan ook helpen om PFAS daaruit te halen?
1: In principe kan dat wel. We zouden het schuim daar ook kunnen afvangen. Maar het is natuurlijk efficiënter om het te doen op de plekken waar het vervuild afvalwater binnenkomt. Dus bij de bron aan te pakken. Ja, want daar zijn dus de concentraties hoger. En in de Westerschelde zijn ze al verdund. En is dus veel meer energie nodig om de PFAS eruit te halen dan op de plekken waar het in hoge concentraties aankomt, zeg maar.
0: Ja, meer energie, meer geld dus.
1: Ja.
0: Vrij vertaald eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe komt het eigenlijk dat je zo geïnteresseerd bent in PFAS? Waar is dit ontstaan?
1: Ja, sowieso passie voor water. Ook interesse in de oceanen en dat soort dingen. En toen een beetje zelfstudie gezien dat chemicaliën dus een hele slechte invloed hebben op het milieu. En ook steeds een groter probleem wordt. Ja, ik woon ook in Antwerpen. Dus op een gegeven moment, een paar jaar geleden, konden we ook ons bloed laten testen. Omdat we dan in de buurt wonen van een fabriek die PFAS produceert. Dus dan komt dat ook wel dichtbij. En dan ga je dat wel, ging dat dus onderzoeken. En toen wou ik er heel graag iets aan doen, dus vandaar.
0: Want je had je eigen bloed ook laten onderzoeken?
1: Ik heb mijn eigen bloed ook laten onderzoeken, ja.
0: En wil je delen wat die resultaten waren?
1: Ik zat nog net onder de veilige grens. Dus dat was 6,3 microgram per liter.
0: Maar mensen om jou heen, die zaten ook allemaal in die veilige grens? Of?
1: Ja, mijn vriend heeft zich ook laten testen en die zat er volgens mij ook net onder. Dus, maar in principe is het zo dat volgens mij de helft van de mensen er ook al wel boven zit.
0: Wat doet dat met jou? Wat roept het voor gevoel op dat zoveel mensen dan al boven die grens zitten?
1: Ja, dat we er iets aan moeten doen. Ja.
0: Ja, dat hoop je dan met dit onderzoek te bereiken?
1: Ja, onder andere, ja.
0: Ja. De resultaten die moeten nog volgen natuurlijk. Jullie zijn druk bezig met dat onderzoek. Maar wat zijn reacties die je nu al om je heen een beetje hoort op dit onderzoek?
1: Mensen zijn wel heel erg geïnteresseerd. Omdat het, zoals ik al eerder zei, best wel een makkelijk integreerbare methode is. Er wordt wel heel positief op gereageerd.
0: Hoe lang zijn jullie al bezig met het onderzoek?
1: Ik zelf 2 jaar. En er zijn ook nog andere onderzoekers die ermee bezig zijn. Maar dat is wel een vrij nieuw onderwerp, zeg maar.
0: Dus we moeten niet verwachten dat binnen 2 jaar al die installaties dat dit gaat gebeuren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk 2 jaar misschien nog net niet. Maar
0: dat is een beetje dagdroom over.
1: Ik ben onderzoeker, ik ben niet degene die het gaat.
0: Nee, maar jouw hoop is natuurlijk dat dit morgen al gebeurt eigenlijk. En het liefst vandaag al.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
0: Jij noemde het in het begin al, hè, de PFAS is de forever chemical. Gaan we er ooit vanaf komen?
1: Als we er iets aan doen, kan dat. Het duurt natuurlijk sowieso. Het zit al veel in het milieu. Dus het duurt ook even voordat het daar is afgebroken. Maar als we er iets aan gaan doen, dan op een gegeven moment zal het er niet meer zijn. Maar ik denk dat dat wel voor volgende generaties zal zijn.
0: Ja. Tot slot nog eventjes. Wat je hoort ook, de oplossing als een waterontharder. Dat opties zijn voor mensen die ze vaak thuis gebruiken. Zou zoiets voor thuis dan ook een oplossing zijn, maar dan voor PFAS? Kan dat?
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen kijken naar wat ze in huis halen. Want water is natuurlijk een manier om PFAS binnen te krijgen. Maar er zijn ook nog heel veel andere dingen. Dus je kunt ook zorgen dat je let op wat je koopt. Dat je dus kijkt naar de labels van oké, zit hier PFAS in? Bijvoorbeeld die kartonnen koffiebekertjes waarvan het karton heel mooi heel blijft. Ja, daar zit ook PFAS in. Dus dat soort dingen vermijden hebben meer impact.
0: Okay, dus daar kun je zelf nu al mee beginnen thuis eigenlijk op die manier.
1: Ja, daar kun je al pas mee beginnen.
0: Want als we dat met z'n allen niet meer doen, dan hoeven die bekertjes ook niet meer gemaakt te worden. Toch?
1: Ja.
0: Heel veel succes met dat onderzoek. Josephine van Ruiten, onderzoeker aan de TU Delft. Dank voor je komst. En laten we hopen dat dit onderzoek effect gaat hebben. En dat jullie er heel veel mee gaan bereiken. Dank je wel.
1: Heel erg bedankt.
0: En veel succes.
1: Dank je wel.

0: Raccoon en No Mercy. Zometeen Stefan Daanen met de muziekmiddag na 1. En ik spreek je heel graag vanmiddag weer tijdens Zeeland Komt Thuis. Vanaf 4 uur bespreken we het nieuws van deze dag.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Hey Remo!
6: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
22: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
23: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
24: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
25: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

The Promise You Made van Cock Robin. Nou, ik beloof je dat ik voorlopig bij je ben. Tot 4 uur de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Volop fijne muziek op jouw radio. Straks die sympathieke surfer Jack Johnson. Maar eerst Douwe Bob en Mo.

Abba, met Take a Chance on Me. Nou, misschien wil jij een kans wagen in het spelletje in de muziekmiddag. Dat spelen we iedere dag, zo tussen 1:15 en 2:15. Ik laat een fragment horen van een lied. En dat lied hoor je later deze uitzending in de muziekmiddag helemaal. Ja, om dit fragment is het te doen. En ik kan me voorstellen dat het een beetje snel ging. Dus ik laat hem gewoon nog een keer horen. Welk lied zou dat zijn? Ik ben benieuwd of jij het weet. Straks het Zeeuwse nieuws in de muziekmiddag. Maar eerst Shakira en Burna Boy.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Wetenschappers maken zich zorgen over het steeds warmer wordende zeewater en de gevolgen die er zijn voor het zeeleven. Onderzoekers vergeleken visvangsten met gegevens uit 1996 en 1997. Langs de kust zijn grijze garnalen in 30 jaar met 80% afgenomen. Hetzelfde geldt voor de strandkrabben en grondels. Jonge haring en sprot wordt zelfs ruim 90% minder gevangen. Volgens Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee lijken deze dieren het ondiepe water langs het strand steeds vaker te mijden. En de oorzaak, die is volgens Seys duidelijk.
6: Als we de temperaturen bekijken van deze zomer bijvoorbeeld, in augustus hadden we hier temperaturen van het strandwater van 24 graden. Eigenlijk bijna 24,5. Dat is du jamais vu, dat is nooit gezien hier. Dus dat zijn, ook wereldwijd is de oceaan nooit zo warm geweest.
5: Ook bij Goeree werd afgelopen maand een recordtemperatuur gemeten. In augustus lag de temperatuur van het zeewater op 21,5 graden Celsius. Dat is het hoogst sinds de metingen in 1984 begonnen. Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Middelburg gebruik maken van nieuwe subsidieregelingen voor klimaat, energie en circulaire maatregelen. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor verschillende maatregelen die bijdragen aan meer groen, meer biodiversiteit en het beter opvangen van regenwater. Het gaat bijvoorbeeld om het planten van bomen, het vervangen van tegels door groen of het aanleggen van een geveltuin of groene haag. En Tim van Dijk uit Kolensplaat heeft gisteren het einde van het WK wielrennen niet gehaald. De wielrenner uit Kolensplaat deed in het begin van de race in het Canadese Montreal een hoop kopwerk voor Mathieu van der Poel. Maar juist toen de favorieten het tempo verhoogden, kwam Van Dijk het ten val. Hij probeerde met een gescheurd shirt nog aan te haken bij het peloton, maar dat lukte niet meer. Op zo'n 100 kilometer van het einde stapte de Beverlandse renner af. Het was voor Van Dijk de eerste keer dat hij meedeed op de wegwedstrijd van het WK. En dan het weer in Zeeland. Het blijft de meeste tijd bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. En daar zitten vanmiddag ook een paar flinke buien bij. De wind draait naar het noordwesten tot noorden en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur is 19 à 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Roxette mag natuurlijk niet ontbreken in de muziekmiddag. Dit was Joyride. En in de muziekmiddag spelen we het muziekspel. Eén kort fragment. Aan jou de vraag of je weet om welk lied het gaat. Komt ie nog één keer? Klinkt vrolijk, klinkt leuk. Ik zal een tip geven. Het is ook Zeeuws. Nou, straks hoor je hem helemaal. We gaan eerst naar andere muziek luisteren van Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: Altijd goed om Supertramp te horen, toch? Dit was de Logical Song in de Muziekmiddag. We spelen het muziekspel in de Muziekmiddag. Dit fragment, daar is het allemaal om te doen. Ja, daar kon jij afgelopen, een minuutje of 20 over buigen. Ik was benieuwd of jij in de gaten had om welk lied het gaat. Ik gaf al een aanwijzing.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat is het zeker. Op en top Zeeuws. Of tenminste, de zanger komt uit Zonnemer, René Geelhoed van de band Vos. Maar dit lied gaat helemaal over onze mooie provincie Vos met

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Goedemiddag. De lekkerste

Simple Minds in de muziekmiddag. En wat leuk dat jij luistert. Dit was Don't You. Cher komt er straks aan, maar eerst Agda en de Munnik. En ja, het is maandag 28 september. Eens even kijken welke namen er allemaal op de verjaardagskalender staan.

Cher in de muziekmiddag met Believe. Het is maandag 28 september. Als jij jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je bent op dezelfde dag jarig als Hilary Duff. Zij is 39 jaar geworden. Als tiener werd zij wereldberoemd dankzij de Disney-serie Lizzie McGuire. Daarna maakte ze ook naam als zangeres met nummers als So Yesterday en Come Clean. Esme Denters is vandaag ook jarig. Zij wordt 38 jaar. De Nederlandse zangeres werd in de begintijd van YouTube bekend door filmpjes waarin ze vanuit haar slaapkamer covers zong. Miljoenen views en de aandacht van Justin Timberlake leverde dat op. En Justin Timberlake tekende haar bij zijn platenlabel. Haar grootste hit in Nederland werd Ouda Heer. En ja, daarna was het toch wel stil rond Esme Denters. Niet heel veel meer van haar gehoord. En ook jarig vandaag Jonas Kolka. Zegt die naam jou nog wat? Nou, het is die Finse oud-voetballer. Speelde jarenlang in Nederland. Hij werd met PSV 2 keer landskampioen. En speelde later ook nog voor Willem II en Feyenoord. Elizabeth.

Gabriel Rios met Broad Daylight in de muziekmiddag van maandag 28 september. Vandaag in 1991 bracht Guns N' Roses gewoon twee albums tegelijk uit. Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2. Tegelijkertijd verschenen die en het werkte. Ze bezetten vervolgens de bovenste twee plaatsen van hun albumlijsten in zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië. En de vrouw achter Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles overleed op deze dag in 2009. Lucy Vodden was als kind bevriend met Julian Lennon. Julian kwam thuis met een tekening van haar en noemde die Lucy in the Sky with Diamonds. En dat inspireerde John Lennon tot de titel van het Beatles-nummer. En vandaag in 1968, Dewey Phillips overleed op die dag. Hij was een van de pioniers van de Amerikaanse rock'n'roll radio. En wordt in het overzicht genoemd als de eerste DJ die Elvis Presley's debuutsingle That's Alright draaide in juli 1954.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Pjotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De landelijke ledenvergadering van D66 heeft zondag een motie aangenomen die oproept tot meer transparantie bij de keuze van een locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie is ingediend door Ronald Buysen, geboren in IJzendijke. Volgens de D66-fractie in Terneuzen ontbreekt het draagvlak voor de komst van kerncentrales bij Biervliet en de Paulinapolder. D66 wil dat ook alternatieven als de Maasvlakte 2 en Borselen opnieuw volwaardig worden onderzocht. Wetenschappers maken zich zorgen over het steeds warmer wordende zeewater en de gevolgen die er zijn voor het zeeleven. Onderzoekers vergeleken visvangsten met gegevens uit 1996 en 1997. Langs de kust zijn grijze garnalen in 30 jaar met 80% afgenomen. Hetzelfde geldt voor de strandkrabben en grondels. Jonge haring en sprot wordt zelfs ruim 90% minder gevangen. Volgens Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee lijken deze dieren het ondiepe water langs het strand steeds vaker te mijden. En de oorzaak, die is volgens Seys duidelijk.
2: Als we de temperaturen bekijken van deze zomer bijvoorbeeld, in augustus hadden we hier temperaturen van het strandwater van 24 graden. Eigenlijk bijna 24,5. Dat is du jamais vu, dat is nooit gezien hier. Dus dat zijn, ook wereldwijd, is de oceaan nooit zo warm geweest.
1: Ook bij Goeree werd afgelopen maand een recordtemperatuur gemeten. In augustus lag de temperatuur van het zeewater daar op 21,5 graden. En dat is het hoogst sinds de metingen in 1984 begonnen. De gemeente Middelburg start een nieuwe stimuleringsregeling. Hiermee kunnen inwoners subsidie aanvragen voor duurzame ideeën en initiatieven. Dat kan samen met buurtgenoten, maar voor sommige projecten ook individueel. De regeling moet inwoners stimuleren om samen met buurtgenoten duurzame initiatieven op te zetten. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal €500 en maximaal €10.000 per project. En dan het weer in Zeeland. Het blijft de meeste tijd bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. Daar zitten vanmiddag ook een paar flinke buien bij. De wind draait naar het noordwesten tot noorden en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je.

The Cars met Drive. En daarvoor hoorde je George Ezra met Shotgun in de Muziekmiddag. Wat leuk dat je luistert. Straks komt er muziek uit Zeeland aan, maar eerst deze plaat en dit intro blijf ik toch wel zo fijn vinden. Miley Cyrus met End of the

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Muziek uit Zeeland voor een heel groot deel op dit nummer. Mannenharten van Bluff en Nielsson. Je luistert naar de Muziekmiddag. Tot 4 uur ben ik bij je met veel fijne muziek. Ja, en nu ook een bijzonder fijne plaat. Ik vind het misschien wel het leukste en mooiste lied van dit moment dan in ieder geval. Stella Lefty met Boston.

0: of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hey, Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volero. Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen.
16: Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Hey Remo!
8: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
25: Allsafe geeft ruimte.
26: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
28: Met

Misschien is het nummer vandaag wel op jou van toepassing. Werk jij ook 9 to 5? Dit was Dolly Parton in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Hallo zeg, leuk dat jij erbij bent. Straks Bos Skeks. Maar eerst een andere fantastische zangeres, Olivia Dean. Dit is Man...

Boskeks in de muziekmiddag. What can I say? Ja, nou, ik kan je zeggen dat ik straks nog eens even aan dat rad ga draaien. Het jaartallen rad. Ik ben benieuwd naar welk jaar we gaan. En uit welk jaar jij straks een plaat hoort. Maar eerst deze bijzonder fijne samenwerking van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Dit is de muziekmiddag. Je hoort Counting Crows samen met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, het origineel natuurlijk van Joni Mitchell. Ja, ik had het je beloofd, hè. Ik geef een slinger aan het rad en wat geeft dat een lekker gevoel. En hij komt uit op 1988. Nee, eentje verder, 1989. Ja, dan denk je natuurlijk gelijk aan de val van de Berlijnse muur. Het World Wide Web werd ook bedacht. Het was eigenlijk bedoeld om wetenschappers gemakkelijker toegang te geven tot informatie en dat met elkaar te laten delen. En Lubbers begon aan zijn derde kabinet. En dat gebeurde op 7 november 1989 dus. Maar dit is de muziekmiddag, dus ik heb ook een plaat uit 1989. Een hele mooie. Van Morrison, Van The Man, met Have I Told You Lately.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De landelijke ledenvergadering van D66 heeft zondag een motie aangenomen die oproept tot meer transparantie bij de keuze van een locatie voor de nieuwe kerncentrales. De motie is ingediend door Ronald Buyssen, geboren in IJsendijke. Volgens de D66-fractie in Terneuzen ontbreekt het draagvlak voor de komst van kerncentrales bij Biervliet en de Paulinapolder. D66 wil dat ook alternatieven als de Tweede Maasvlakte en Borselen opnieuw volwaardig worden onderzocht. Jamila Snitsenaar uit Bergaamstede wacht al maanden op een behandeling voor haar ziekte. Jamila is 20 jaar en heeft FNS, dat staat voor een functionele neurologische stoornis. Bij FNS gaat er iets mis met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam. Het lichaam verkrampt letterlijk, waardoor iemand problemen kan hebben met zien, horen, praten en bewegen.
2: Eigenlijk het nadeel van de FNS is dat het eigenlijk altijd tussen wal en schip valt. Dus FNS die hoort bij de neurologie. Maar voor de neurologie is er geen behandeling. Dus wordt het weggezet naar de psychiatrie, die het ook niet kan behandelen.
1: Jamila deed een week geleden ook haar verhaal bij Hart van Nederland. Na die uitzending meldde zich een neuroloog en daarmee heeft ze weer een sprankje hoop dat iemand haar toch kan helpen. De gemeente Middelburg start een nieuwe stimuleringsregeling. Hiermee kunnen inwoners subsidie aanvragen voor duurzame ideeën en initiatieven. Dat kan samen met buurtgenoten, maar voor sommige projecten ook individueel. De regeling moet inwoners stimuleren om samen met buurtgenoten duurzame initiatieven op te zetten. Het subsidiebedrag betaalt minimaal €500 en maximaal €10.000 per project. En dan het weer in Zeeland. Het blijft de meeste tijd bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen. Daar zitten vanmiddag ook een paar flinke buien tussen. De wind draait naar het noordwesten tot noorden en is zwak tot matig. De maximumtemperatuur is 19 à 20 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk staat 9 kilometer file. Hou daar rekening met zo'n 5 minuten vertraging. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 5 kilometer file, 6 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer, 5 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn 3 kilometer file, hou daar rekening met 7 minuten vertraging.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

0: Save Me van Fleetwood Mac. Je luistert naar Omroep Zeeland. Wat goed dat je hebt afgestemd op deze zender. Ik kijk nu al uit naar een plaat die er straks aankomt. Dat is die van Ella Langley, Choosing Texas. Maar eerst andere muziek, snelle, met Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: plaat van Ella Langley. Ik kan er weer even tegenaan. Choose in Texas in de Muziekmiddag. Deze editie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Maar straks natuurlijk, Zeeland komt thuis. Michiel, wat heb jij straks allemaal voor ons?
1: Ja, Stefan, we hebben het er vaak over, hè? Over digitale zorg. Het liefst fysiek, maar als het moet, dan wel digitaal. Lukt het eigenlijk alles heel om wegwijzer te worden in die digitale zorg? Zometeen meer, naar vieren in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over PFAS, want bevat eigenlijk PFAS en schuim waar dat in zit, wat op het water ligt, misschien wel de oplossing naar schone water. Dat is een interessante. En nu zegt u het maar, daar gaat het vandaag over het warme zeewater, want dat is fijn, dan kun je er lang in zwemmen. De Noordzee was deze zomer zelfs warmer dan ooit gemeten. Maar het is slecht nieuws voor vissen, garnalen en krabben. Want die soorten die van koude water houden, die verdwijnen. Je mening daarover kun je alvast achterlaten. Reageren kun je doen op onze stelling via het WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we erover verder. Inzicht u maar.

0: Have it all. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, 4 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie met 1 vertraging. Op de A4 is dat van Rotterdam naar Antwerpen voor de afrit Tolen, een file van 4 kilometer. De vertraging is daar een klein kwartier.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
21: Hey, Remo!
22: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
24: Hey, Remo!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
28: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
30: Omroep Zeeland.
15: Lukt het eigenlijk om alle Zeeuwen wegwijs te laten worden in de digitale zorg? Nou, we zoeken het uit en meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Schuim dat PFAS bevat, kan de oplossing zijn er schoner water. En dat schuim ligt dan op het water. Ingewikkeld verhaal, probeer je zo meteen uit te leggen. Rini Vanen, die hoor je over zijn avonturen bij het wereldkampioenschap voor stadsomroepers. En in Noorwegen, daar is de jacht begonnen. Zeeuwen naar buitenland, Marianne Poldermansen, zo meteen met haar verhalen hier in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 4. Goed dat je luistert. Het Zeeuwse nieuws krijg je van deze maandag. En muziek van Suzanne Freek.

0: Suzanne samen met Freek. En ken je dat gevoel? Digitale zorg als het kan, fysiek als het moet. Niet de eerste keer dat ik die zin uitspreek, maar het is een belangrijk uitgangspunt, hè, in de Zeeuwse zorg. En het wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker gezien het personeelstekort. Belangrijke vraag is dan ook of het Zeeuwen lukt om al die digitale zorg te snappen. Een speciale helpdesk moet hen op weg helpen. Ruben Leijsen is bestuurder in de ouderenzorg. Hij spreekt namens de Zeeuwse zorg over die helpdesk.
1: Je ziet het in de ziekenhuizen, bij de huisartsen, ook in de ouderenzorg worden steeds meer mogelijkheden gecreëerd om op een digitale manier met elkaar te communiceren tussen de organisatie en de patiënt-cliënt. Maar dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Met name ouderen, maar ook andere mensen die niet zo digitaal vaardig zijn. Ja, die hebben daar soms moeite mee. Ja, en met deze stap, het creëren van een helpdesk voor al die burgers in Zeeland, ja, dat vinden we heel belangrijk om die digitalisering vooruit te helpen.
2: Kunt u eens een concreet voorbeeld geven hoe het bijvoorbeeld bij uw organisatie zou werken? Hoe het bij uw organisatie wordt ingezet?
1: Ja, nou, wij hebben ook allerlei digitale voorzieningen voor onze cliënten. Moet je bijvoorbeeld denken aan een cliëntenportaal om in het dossier te kunnen kijken of vragen rondom planning. En dan merken wij dat het voor sommige mensen best lastig is om dat goed te bedienen. En dan bellen ze nu naar onze organisatie. Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Zo'n centraal punt, zo'n helpdesk waar je als ouderen in ons geval naartoe kunt bellen op het moment dat je probeert online iets te organiseren. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja,
0: meegeluisterd heeft Eva van der Weel, onze zorgverslaggever. Eva, een helpdesk om bijvoorbeeld ouderen te helpen. Hoe werkt dat precies?
3: Ja, om te beginnen moet je dus eerst naar website toe. Dus je moet wel een beetje verstand hebben van computers. En dat is voor sommige mensen al lastig. Daarom kan je ook op zo'n website wel op het telefoonnummer klikken. Dan kan je iemand spreken en dan heb je echt iemand fysiek aan de lijn.
0: Maar helpt dat?
3: Een deel van de ouderen wel. Die kunnen daar echt wel in mee. Dus dat klinkt best wel positief. En de hulp op die website is toch het duwtje in de rug om geholpen te worden. Maar ja, een deel vindt het ook heel erg lastig. En dat blijkt ook uit onderzoek van een rapport, een monitor digitale zorg uit 2025. Dat er grote verschillen zijn voor mensen die het wel of niet snappen. Er wordt er ook wel gekeken naar opleiding. Voor oudere mensen en mensen met een basisonderwijs of het VMBO-opleiding vind je het lastiger, maken er ook minder gebruik van. Er zijn echt wel mensen die het moeilijk vinden.
0: Ja, maar dit zijn mensen die zorg nodig hebben. Mensen die zorg geven, die zorg verlenen. Hoe zit het daarbij?
3: Ja, daar hebben we ook even in dat rapport gekeken. En in 2025 zien we ook dat zorgverleners de meeste toepassingen ongeveer wel evenveel gebruiken. Zij kijken ook wel naar die digitale hulpmiddelen. Huisartsen en artsen bijvoorbeeld in een ziekenhuis, die gaan vaker videobellen met hun patiënten. Er wordt ook gebruik gemaakt van AI. En dan is het natuurlijk meer om bepaalde medische termen of administratie op te zoeken of die voordelen

0: omgeving wil helpen om mensen voor ja verder te helpen daarin. Dus dat zijn wel middelen die moeilijker zijn. Maar ja, hoe de toekomst eruit ziet, ik denk dat we steeds meer een beroep moeten gaan doen op die digitale zorg.
1: Duidelijk verhaal. Eva van der Weelen, dank je wel.

0: Boys en Give Up Your Guns. 4:15 is het geweest. En je had de juiste locatie nodig en een beetje geluk om de zon vandaag te zien. En Jules Gernert, goedemiddag.
1: Dat was zeker zo, Michiel, inderdaad. Vanochtend waren er een paar redelijke opklaringen. En nu komen er ook wel een paar redelijke kleine opklaringen achteraan. En tussendoor hadden we dus wat regen. Dat was allemaal niet zoveel. Een millimeter nog in Aardkerken. Zit ook een beetje van vannacht bij, uiteraard. Een half in Oostburg en 2/10 voor Wolfersdijk. Dus dat was niet veel, maar toch, het was even een beetje druiderig. En nu valt er lokaal nog een spatje, maar er komen dus ook een paar opklaringen aan. Maar later vanavond en zeker ook vannacht, dan is er weer meer kans op wat regen. Door

0: Dit front wat nog steeds ligt vanaf Normandië over Vlaanderen en over ons naar het noorden en naar Denemarken en Noorwegen. Daar zullen we ook morgenochtend nog mee te maken hebben, in de zin dat er dan vrij veel wolkenvelden zijn. Tussendoor is de minimumtemperatuur graden 16. De wind is nu zwak tot matig uit het noorden. Die wordt matig uit het noordoosten vannacht voor de meeschrijvers onder ons. Maar morgenochtend is er nog redelijk wat bewolking met af en toe wat zon. En dan krijgen we een zuidoostenwind in de middagperiode. En daarmee wordt er die warmere lucht aangevoerd. Dit front fungeert als een soort van warmtefront. Dat passeert dus morgenochtend en vannacht. En daardoor krijgen we morgenmiddag maximumtemperaturen van 23 tot 27 graden aan het einde van de middag. Met dus ook een mooie zonnige periode. En morgenavond zal dan ook een behoorlijke nazomersavond worden, denk ik.
1: Maar heerlijk zeg, 27 graden. Is dat iets wat doorgaat zitten ook de komende dagen?
0: Nou, dat niet echt. Het is lokaal 27 graden. Maar goed, laten we erop schrijven op de weerkaart dat het gemiddeld 25 graden wordt morgenmiddag. Toch altijd nog behoorlijk hoog. Woensdag doen we nog een poging om dat te halen. Dat zal op een aantal plaatsen wel lukken. We beginnen met wat zon. Matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidoostwind. In principe is dat de goede windrichting voor hoge temperaturen in deze tijd. Maar er komt een front aan met meer bewolking. En in de loop van de middag valt er lokaal al een beetje regen. En meer regenkans is er dan in de avond. En dan zal het weer wat afkoelen uiteraard. Maar goed, het kan nog 22 tot 26 graden worden op donderdag hebben we een soort van nasleep met een enkele bui. En dan gaan we wat meer opklaringen. En vrijdag is dan overwegend zonnig. En dan is de temperatuur gedaald tot een graad of 20.
1: Oké, Sjoerd Renner, dankjewel voor dit moment. We gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Een melding van een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Voor Tolen, een file van 5 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten. Dat komt door dat ongeluk. Eén rijstrook is daar open op dit moment. Diezelfde A4, maar dan van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide, 4 kilometer, 5 minuten. En door die situatie rondom de A4 daar bij Tolen is er ook een vertraging op de N259 van Bergen op Zoom naar Dinteloord. Voor de aansluiting met de A29 een file van 4 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.

0: Next en Andy Grammer in The Thing I Love. Ja, we weten het al langer. Hè? Zeepschuim op het strand, dat kun je maar beter mijden. Want het zit vaak vol met PFAS. Dat zijn natuurlijk die amper afbreekbare chemicaliën die in de natuur terecht zijn gekomen. Maar toch gloort er hoop aan de horizon. Want dat schuim, dat zou ook zomaar een oplossing kunnen zijn om water schoner te maken. Josephine van Ruit is onderzoeker aan de TU Delft en vertelt in de Zeeuwse Kamer hoe het nou eigenlijk komt dat PFAS zich ophoopt in zeeschuim.
1: Dat komt eigenlijk door de structuur die de meeste PFAS hebben. Dat betekent dat ze een hydrofobe staart en een hydrofiele kop hebben.
0: Wat is dat?
1: Ja, dus de hydrofobe staart betekent dat het eigenlijk niet graag in het water zit. En het hydrofiele hoofdje wil juist wel in het water zitten. En omdat schuim dus bestaat uit water en lucht, is het eigenlijk voor de PFAS de makkelijkste plek om te zijn. Vergeleken met bijvoorbeeld het water.
0: Ja, dus het grijpt zich dan eigenlijk vast aan het schuim, moeten we het zo zien?
1: Het werkt als een soort magneet voor de PFAS.
0: Ja. En waar doe je zelf precies onderzoek naar?
1: Ja, wij kijken dus naar. Ja, wij passen dus eigenlijk dat principe toe. En dat is een methode die het schuimfractionering. Dus wij kijken, dat is een methode die bestaat al. Daarbij worden luchtbellen geïnjecteerd in afvalwater. Vervuild met PFAS. En omdat die PFAS zich dus hechten aan die luchtbellen, gaat de luchtbellen naar boven toe, vormt het een schuimlaag en die schuimlaag wordt verwijderd. Dit is eigenlijk een hele simpele methode, maar het nadeel van deze methode is dat je dus heel veel energie nodig hebt voor die beluchting. Dus vandaar dat wij zijn gaan kijken van oké, kunnen we niet beluchting gaan gebruiken die al aanwezig is in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Want daar worden vaak technologieën gebruikt, bijvoorbeeld bacteriën die belucht worden en daarmee kunnen zij nutriënten afbreken of organisch materiaal. En we zien op dit soort locaties al heel vaak dat er schuim gevormd wordt. Dus onze vraag was eigenlijk, kunnen we niet gewoon dat schuim gebruiken? En zit daar dan niet voldoende PFAS in om dan op die manier de PFAS te verwijderen? Dus dat heeft als voordeel dat we geen extra reactor nodig hebben. We hebben ook niet extra energie nodig voor de beluchting, want die is al aanwezig. Mm-hmm. Dus vandaar dat een interessante methode zou zijn.
0: Ja, maar daar zijn we er toch? Dan is het toch opgelost, zou je zeggen?
1: Ik snap je punt. Er zijn wel wat dingen waar rekening mee moeten gehouden worden. Want we willen het dus integreren in een bestaand systeem. Alleen moet je dan wel zorgen dat als je dat doet, dat het bestaande systeem goed genoeg blijft werken. Dat je daar niet door PFAS te verwijderen andere dingen slechter gaat verwijderen. Verder is het ook de vraag, hoeveel schuim moeten we dan afvangen? We weten ook, die vraag is natuurlijk ook belangrijk, wat gebeurt er daarna met het schuim? Dus we willen ook zo min mogelijk schuim, omdat je daarna dat schuim nog moet gaan behandelen, zodat de PFAS vernietigd wordt. Dus daar is nog wel veel onderzoek naar nodig.
0: Maar als ik het heel praktisch voor me zie, kunnen wij straks gewoon naar het strand gaan, de voorzichtige schepnetje meenemen en dan hebben wij PFAS verwijderd?
1: Dan heb je een klein beetje PFAS verwijderd in principe, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk, dat is al minder dan dat je kunt doen bij afvalwaterzuiveringsinstallaties bijvoorbeeld, omdat daar de concentratie hoger is.
0: En wat dat onderzoek nou eigenlijk moet gaan opleveren uiteindelijk, dat lees en luister en kijk je terug op onze site en de app. Daar meer over de Zeeuwse Kamer.

0: Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. Het is bijna 4:30. Zometeen stappen we in het vliegtuig. En zijn we eigenlijk, met twee keer knipperen met de ogen, zijn we in Noorwegen. Bij onze Ziel in het Buitenland, Marianne Pollemans. Zometeen met haar verhalen. En Piotr Houtman is er zo met het laatste Zielse nieuws.
1: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr Houtman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De provincie Zeeland heeft alle waarschuwingen voor het zwemwater ingetrokken. Vorige week spoelde op meerdere Zeeuwse stranden olie aan, waardoor onder andere voor de stranden bij Westkapelle en Domburg een waarschuwing werd afgegeven. Sinds een aantal dagen wordt geen nieuwe olie meer gevonden. Waar de olie vandaan kwam, wordt nog onderzocht. Jamila Snitsenaar uit Burghaamstede wacht al maanden op een behandeling voor haar ziekte. Jamila is 20 jaar en heeft FNS. Dat staat voor een functionele neurologische stoornis. Bij FNS gaat er iets mis met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam. Het lichaam verkrampt letterlijk, waardoor iemand problemen kan hebben met zien, horen, praten en bewegen.
8: Eigenlijk het nadeel van de FNS is dat het eigenlijk altijd tussen wal en schip valt. Dus FNS die hoort bij de neurologie. Maar voor de neurologie is er geen behandeling. Dus wordt het weggezet naar de psychiatrie, die het ook niet kan behandelen.
7: Jamila deed een week geleden ook haar verhaal bij Hart van Nederland. Na die uitzending meldde zich een neuroloog. Daarmee heeft ze weer een sprankje hoop dat iemand haar toch kan helpen. Het landelijke ledencongres van D66 wil dat opnieuw gekeken wordt naar alternatieve locaties voor de nieuwe kerncentrales. Dat staat in een motie die door het congres werd aangenomen. De motie, die werd ingediend door Ronald Buyssen uit IJzendijke, roept ook op tot meer transparantie bij de keuze van een locatie voor nieuwe centrales. Volgens de D66-fractie zouden Biervliet en de Paulinapolder geen goede optie zijn voor de kerncentrales, omdat de rust in de regio zou worden verstoord als er 15 jaar lang dag en nacht wordt gebouwd. En dan het weer in Zeeland. Er valt plaatselijk nog lichte regen, maar de komende uren komen er ook weer enkele opklaringen bij. De temperatuur is 18 à 19 graden en er staat inmiddels een zwakke tot matige noordenwind. Gaandeweg de avond en vannacht neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht op onze website of in de app Omroep Zeeland.
0: Dankjewel, Piotr. Even kijken op de weg. Met best wel wat vertraging op de A16. Van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum. Een file van 9 kilometer. Je vertraging is daar 1,5 uur. Is één rijstrook afgesloten. Er stond een te hoog voertuig. Dus die vertraging zou snel moeten afnemen. A29 dan, van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor Numansdorp 7 kilometer. Daar een vertraging bijna 40 minuten. Door een kapotte vrachtauto daar. De rechte rijstrook is op dit moment afgesloten.
9: Goedemiddag, Zeeland.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. We gaan naar Noorwegen, we gaan onze ziel in het buitenland. Marianne Bonnemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het was leuk, ik belde jou net voor de uitzending en dan begin jij spontaan Noors te praten.
1: Ja, dat klopt. Ik was aan het praten met de buurvrouw. En dan gaat dat zo automatisch dan telefoon opnemen dat je dat op zijn Noors zegt.
0: Ga je toch verder inderdaad. Nou ja, goed. Goedemiddag in dit geval. Hoe is het daar?
1: Goed. Het is, alles gaat zo lekker zijn gangetje.
0: Ja.
1: De herfst treedt in.
0: De herfst treedt in. De jacht is begonnen, hè?
1: De jacht is weer begonnen. Ja, vrijdag is officieel de jacht begonnen. Dus je zag ook dat de meeste zonen van de grondeigenaren allemaal vrij waren.
0: Kijk.
1: Die waren niet op school, die moesten mee op jacht de eerste dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan zie je in het weekend allemaal van die camouflage mannetjes die dan het bos insluipen. Met van die oranje petjes en dan hoor je op een duur een hond blaffen. En dan zie je ze allemaal massaal dat bos weer uittrekken. Dan komen ze even later terug met van die ATV's en van die sleden erachter, zodat je de beesten erop kan leggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan zie je zo'n eland zo het bos uitkomen. Ach. Zonder ingewanden, want dat ligt allemaal nog in het bos.
0: Ah.
1: Dat is niet nodig.
0: Vind je het ergens zielig of heb je zoiets, nee, dit hoort erbij, dit is deel van het land, ik laat het los?
1: Nee, de familie waar ik uit kom, die jagen allemaal.
0: Oh.
1: Ik vind het prima. Je moet het ook in stand houden. Je kan niet alles laten leven. Nee. Ze schieten meestal de zieken of juist waar er te veel van zijn, schieten ze eruit. Dus nee, ik vind het helemaal prima.
0: Ja, ja. Wat betekent dit voor jullie zelf, behalve dat jullie het horen en zien om jullie heen? Zijn jullie ook zelf aan het jagen dan deze dagen?
1: Nee, wij zijn niet aangesloten bij een jacht ergens. Dat zou wel kunnen, maar dat hebben we gewoon nog niet gedaan eigenlijk. We nemen wel het elandenfeest dan weer mee. Dus als dan straks de jacht over is, als ik het goed zeg, 16 oktober, dan is de jacht op de elanden weer over. Dan gevangen vlees, zeg maar, of geschoten vlees. Dan maken ze dan klaar en dan heb je een soort van buurtfeest.
0: Maar is dat met al het vlees wat dan nu wordt gehaald, zeg maar? Of blijft er een beetje over en dat is voor het feest?
1: Er blijft een beetje over en dat is voor het feest dan.
0: Okay.
1: Ja, nee, er komt echt heel veel kilo's van zo'n eland. Er komt makkelijk 400 kilo vlees van zo'n eland af.
0: Wauw, ja.
1: Dus als ze er een beetje schieten, dat krijg je niet op in je vriezertje.
0: Nee, dat kan ik me ook weer voorstellen. Oh, maar wel leuk dat de buurt dan weer samenbrengt op die manier.
1: Jazeker. Ja, er is vooral veel wijn. Of veel bier en wijn en...
0: Ook niet vervelend, toch?
1: Nee, ook niet vervelend. Nee,
0: absoluut.
1: Het is helemaal niet zo erg.
0: Nee.
1: 17 oktober is het hier te doen, dus je komt maar.
0: Nee, gezellig, ik schrijf het op. Ik ben erbij, leuk zeg. Wat staat er verder op de planning deze week?
1: Ze zijn nu druk bezig overal langs de wegen om van die sneeuwpaaltjes neer te zetten. Dus we krijgen weer overal van die landingsbanen, zoals wij dat al zelf zetten. Er staan allemaal van die paaltjes aan de kant van de weg. Precies op de grens van dat de berm overgaat aan de greppel. Zodat je straks de sneeuw ligt kan zien waar de greppel is.
0: Ja.
1: Maar ook als de sneeuw wat hoger is, dan zit op al die paaltjes de reflector. Dus je hebt echt zo'n landingsbaan eigenlijk, waar je dan langs rijdt.
0: Daar
1: zijn iedereen druk mee bezig. Ja, zeker. Ja, ja, je ziet het goed bij Moerijen dan in ieder geval.
0: Ja, precies, inderdaad. Maar daar zijn jullie zelf ook mee bezig of dat gebeurt dan gewoon?
1: Wij zetten het zelf langs onze oprit ook. Langs de wegen doen ze vanuit de staat dan.
0: Okay.
1: Maar zelf zijn we ook druk aan het terugsnoeien van planten. Opruimen rondom huis. Ja.
0: Om het toch een beetje klaar te maken voor de winter dan al.
1: Ja, klopt.
0: Maar is het daar qua weer ook? Heb je het idee dat het herfst is, dat het winter wordt? Want hier wordt het nog plaatselijk in Zeeland morgen 27 graden. Dus ja, echt herfst is niet te bespeuren, zeg maar.
1: Nee, ja, hier zakt de temperatuur op het moment rond de 4, 5 graden 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: En overdag, net vandaag is een mooie dag dan, maar dan is het 15 graden nog. Dus dat is ook gewoon nog prima.
0: Ja.
1: Maar je ziet het vooral aan de bomen, omdat het nachts zo koud is dat alles geel aan het worden is. En de blaadjes beginnen echt te vallen.
0: Het verandert wel een beetje, dat merk je dus wel.
1: Zeker, ja.
0: Hey, dus de groetjes daar, je mag weer Noors praten vanaf nu daar in Noorwegen in Kviteseid. Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland. Succes dan met alles en tot volgende week maar weer.
1: Ja, dankjewel. Doeg.
0: Dag. Lottie hoor je. Denise.

Blondie en Denise. Het is bijna 16:45. Elk nadeel heeft zijn voordeel, is ook in deze situatie het geval. Want warm zeewater betekent dat je lekker kan zwemmen, lekker lang ook nog. Het is eind september en de zeewatertemperatuur is eigenlijk best wel prima. Maar het laat ook meteen een probleem zien, want de Noordzee was deze zomer warmer dan ooit gemeten. En dat zorgt er dan weer voor dat vissen, garnalen en krabben het minder goed hebben. Een soort die van koude water houden, die verdwijnen, terwijl de warmte minderende soorten dan, zoals de giftige kleine Pieterman, die nemen dan weer toe. Is dat warme zeewater, is dat nou eigenlijk wel fijn? Is dat een goede ontwikkeling? We praten erover. Je mening kun je alvast achterlaten. 48% vindt het fijn om langer te kunnen zwemmen. Meer hoor je zometeen.

0: Maalsmit, Stargazing. Het verhaal van de stadsomroeper Rini Vana uit Middelburg ken je ongetwijfeld. Vorige week raakte zijn bagage nog kwijt richting Engeland, waar een groot toernooi stond te wachten met allerlei wereldwijde stadsomroepers. Ja, die titel die is dan niet naar hem gegaan. De grote eer van die wedstrijd die ging naar de Australische stadsomroeper Crazy Kevin. Onze eigen Crazy Rini hebben we wel aan de telefoon. Rini, goedemiddag.
1: Yes, oh jee. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk, Michiel.
0: Maar geen prijs, helaas. Hoe kijk je erop terug op die hele wedstrijd en het avontuur? Want het waren nogal wat deelnemers waar je tussen stond in het Engelse Chester.
1: Inderdaad, ja, het was dan geen wereldkampioenschap, maar het was wel van wereldniveau. Mm-hmm. Dus die, we hebben het gewoon geweldig gehad. Op het moment dat we dus daaraan kwamen, ja, onze spullen waren er nog niet, maar de collega's hebben dus heel goed hun best gedaan om bepaalde dingen eventjes te kunnen geven. En ja, we hebben daar een top toernooi gehad, Michiel. Het was echt vriendschap ten top. Dus de verbroedering tussen allerlei landen is weer goed tot stand gekomen. En zeker tussen omroepers.
0: Ja, maar ik kan me toch ergens voorstellen dat omroepen per land heel erg verschilt.
1: Dat is het zeker. Dus het mooie is dat je daardoor weer veel leert. En kijk, ik heb dan wel niet gewonnen, maar ik kreeg net van een bekende Nederlandse zeeuw en zelfs daar van buiten een hele leuke opmerking erbij. Participating is more important than winning. En zeker, dat vond ik heel erg goed van die bekende man. Wij doen eigenlijk het op een heel andere manier in Nederland, dat wij binnen 2 minuten moeten. Daar 125 woorden. Je hebt daar veel meer tijd om met je expressie aan de gang te gaan. En doordat onze koffers er wat laat waren, ja, is dat toch enigszins wel in het water gevallen.
0: Ja, precies. Hey, wat neem je dan mee? Want je zegt het gaat heel anders op andere plekken van de wereld. Wat neem je mee naar Middelburg? Wat kunnen we daar binnenkort horen? Wat we nog niet kenden?
1: Nou, wie weet. Nou ja, ik vond het wel mooi dat we daar, wat het einde dan betreft, is het God Save the King. Dus dat de heer daar, of de koning daar geprezen wordt. En ja, ik weet niet, dat gaan we hier in Nederland niet roepen, want dat hoort eigenlijk niet. Nee. Maar dat was daar heel mooi. En toen we dat ook deden, waren al die mensen, er stonden heel veel mensen eigenlijk bij alle, we hadden 3 verschillende terreinen waar we riepen. 3 verschillende hele mooie winkelcentra. En dan riepen we God Save the King. En dan op het laatst al die Engelsen en al die anderen, want er waren ook heel veel buitenlandse toeristen. The King! En ja, dat was toch wel impressing.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En even afschakelen weer van het Engels, toch?
1: Zo, inderdaad. Dus dat was toch weer een little bit difficult. Ja, maar goed, ik heb mijn vrouw gewoon in het Hollands weer begroet. En de liefde kent allerlei talen, maar de taal van de liefde is gewoon zo.
0: Nou, precies, inderdaad. Nou, leuk dat je ons even meenam nog richting dat avontuur in Engeland. Rini Vane, de stadsomroeper uit Middelburg. Dank je wel en veel succes. Ja.
1: Dankjewel, hè. En jij ook, hè, Michiel.
0: Dankjewel. Fijne avond. Hoi.
1: Doei.

0: Love of the Common People. Het gaat zo meteen over warmer water in de Noordzee. Over lage waterstanden in het kanaal van Gendaar-Terneuzen. En valpreventie. Dat en meer. We bespreken het zo meteen na vijf. Als je blijft luisteren naar Zeeland, kom thuis. Omroep
1: Zeeland. De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km/u op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden... ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide, 4 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 5 minuten. En de langste vertraging wat verder weg staat, maar wel in onze regio, dat is de A16 Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum een file van 19 kilometer. Je vertraging ruim 3 kwartier.
8: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
0: Het warme water in de Noordzee, dat is misschien fijn voor jou en voor mij, maar niet voor vissen en garnalen. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. De lage waterstand in het kanaal van Gent naar Terneuzen, dat zorgt ervoor een drukker seizoen voor de jachthavens van Sans van Gent. Je hoort het schrijnende verhaal van Jamila Snitselaar, burger Haemstede. Ze leidt aan een redelijk onbekende functionele neurologische stoornis. Haar verhaal zometeen. Bijna 6 minuten over 5. Een hele goede middag. De extreem warme zomer had tot gevolg dat ook het zeewater extreem warm was. En dat was fijn voor de badgasten, maar helemaal niet fijn voor de vissen en garnalen. Want de toenemende opwarming van de Noordzee heeft grote ecologische gevolgen. Ilja Tuning hier aangeschoven in de studio. Ilja, hoe warm was dat water precies eigenlijk deze zomer?
28: Nou, het water was half augustus overal boven de 20 graden. En dat is ongekend. Het zeewater is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Recordtemperaturen. Op de vlakte van de Raan dat is voor de kust van de Westerschelde, zeg maar. Dus voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn temperaturen gemeten van maar liefst 22,5 graad. Als je dat vergelijkt met temperaturen van 40 jaar geleden, dan was het water toen in augustus zo tussen de 16 en de 20 graden. Ja, dat zie je dus verschuiven. Jaar na jaar wordt het steeds warmer. En het was dit jaar een record.
0: Ja, en wat dus fijn is wat ik zei voor badgasten, als je hier lekker op vakantie komt in Zeeland. Maar het heeft gevolgen.
28: Ja, en een enkele zomer met een hittegolf op zee, daar lijden de vissen en de kreeftachtigen zoals garnalen wel enorm onder. Maar nu dat steeds maar aanhoudt en het jaar na jaar steeds warmer wordt, zien wetenschappers grote verschuivingen. Hè, in die vissoorten en die garnalen. Ja. Het Vlaamse Instituut voor de Zee heeft dat onderzocht. Soorten vergeleken met 10 jaar geleden, 30 jaar geleden. En dit is wat onderzoeker Jan Seys daarover vertelt.
1: De garnaal doet het eigenlijk in het strandwater heel slecht. Dan zien we op die 3 decennia dat die grijze garnaal werkelijk in elkaar ploft. Dat gaat, die populatie gaat met 80% achteruit. Dat is heel veel, ja. Maar dat zijn ook de veranderingen die we zien op die 30 jaar, dat is nu de garnaal. We zien datzelfde bij het strandkrab. We zien hetzelfde bij rondels. Dat zijn kleine, niet-commerciële visjes die normaal heel talrijk zijn. Dus er zijn heel wat soorten die toch iets meer van koud water houden, die het echt niet zo goed meer doen.
28: Ja, al die soorten die doen het dus slechter. Warmwatersoorten rukken op, exoten rukken op, onze soorten schuiven naar het noorden. En ook in Ierseke, we hebben ook een wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Zeeland, het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS in Ierseke. Daar zien wetenschappers ook deze verschuivingen. Bijvoorbeeld bij het dierlijke plankton. Dat zijn hele kleine kreeftjes van een paar millimeter groot. Dat is voedsel voor vissen en voor vislarven. Dat is best wel belangrijk, plankton. Nou, dat plankton, die soorten, die schuiven ook naar het noorden. Dat ziet planktononderzoeker Andrew Hurst.
2: We see that they are progressively moving northwards in their populations. Okay, but many other things are feeding on those. So fish larvae, fish, and those species move at different rates. So there might be a bit mismatch in the kind of prey that they need and where they are.
28: Ja, die planktonsoorten die schuiven dus naar het noorden, vertelt hij, en andere soorten ook. Dus de vissen die planktondiertjes eten, die schuiven ook naar het noorden, maar die soorten verschuiven op een verschillende snelheid. De een wat langzamer, de ander wat sneller, dus dan krijg je een mismatch. De vissen zijn er niet tegelijkertijd met het plankton en zo raakt de hele voedselketen in de war. En dat is wat wetenschappers nu constateren.
0: Oké, Uja Tuning, dankjewel. We blijven bij het water, de lage waterstanden. Het kanaal van Gent naar Terneuzen die zorgt ervoor een drukker seizoen voor de jachthavens van Sas van Gent. Ook ziet de havenmeester de flora en fauna in het water bij Sas van Gent veranderen, omdat er volgens hem meer zout in het water zit. Verslaggever Niels Schuurbiers ging naar de haven en sprak er met havenmeester Erik Cardon.
3: Op zich hebben we het goed gedaan. We hebben een goed seizoen gedraaid. In verband ook met de lage waterstanden natuurlijk. Dat ook niet wenselijk is. Er zijn veel mensen vanuit België en richting België ook, die eigenlijk niet verder kwamen. Over de leien natuurlijk ook heel laag. Dus dan loop je bootje vast op een duur. Dus dan kozen ze toch voor het alternatief om richting Sas van Gent te komen.
4: Dus zo'n lage waterstand heeft, wat dat dan gaat, Sas van Gent geen windeieren gelegd?
3: Nee, in dat opzicht niet. Maar ja, goed, voor de flora en fauna, onderwater, cultuur natuurlijk, is het ook niet goed. Het water in het kanaal is op dit moment ook echt gigantisch zout. Net zo zout als op de Westerschelde. We hadden hier prachtige, mooie, grote vissen. Ja, daar zie je er geen een meer van.
4: Die vissen zijn weg, maar wat ziet u dan nu wel?
3: Ja, we hebben jellyfish, hè, zoals ze dat mooi zeggen in het Engels. Krabbetjes en overlaatst nog een zeehond. Dus
4: Ja. Zeehond, kwallen, krabbetjes, ook al pokken groeien op de schepen?
3: Juist, ja. Ja, heel veel. Ja. Die cultuur dat groeit zo snel. Het zijn niet echt de hele harde pokken. Maar het is een soort levend organisme. Wat krokant is, zeg maar, onderaan de schepen. Maar ja, het beïnvloedt wel je vaareigenschappen van je schip.
4: Had u verwacht ooit dit soort taferelen hier mee te maken? Zo'n lage waterstand en ook dat zoute zeeleven?
3: Nee, absoluut niet. Nee. Dat is echt wel iets van de laatste tijd. Met de grote zeesluis natuurlijk in Terneuzen. Ja, komen iedere keer gigantische bakken met zout water

0: Zeker, zeker. Ja, er moet nog een behoorlijke bak water vallen.
1: Aldus havenmeester Erik Cardon van de buitenhaven van Sassenagent. Je hoorde hem in gesprek met verslaggever Niels Schuurbiers. Het waterpeil in het kanaal is nu stabiel volgens Rijkswaterstaat. En dat komt dankzij maatregelen als het niet meer gebruiken van de nieuwe sluis in de Oostsluis bij laag water. Rijkswaterstaat die noemt het wel uitzonderlijk dat er zo laat in het jaar nog maatregelen nodig zijn om het waterniveau op peil te houden. Gaat het regenen? Sjoe Gennert heeft het antwoord zo. Eerst Alex Warren, dit is

0: Alex Warren en Fever Dream. Kwart over vijf. We gaan voor het weer naar Sjoerd Gernaert. Af en toe hebben we wat regen gezien. De zon die was erg spaarzaam. Hoe gaan we de dag afsluiten, Sjoerd?
1: Deze week ziet het er toch redelijk uit, zou ik willen zeggen. Met morgenochtend nog wel vrij veel wolkenvelden die achterblijven. Met af en toe een beetje zon. Meer zonnige perioden komen er dan morgenmiddag. Met ook een aanvoer van duidelijk warmere lucht. Want de maximumtemperatuur komt morgen uit op 23 tot 27 graden in de namiddag. Dat is toch behoorlijk allemaal. En woensdag begint dan vrij warm. Met eerst ook wellicht nog 23 tot 27 graden. En in de loop van de middag en vooral woensdagavond is er dan weer kans op wat regen.
0: Oké, maar dan is dat dan de laatste echt warme dag, zeg maar?
1: Ja, twee dus vrij warme dagen. Laten we het een beetje voorzichtig doen. Het is natuurlijk geen enorm mooie nazomer weer met extreem veel zon. Maar toch, de temperaturen zijn echt wel hoog voor eind september. Gemiddeld moet het nu zo'n 17 naar 18 graden worden. Dus toch meer dan 15 graden boven gemiddeld. Daarna gaan we terug naar een temperatuur van 19 naar 20 graden in de middagperiodes. Met donderdag een beetje een nasleepje van de woensdagavond en donderdagnacht. Dan valt er nog een enkele bui overdag met af en toe zon. En daarna lijken er een paar droge of zo goed als droge dagen aan te komen met niet al te veel wind en dus temperaturen in de buurt van de 20 graden grens.
0: Oké, duidelijk. Sjoerd, dankjewel. Vertragingen zijn er gelukkig niet gezien door de ANWB in de provincie. Wel in onze regio daaromheen. Onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Zwijndrecht, 14 kilometer. Je vertraging is daar 10 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, 18 kilometer. Daar ruim een half uur vertraging. En de A17 tot slot Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. Jamila Snitselaar uit Burghaamsteden wacht al maanden op een behandeling voor haar ziekte. Jamila is 20 jaar en heeft FNS, wat staat voor een functionele neurologische stoornis. Het is een relatief onbekende ziekte. 5 maanden geleden terug, toen sprak verslaggever Marieke Kerklaan haar in

0: het ziekenhuis in Goes. Inmiddels is Jamila in een verpleeghuis in Zierikzee.
1: Nou Jamila, ik heb je in mei in het ziekenhuis ontmoet, 5 maanden geleden. Mm-hmm. Nu ben je hier in Zierikzee. In Zierikzee, hoe is het met je?
2: Ja, heel erg hetzelfde eigenlijk. Het enige verschil is dat de wanhoop me een klein beetje nabij is gekomen. En dat het allemaal wat uitzichtlozer is geworden dan toen. Iedereen vindt me te complex. Het is echt ongelooflijk dat je krijgt continu te horen van... Eigenlijk het nadeel van de FNS is dat het eigenlijk altijd tussen wal en schip valt. Dus FNS die hoort bij de neurologie. Maar voor de neurologie is er geen behandeling. Dus wordt het weggezet naar de psychiatrie. Die het ook niet kan behandelen, want het is een neurologische aandoening. Dus eigenlijk is er nog geen behandeling voor. Is het valt tussen bal en schip. En ja, mijn psychiater die omschreef het heel mooi. Ze zegt, je hebt een kankersoort waarvan de behandeling nog niet bestaat. En waarvoor de chemokuur nog niet bestaat. En maar je bent wel net zo ziek. En ja, dat is best wel intens. Ja. Profondienst.
1: Ja, dat zei je toen ook, hè?
2: Ja, dat zei ik toen ook. Profondienst.
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd, als ik jou zo hoor, hou je ook toch nog steeds wel hoop op een behandeling?
2: Ja, de ene dag wel, de andere dag niet.
1: Ja.
2: Ja, meestal niet dan wel. Vaker niet dan wel. Dat is, door Hart van Nederland en ik was geweest, zijn er een paar neurologen die hebben gezegd van volgens mij kunnen we hier nog wel iets mee. Gaan kijken of we er iets mee kunnen, maar dat is allemaal nog afwachten en allemaal heel pril en nog weinig van gehoord.
1: En hier ben je nu ook alweer een flink aantal weken, hè?
2: Ja, maanden.
1: Al maanden zelfs alweer.
2: Ja.
1: Tja. Ja. Ja. Ja. Ik zei je toen ook, ik vind het ontzettend knap en bewonderenswaardig hoe strijdlustig je bent. En net als toen vind ik het moeilijk om iets tegen je te moeten zeggen. Alleen dat ik je het allerbeste wens en heel veel sterkte.
2: Dank u wel.
0: Jamila Snitselaar was dat uit Burgerhamestede. Je hoorde haar in gesprek met Marieke Kerklaan.

0: bij Omroep Zeeland. Iedere 4 minuten komt er in ons land een 65-plusser op de eerste hulp terecht na een valpartij. Dat blijkt uit de cijfers van het kenniscentrum Veiligheid NL. Tijdens de week van de valpreventie wordt er extra aandacht aan besteed. Zo ook in het buurtcentrum De Burgerij in Vlissingen.
1: Maar ik heb wel eens van een fiets gevallen en ook wel eens dat ik een drempel niet zag.
2: In de badkamer dat ik een stap, door evenwicht, een beetje in onbalans, viel ik achterover in het bad.
3: Ja, Harry, u bent hier naartoe gekomen voor de valpreventiecursus.
2: Nou ja, ik ben wel eens een beetje met mijn evenwicht wat last. Dus ja, daarom is het altijd wel prettig om wat oefeningen te kunnen doen. Ja, dat werkt eigenlijk wel.
3: En wat voor oefeningen zijn hier tot nu toe voorbij gekomen?
2: Ja, van alles en nog wat. Voor je spieren wat sterker te maken. Je evenwicht. Bij mij persoonlijk eigenlijk het ergste. Het evenwicht wordt steeds minder. Dus die oefeningen daarvoor, dat is wel, dat is wel prettig.
3: Trudy, u bent hier bij de valpreventie. Waarom bent u hier naartoe gekomen?
4: Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik heel onzeker ben. Dus buiten met lopen, maar ook op de fiets. Er is een soort angst ontstaan. En ik hoopte hier een beetje wijzer te worden.
3: Janine Davidsen, u geeft deze valpreventiecursus. Wat gebeurt er allemaal hier vandaag?
5: Vandaag is het thema van de grond weer op kunnen komen. Stel dat je zou vallen, wat is je actieplan? De meeste mensen willen dan gelijk gaan helpen. Maar soms is het ook gewoon even goed dat je heel even zegt van nee joh, laat maar even 10 tellen. Ik moest even voelen, even op adem komen. En dat je eerst zelf even je lijf checkt. En dan dus zelf proberen overeind te komen. Dat is altijd beter dan dat iemand aan je gaat lopen sjorren. Want dan kan er net een schouder een klein beetje meer uit zijn voegjes raken, zullen we maar zeggen. Dus wij leren dan hoe de mensen zelf overeind kunnen komen. En dat geeft ook een stukje meer vertrouwen. Want als je 1 keer hebt gehad dat je niet meer van de grond af kan komen, dan gaat dat je daarna je beweging ook echt beïnvloeden. Dat je iets gaat ontwijken of onhandiger gaat doen.
3: Tijdens een oefening kwam u net niet omhoog. Met wat andere tips lukte het ineens wel. Voelde dat als een overwinning?
4: Ja, als een grote overwinning. Want doordat dit nu is aangeleerd, denk ik kan het wel. Terwijl daarvoor dacht ik, ik kom niet overeind, ik heb hulp nodig. En nu denk ik, ja, fijn.
0: Nou, toch een overwinning voor Trudy. Zij nam dus deel aan die valpreventiecursus. In gesprek hoorde je haar met verslaggever Pascal Kerpel. Zie je nieuws zometeen en zegt u het maar. Eerst de Bausa.

0: Bauza en Magnetic, het is bijna 17:30. Piotr Hauptmann zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En het gaat over warm zeewater in Zegtuutmaar. Maar dat is lekker, kun je lekker lang zwemmen. Het is niet goed voor de dieren in dat water. Tenminste, voor de meeste dieren niet. We praten er zometeen over verder in een nieuwe editie van Zegtuutmaar.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Exact 17:30. Piotr Hauptmann heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De provincie Zeeland heeft alle waarschuwingen voor het zwemwater ingetrokken. Vorige week spoelde op meerdere Zeeuwse stranden olie aan, waardoor onder andere voor de stranden bij Westkapelle en Domburg een waarschuwing werd afgegeven. Sinds een aantal dagen wordt geen nieuwe olie meer aangetroffen. Waar de olie vandaan kwam, wordt nog onderzocht. Het landelijke ledencongres van D66 wil dat opnieuw gekeken wordt naar alternatieve locaties voor de nieuwe kerncentrales. Dat staat in een motie die door het congres werd aangenomen. De motie die werd ingediend door Ronald Buijsen uit IJzendijke roept ook op tot meer transparantie bij de keuze van een locatie voor nieuwe centrales. Volgens de D66-fractie zouden Biervliet en de Paulinapolder geen goede optie zijn voor de centrales, omdat de rust in de regio zou worden verstoord als er 15 jaar lang dag en nacht wordt gebouwd. En vanaf morgen kan worden gestemd voor de publieksprijs amateurkunst bij de Zeeuwse cultuurprijzen. 11 verenigingen zijn genomineerd. De winnaar maakt kans op een prijs ter waarde van €2500. Op vrijdag 13 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het cultuurgala in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Stemmen kan via de website zeeuwsecultuurprijzen.nl. En dan het weer in Zeeland. Er valt plaatselijk nog lichte regen, maar de komende uren komen er ook weer enkele opklaringen bij. De temperatuur is 18 à 19 graden en er staat inmiddels een zwakke tot matige noordenwind. Gaandeweg de avond en vannacht neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Piotr. Eens kijken op de weg met vertraging op de A16 Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 18 kilometer en ruim een half uur vertraging komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstok is daar dicht en de andere kant op van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk 19 kilometer, ook daar bijna een half uur vertraging. Laatst in dit overzicht de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging.
6: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, is het nou fijn of is het vooral vervelend? Want het zijn wel klimaatveranderingen waar we mee te maken hebben. Het warme water in de Noordzee. Sterker nog, het was deze zomer warmer dan ooit gemeten. Dat is fijn als je hier woont, als je hier op vakantie bent. Dan kun je lekker lang zwemmen. Het zou nu ook nog prima kunnen in de Westerschelde. Maar ja, voor vissen, garnalen en krabben is het minder goed nieuws. Want soorten die van koud water houden, die verdwijnen. En die warmtesoorten, of die exoten eigenlijk, ja, die komen dan weer deze kant op. Dus is dat warme zeewater, is dat eigenlijk wel zo fijn? Je kunt al reageren op de stelling fijn dat je nu lekker lang in de zee kunt zwemmen. Gemixte reacties zijn daarop. Maar benieuwd hoe jij überhaupt naar dit probleem kijkt, of zeg je dit is helemaal geen probleem? Hoor je heel graag zo in, zegt u het maar. Je kunt bellen naar 0118 499 999. Maak jij je zorgen om de flora en fauna in het water? Of vind je het een mooie bijkomstigheid, die warmere zeetemperaturen? Laat het weten, spreek ik je zo.

0: allemaal.
1: Zo special en in your arms. 17:30 is het geweest. We gaan snel van start met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Ja, is het fijn dat je lekker lang kunt zwemmen in warm zeewater? Of is het helemaal niet zo goed? Nou ja, je kunt je mening achterlaten. Doen verschillende mensen al via ons Facebook-account... waar je uiteraard ook kunt reageren op het nieuws. José, die trekt een verband met de windmolens. Ze verstoren toch al het leven, al die windmolens. Paul die zegt, een Midden-Oosterse schild is totaal overwoekerd door klauwvlokkreefjes. Grijs tapijt dat alles verdrinkt. En ook Mike die zegt, ik denk eerder dat het door die windparken komt dan door de watertemperatuur. Maar hoe kijk jij ernaar? Is het een groot probleem? Is het fijn dat je langer kunt zwemmen? Of moeten we ons echt zorgen gaan maken en moet er iets gaan veranderen? Maar ja, wat dan is de hele grote vraag? Je kunt je mening achterlaten door te bellen of te appen 0118 499 999.

0: richt u maar op je maandag, waar het gaat over de warmere temperaturen van de Noordzee. Het is slecht voor het zeeleven. Het is fijn dat je lekker lang kan doorzwemmen. Ik kom daar steeds niet uit. Lekker lang doorzwemmen. Articuleren, dat helpt soms. En we gaan eens kijken hoe het zit met de mening in Zeeland. Bijvoorbeeld die van Willem vanuit Goes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik zit in de auto. Ik moet omrijden vanwege die Zeelandbrug. Dan heb je heel veel tijd om na te denken.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En ik heb die wetenschapper net bezig gehoord. Julia.
0: Ja.
1: En dan werden er ook andere wetenschappers tot Engelstalig aan toe. Werden er even geciteerd.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, wat is eigenlijk een bijzonder verhaal. We zeggen dat de wereld of 6000 jaar of 4,6 miljard jaar bestaat. En dan durven we in zo'n achternamiddag bij Omroep Zeeland te zeggen, de hoogst gemeten temperatuur ooit.
0: En vanaf de meting inderdaad, ja.
1: Op 4,6 miljard jaar en dan 40 jaar zijn we aan het meten. En dan zeggen we, heel de voedselketen wordt hierdoor verstoord. Ik vind het een heel bijzonder verhaal.
0: Omdat volgens u dan dus al die andere miljoenen jaren vergeten worden en we weten dus eigenlijk niet wat daar gebeurd is.
1: Ja, ook dat. En we zeggen ook altijd, er is niemand of niet zo goed in staat om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dat is de menswereld, dat is de dierenwereld, gewoon het rijk. En toen dacht ik, en dat komt dan omdat je zo lang kunt nadenken,
0: ja.
1: Hier blijkt maar weer dat we onszelf als mensheid, wetenschappers, eigenlijk autonoom verklaard hebben en onszelf uit dat hele systeem hebben onttrokken. Wij willen het regelen, wij willen die keten in stand houden, wij willen wel of geen temperatuur bepalen. En toen dacht ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, waar zijn we nu toch mee bezig?
0: Neem wij onszelf dan iets te serieus misschien?
1: Nee, deden we dat maar, dan lieten we het veel meer aan de natuur over, want de natuur heeft een zelfherstellend vermogen, zeggen we altijd. En dat kunnen wij niet in een paar jaartjes door wat minder auto te rijden of niet te vliegen of alle boeren in Nederland uit te drijven weer rechtzetten.
0: Is het dan, misschien leg ik het verkeerd uit hoor, maar is het dan een soort golfbeweging? Moeten we hier even doorheen gaan om dan weer naar iets anders toe te gaan?
1: Dat denk ik wel. Dat is toch al die jaren, eeuwen, millennia lang is dat het geval geweest.
0: Toch zie je nu wel de laatste jaren dat eigenlijk die grafiek alleen maar omhoog gaat. Dus er zit niet echt een daling in.
1: Nee, dat is zo. Maar als we nu dan echt eens over die 4,6 miljard jaar zouden een gemiddelde zouden trekken met alle ijstijden erbij, dan zou het misschien nog wel helemaal meevallen met al die temperatuurverhogingen waarmee we de mensen het volbrengen. En ik ontken het niet, het is er. Maar we zouden het denk ik iets meer moeten relativeren dan dat we nu doen. En dan zeker, en dat is eigenlijk mijn punt, niet zomaar een aantal wetenschappers wetenschappelijke taal laten uitkramen door een citaat ergens uit te trekken en dat dan weer op de radio te veronderen.
0: Kijk, nou kun je natuurlijk 30 jaar onderzoek wat het Vlaams Instituut voor de Zee heeft gedaan, kun je niet in één keer aan de kant schrijven en zeggen, nee, ja, dat is leuk, maar we hebben nog heel veel jaren meer. Natuurlijk, zij zien echt wel iets, maar wat u zegt inderdaad, iets meer de natuur zijn werk laten doen en dus die golfbeweging waar we het net over hadden en maar kijken wat er eigenlijk gaat gebeuren de komende tijd.
1: En niet zomaar willekeurig uit al die wetenschappelijke onderzoeken liggen, want er zijn er net zoveel die het tegendeel bewijzen, al die citaten naar voren halen. Dat heet volgens mij cherrypicking. En daar moeten we ook mee stoppen.
0: Maar dat wil ik dan nog wel voorleggen. Is het niet zo, want dat zelfherstellende vermogen van de natuur, is dat dan niet door de jaren heen enorm aangepast en misschien kapot gemaakt door mensen?
1: Dat wel, maar dat is ook het punt dat ik net maak. We hebben onszelf als mensheid boven die keten verheven. Ja. Alsof wij het kunnen bepalen wat er gebeurt.
0: Ja, precies. Interessante kijk erom, maar dank om die te delen in, zegt u. Maar hoe lang moet u nog rijden eigenlijk? Hoe lang is de omweg?
1: De omweg is 40 kilometer. Het scheelt ongeveer 25 minuten op een dag. En ik moet nu nog maar 6 minuutjes rijden.
0: Oh, nou, kijk. Doe voorzichtig, zou ik zeggen. En bedankt voor bellen, zegt u het maar.
1: Dankjewel.
0: En een fijne avond. Dag, hè. Ja. Hoi, hoi. Goed, wat wil jij delen? Hoe luister jij hiernaar? Ik ben benieuwd naar je mening. Je kunt het laten weten door te bellen of te appen 0118-499-999. Zeg ik nou 9 te veel? Nee, jij komt er ongetwijfeld wel uit. Want na een tijdje is je telefoon vanzelf gevuld met nummertjes en dan bel je ongetwijfeld met Omroep Zeeland. Ja, we bepalen niet, maar doen wel flink schade. Maar ja, wordt dat dan ook ontkent. Daan vraagt zich dat af over de vorige beller. Die heeft dan een andere kijk op, maar ook die mening mag er eigenlijk zijn. En dat mag elke mening zijn. Zoals die van Jan bijvoorbeeld. Die stuurt een appje en hij zegt: het klimaat verandert. Wij mensheid kunnen weinig tot niets eraan doen. Steenkool is hier gevormd doordat het hier tropisch was. Dat kan weer gebeuren. De mensheid en flora en fauna moet dit gewoon ondergaan. En als dat niet kan, ja, dan sterft de mensheid. Nou, positieve woorden van Jan. Jan, bedankt om je mening te delen. We gaan naar die mening van Rinus Filius in Schavenpolder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja. Net die vorige spreker die had over de zoveel miljoen jaar terug. En daar ben ik het wel een beetje mee eens. Want ja, we zeggen over dat. Over deze meting, maar ja, daar weten we ook allemaal niet veel van. Hè. Want het is Noordzee. En de zeewater is binnen altijd al om deze tijd geweest dat het tussen de 20 en 22 graden was. Nog nooit anders geweest. In augustus is het altijd op zijn hoogte. En in november is het op 10 graden.
0: Maar wat ze zeggen in de jaren 80, schommelde die temperatuur tussen de 16 en 20 graden, niet 22 graden zoals het nu is geweest.
2: Nee, maar goed, dat wisselt ook, dat hoor je, dat zeg ik toch net.
0: Mm.
2: Maar de laatste tijd is het steeds wel al jaren rond de 20, 22 graden. Maar nu loopt er ook, en het datzelfde vrouwtje nog niet op bij jullie hoorde, die heb ik ook in de krant gelezen. En vorige week schreef ze in de krant, de PZC. Ja. Dat de mossels of de oesters nog nooit zo hard gegroeid waren en zo goed waren als nu, als dit jaar dus. En die man zei ook dat komt door de warmte, dus.
0: Ja, kijk, het een profiteert natuurlijk, maar als je kijkt dan naar vissen, de garnalen bijvoorbeeld, die doen het veel minder goed, want die verdwijnen, die koudere soorten.
2: Jongen, jij jaren dat het bijna dik, het water bijna dik is van de garnalen, en je hebt jaren dat bijna geen garnalen hebt.
0: Ja, dus
2: dat is ook, maar dat zou ik ook niet weten, maar ik heb jaren met mensen gewerkt die zelf ook gevist hebben op garnalen. En je zei nou, dan hebben we jaren gehad dat het hartstikke goed was en dan waren ze ook stikduur. En dan hebben we jaren dat waren er zoveel garnalen dat ze niks meer waard waren.
0: Dus we moeten er gewoon eventjes doorheen, volgens u?
2: Ja, we zitten allemaal op moeten wachten, maar het zwemt in het water en we kunnen er niks aan doen.
0: Nee.
2: Maar zwemmen kan altijd in het zeewater hoor, want ik heb in een oude sluis gewoond en er kwam een man. Je was van opkomst Italiaan en die ging elke dag zwemmen. Kijk. Winter of zomer.
0: Nee, dat kan zeker, maar het is wel aangenamer natuurlijk als het 22 graden is.
2: Ik heb nooit ziek gewend en weer altijd op een fiets. Hij reed niet meer in auto, hij had een fiets. Hij was oersterk. Hij leeft nog. Hij is ook in de 80 nu.
0: Ja.
2: Dus, ja. Maar, nee, jongen, de geleerdheid zou alles willen weten. Maar er staat in de Bijbel, de geleerdheid brengt de mens tot razernij.
0: Maar toch is die geleerdheid toch af en toe wel fijn?
2: Nee, die geleerdheid die gaat te ver. Want je moet er wat anders gaan doen.
0: Hm.
2: Maar niet altijd in die boeken en die dingen op de computers. Want dan worden mensen, ze maken de mensen niet meer dol. Want dan hebben ze het over dat het volgend jaar ook zo warm zou worden. En dat er bij zoveel mensen zouden sterven.
0: Hm.
2: En met die El Nino, noem maar op. Ja, er sterven elke dag mensen. Ik woon hier in Voorsvliet en ik woon hier 20 jaar. Er zijn bijna 100 mensen in die tijd ik gewoon overleden.
0: Tja.
2: Maar dat gaat gewoon door.
0: Ja.
2: De ene wordt geboren en de ander sterft.
0: En dat is de cirkel van het leven inderdaad, die we daar te pakken hebben. Nou, hebben we dat ook nog besproken, toch?
2: Het is een tijd van geboren te worden en een tijd van sterven. Maar er staat niet tussen hoe lang het die tijd is. Bij de ene is het 100 jaar, bij de andere is het maar 2 jaar. Of een half jaar.
0: Nou, dat is weer een hele andere discussie. Maar zou u weten, of willen weten hoe lang het duurt? Dat is toch ook eigenlijk niet leuk?
2: Wat zei ik mee?
0: Nou, of u zou willen weten hoe lang u leeft.
2: Ja, ik ben nu 88, maar ik weet het ook niet.
0: Nee, niemand weet dat.
2: Ja, mijn moeder is 96 geworden. Maar ja, goed. En,
0: ja.
2: Als ik dan nog goed bij mijn verstand ben en verder nog niet ziek, dan is dat ook goed. Je hebt niet te kiezen.
0: Mm-hmm. Nee.
2: Ik heb niet te kiezen, want ik heb net bericht, ik krijg al die bericht dat de ondersteuning van de hart.
0: Mm-hmm.
2: Die vrouw had een hartinfarct gehad, die was 51. En de hartinfarct, de slagader was gescheurd.
0: Tja.
2: Ja. Nou ja, en er was niks meer aan te doen, maar ze hebben een donorhart gekregen.
0: Mm.
2: Ja. En dan vragen ze om bijstand, of ik stoot altijd wat en ik ben altijd vaste klant. Elke maand krijgen ze geld van me.
0: Mm.
2: En wel meer dan 100 euro betaal ik overal aan. Nou, dat mag toch?
0: Nee, zeker. Maar goed, terug naar de Noordzee. U ziet de zorgen niet zo.
2: Oh, dat koelt allemaal los, jongen. We zien er iemand nog een lekkere winter, wie weet. Elle Stedentocht is het 30 jaar geleden, dus ja, misschien komt er nog een oude Stedentocht.
0: Het kan maar zo, inderdaad.
2: Water in de sloten staat natuurlijk.
0: Ik wou net zeggen, waar gaan we op schaatsen? Er staat helemaal geen water in de sloten. Rinus Filius, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar. Fijne avond.
2: Dat is gelijk, hé.
0: Dag. Goed, vanuit Schravenpolder gaan we door naar de app. We gaan wel steeds minder troep de atmosfeer inslingeren. Dat is dan weer winst voor de toekomst. Want ik denk niet dat deze ontspanningen de opwarming er kunnen. Aad stuurt een berichtje mee. Ik kom er niet helemaal uit. Aad, dank je wel om eventjes te reageren. De mensheid denkt dat hij alles kan naar zijn zin aanpassen. Maar het is onmogelijk, zegt nog iemand via de app. Hoe luister jij ernaar? We hebben net Willem al gesproken. Meneer Filius hebben we ook al gesproken. We hebben het dus over het water in de Noordzee. Het warmt te veel op. Het zou slecht zijn voor het zeeleven. Maar het is wel fijn als je erin wil zwemmen. Je kunt je mening achterlaten door te reageren op die stelling. Bijvoorbeeld via ons WhatsApp-kanaal. Fijn dat je nu lekker lang in de zee kan zwemmen. 48% het ermee eens. 52% is het daarmee oneens. Nog een paar minuten kun je reageren. Laat van je horen door te bellen of te appen. 0118 499 999.

0: even wachten op de volgende beller in, zegt u. Maar kun jij zijn, je mening kun je achterlaten over die stijging van de temperatuur in de Noordzee? Ja, hij warmt snel op, dat is dan slecht voor vissen, garnalen, krabben. Die soorten die houden van wat kouder water. En die exoten, die warmminnende soorten, ja, die komen dan weer hier naartoe. Noem bijvoorbeeld de giftige kleine Pieterman. Ja, die hoeven niet te gebruiken, maar die komen dan wel deze kant op. Wat is jouw mening? Hoe luister jij ernaar? Bijvoorbeeld bij die Jaspers willen we nog eventjes horen. Vanuit Vlissingen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Een aantal jaren geleden, en toen die windparken op zee kwamen, toen heb er eens een geleerde ook verteld. Dat niet goed is dat die in de Noordzee staan.
0: Nee.
1: Die trillingen van al die molens. Er is geen visje te vangen rond die molens. En dat spreidt zich uit. We zijn niet het enige land die windparken hebben. Die Engelsen hebben dat, wij hebben dat. Dus die trillingen. Dat heeft jaren geleden die man verteld, zo'n geleerde zat maar zeggen, dat niet goed is voor het leven onder water.
0: Nee, maar het gaat nu vooral om de temperatuur natuurlijk, dat de zeewatertemperatuur te warm is.
1: Ja, dat, kijk, daar heb je het weer, dan zeggen ze, dat daar de vis ook doorweg is. Kijk, alles heeft zijn dingen natuurlijk, hè.
0: Mm.
1: Voor is het tegen.
0: Ja, zeker.
1: En ik vermoed wat die man toen verteld heeft, daar geloof ik toch wel een beetje in.
0: Ja, dus dat met name die windmolens, dat de oorzaak is dat die vissen er niet meer zijn.
1: Ja. En niet dat warme water, want voor een grap, dat denk ik toch niet dat ze op de vlucht gaan.
0: Nee, maar ja, als het structureel te warm is, ja, dan hebben ze hier weinig meer te zoeken natuurlijk.
1: Ja, het water was nu 21, 22 graden. Nou, dat is verleden toch ook allemaal geweest. Dus ik heb er weinig dingen in wat ze allemaal vertellen.
0: Nee. Het is duidelijk, meneer Jaspers, bedankt om te beleven. Ja. Dan zegt u het maar. Ja. En een fijne avond. Dag. Asse Boer in Middelburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nog eventjes een keertje uitleg. Wat Peter van Drunen ook gezegd heeft weer toen hij bij jullie was een jaar of twee jaar geleden met het boekje De Klimaatparadox. De laatste twee keren heeft hij gezegd, de aarde warmt op door internet. En zo is het ook. De aarde warmt op door internet. En dat is ook de zee. Dus dat is wat er aan de hand is op het ogenblik.
0: Maar goed, die zee wordt ook warmer natuurlijk, omdat het overal warmer is. Maar u zegt dus, dat komt allemaal bij dat internet uit.
2: Ja, want wat dingen gedaan heb, hoe heet hij ook alweer? Elon Musk met die 110.000 satellieten, dat warmt de aarde ook op.
0: Ja, maakt u zich zorgen dat er dan de bepaalde vissen, de kreeften, dat soort dingen, dat die hier niet meer naartoe komen?
2: Ik maak me geen zorgen, want de Heere God bepaalt het weer. En hij bepaalt ook wat er aan de hand is. Dus dat kan je ook allemaal lezen in de Bijbel.
0: Ja. Asse Boer, bedankt om te bellen. Dan zegt u maar. En een fijne avond. Dag.
2: Is goed, dank je. Doei.
0: We gaan naar Middelburg, of blijven in Middelburg eigenlijk. We gaan naar Ines Vlaming. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het gaat over windmolens zojuist. Dat ook de reden zou zijn. U wilde daarop reageren, hè?
3: Ja, ik ben zeebioloog. Ik weet het een en ander over de opwarming van de zee. En ik maak me daar enorme zorgen over. Ja, en dat heeft gewoon toch alles te maken met de opwarming van de aarde. De zee neemt een heel groot deel van de extra warmte op.
0: Mm-hmm.
3: Die op de aarde blijft hangen door de broeikasgassen. Dat leidt tot opwarming van het zeewater. Dus niet windmolens of satellieten. En ik denk echt wel dat het iets is waar we enorm veel zorgen om moeten maken. Warme water heeft minder zuurstof. Kan leiden tot sterfte van zeedieren. Leidt ook tot minder productie. Dus de oceanen gaan ook minder produceren. Dus denk maar aan vissen, schelpdieren enzovoort. Ja. En ik vind het echt wel een beetje kwalijk dat er dan de schuld wordt gegeven aan windmolens. Terwijl we moeten gewoon zo snel mogelijk proberen de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat is eigenlijk de enige oplossing hiervoor.
0: Ja, er werd ook eerder in deze uitzending gezegd, ja, maar dit is een soort golfbeweging om in die watertermen te blijven. De temperatuur gaat soms omhoog, soms omlaag. We moeten gewoon even een paar jaar hier doorheen en dan zijn we er zo weer vanaf.
3: Ja, dat is dus niet waar. Als je gewoon kijkt naar de lange termijn trends, dan is het oceaanwater, zeker de oppervlaktewateren, zijn al decennia aan het opwarmen en gaan nu steeds sneller opwarmen. En dat is echt geen golfbeweging, dat is gewoon maar één kant op en dat is omhoog. En er zijn natuurlijk tussen de jaren wel verschillen, maar door een koud jaar tegenwoordig zou een heel warm jaar zijn geweest 30 jaar geleden.
0: Ja, ja. Maar er werd ook gezegd, en dan haal ik er nog één argument van eerder deze uitzending bij. Ja, maar we bestaan al miljoenen jaren. We weten niet hoe het miljoenen jaren geleden is geweest.
3: Nou, dat weten we ook. We zijn natuurlijk ontzettend veel temperatuurmetingen van door de geologie heen. Je kunt kijken naar ijskernen, naar allerlei fossielen, naar gesteentes. En daar kun je gewoon heel goed aan bepalen hoe de temperatuur vroeger is geweest. En die gaat nu gewoon keihard omhoog. Die is in 1,5 miljoen jaar niet zo hoog geweest. En dat gaat heel snel. Dus dat hele verhaal van ja, het klimaat verandert altijd. Dat klopt, maar het gaat echt niet. Het ging in het verleden echt niet zo snel als het nu gaat.
0: Nee, waren die golfbewegingen er maar bijna, zouden we dan zeggen.
3: Ja, was het maar waar.
0: Ja, ja. Ja. Dank om die zorg even te delen en ook om die verduidelijking nog even te geven. Ines Vlaming, bedankt om te bellen. Daar zegt u het maar. En een fijne avond nog, hè. Dag. Tot zover zegt u het maar. Je hoort het verschillende meningen en verschillende uitleg daarbij bij dat onderwerp. Interessant, dank om te reageren. Morgen een nieuw onderwerp vanaf 5:30 kun je uiteraard bellen. En iets voor 12:00 bij Elsa in Goedemorgen Zeeland hoor je welk onderwerp we morgen bespreken. Na 6:00 nog veel meer. We gaan het hebben onder andere over Zeeuwse muziek en over deadliften. De Nederlands kampioen komt uit Zeeland. Hele verhaal hoor je zo meteen.
4: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan ik naar Duitsland?
9: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
10: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
29: Omroep Zeeland.
0: Deadliften. Kun je dat een beetje of niet? Ik ben er zelf niet fantastisch goed in. Maar de Nederlands kampioen die is er heel goed in, zoals je verwacht. En die komt uit Zeeland, uit Oost-Soeburg. Joshua IJs hoor je zo meteen hier in Zeeland Komt Thuis. Windorgel, het laatste Zeeuwse muzieknieuws, heeft Marcel van het Ries voor je. En Vaas Jansen is onze Zeeuw van de dag. Het gaat over fietsen, zo meteen. Veel sport dus. En dat hoor je in deze Zeeland Komt Thuis. Op je maandagavond, goed dat je luistert. Met muziek van Douwebop en Note to Self.

0: nieuwe muziek van hem, No To Self, hier bij Omroep Zeeland. We gaan naar het verhaal van Joshua IJs uit Middelburg. Hij is Nederlands kampioen deadliften geworden. De sporter van SCC Powerhouse uit Oost-Soeburg tilde zaterdag bij het Open NK in Den Haag, let op, 305 kilo van de grond. Dat was een persoonlijk record en 5 kilo meer dan de nummer 2. Een deadlift is een van de drie onderdelen van de powerlift en juist het sterkste onderdeel van Joshua. Joshua, goede avond en gefeliciteerd allereerst.
1: Dankjewel.
0: Hey, bij je laatste poging ging er ineens 25 kilo meer op de stang. Waarom dan zo'n grote stap?
1: Het was 35 kilo.
0: Of 35 zelfs?
1: Ja, was mijn eerste poging was 270. En bij de tweede poging waren we te laat met het doorgeven. Dus om te winnen moest ik een grote sprong maken.
0: Dan is 35 inderdaad een grote sprong. Want je concurrent die kwam tot 300 kilo. Help ons eventjes. Hoe werkt zo'n wedstrijd eigenlijk? Want ben je tijdens je eigen pogingen voortdurend bezig met wat anderen tillen? Of vooral met jezelf?
1: Nou, vooral bij de eerste proberen om het om sowieso één lift te halen. Want als je niks haalt, dan ben je gedisqualificeerd. Dus vooral die eerste is belangrijk. De tweede was de bedoeling om een eigen record te zetten. En daarna kijken voor een podiumplek of tot je uiterste gaan eigenlijk. Dat is een beetje het idee.
0: Ja, dat is gelukt. Maar de deadlift, dat is jouw sterkste onderdeel. Waarom ligt juist dit jou zo goed?
1: Nou, ik denk sowieso wel goede aanleg ervoor. En voortdurend trainen. Ja.
0: Maar wanneer ontdek je dat? Want ik zie ook mensen soms in de sportschool heel fanatiek bezig zijn en denken, oh ja, jij kan veel tillen. Maar er is een verschil tussen veel tillen en het gewicht wat jij had, 305 kilo.
1: Ja. Nou, toen ik erachter kwam dat ik best wel sterk was, volgens mij bijna 5 jaar geleden. Toen werkte ik in de sportschool en toen zag ik iemand deadliften. Zei ik van ja, kan ik ook. En het ging de lucht in. En toen was eigenlijk alles geschiedenis eigenlijk.
0: The rest is history, zeggen ze dan in goed Nederlands, toch? Ja. In jouw klasse staat het record op 332,5 kilo.
1: Ja.
0: Toch denk je dan bij dat gewicht wat jij had, oh, dat is maar 27,5 kilo erbij. Maar hoe groot is dat verschil op dit niveau dan werkelijk?
1: Dat is toch wel aardig. Ik zit ook wel, denk ik, een beetje tot mijn max aan te komen. Ik denk dat ik misschien de gewicht wel zo hoger moet gaan. Maar ik denk als ik mijn best doe, een jaar of twee, dat ik wel in de buurt kom. Hoop ik.
0: Maar ga je het dan verbreken ook?
1: Daar sta ik er nu wel in, ja. Dat ik hem wil gaan verbreken.
0: Ja, dat is juist de ambitie, toch? En de juiste power om door te gaan, zou ik zeggen. Hoe heb je dit gevierd eigenlijk, dat je Nederlands kampioen bent?
1: Nog niet. Van het weekend ga ik met mijn neefje wat doen. Maar voor de rest, eigenlijk ben ik zelf nog mee aan het beseffen eigenlijk.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Nederlands kampioen deadlift, daar ben je. En gefeliciteerd nogmaals, Joshua IJs uit Middelburg. Veel succes met alles en dank je wel.
1: Dank je.

0: En the rhythm of the night. 16 over 6. Laten we nog eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoe Gernaert. Sjoe, bewolkte dag. Heel soms hebben we regen gezien. Heel soms, maar dat is echt zeldzaam. Kon je de zon nog een beetje zien. Vanavond klaart het dan wel lokaal een beetje op. Maar wat kunnen we verwachten morgen en de komende dagen?
1: Morgenochtend is er nog redelijk wat bewolking met af en toe wat zon. En dan krijgen we een zuidoostenwind in de middagperiode. En daarmee wordt er die warmere lucht aangevoerd. Dit front vergeet dus een soort van warmtefront. Dat passeert dus morgenochtend en vannacht. En daardoor krijgen we morgenmiddag maximumtemperaturen van 23 tot 27 graden aan het einde van de middag. Met dus ook een mooie zonnige periode. En morgenavond zal dan ook een behoorlijke nazomersavond worden, denk ik.
0: Maar eerlijk gezegd, 27 graden, is dat iets wat doorgaat zitten ook de komende dagen?
1: Nou, dat niet echt. Hè. Het is lokaal 27 graden. Maar goed, laten we erop schrijven op de weerkaart dat het gemiddeld 25 graden wordt morgenmiddag. Toch altijd nog behoorlijk hoog. Woensdag doen we nog een poging om dat te halen. Het zal op een aantal plaatsen wel lukken. We beginnen met wat zon. Matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidoostwind. In principe is dat de goede windrichting voor hoge temperaturen deze tijd. Daarna gaan we terug naar een temperatuur van 19 à 20 graden in de middagperiodes. Met donderdag een beetje een nasleepje van de woensdagavond en donderdagnacht. Dan valt er nog een enkele bui overdag met af en toe wat zon. En daarna lijken er een paar droge of zo goed als droge dagen aan te komen met niet al te veel wind en dus temperaturen in de buurt van de 20 graden grens.
0: Oké, Sjoe Gernaert, dankjewel. Nog eventjes kijken op de weg. Daar is één vertraging gemeld door de ANWB op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het Dordrecht Centrum een file van 90 kilometer. Daar bijna een half uur optellen bij je reistijd.

0: twee.
1: Samir en Have a Little Faith. Zeeuwse muzieknieuws krijgen in een nieuwe windorgel.
2: Max Horak gaat door. Klauwhamer doet in ijzerwaren. En Raccoon blijft dicht bij het vuur. Singer-songwriter Max Horak uit Zuiddorpen is bezig aan een missie. Elke maand een nieuwe single uitbrengen. Hij zit op schema, want na Like a Child verscheen deze week Move On. Het nummer ontstond in een handomdraai met zijn muzikale vrienden Jesper de Jonge en Renzo Rijn. Het gaat over jezelf oprapen na een vervelende gebeurtenis. En daarmee doelt Max op die grote brand in Rotterdam van 3 jaar geleden, waarbij hij zijn studio en auto verloor. Hij is niet blijven hangen in vragen waarop geen antwoorden bestaan, maar pakte door. En dat is te horen in Move On.

De Nederlands-Belgische straatpunkband Klauwhamer heeft een Zeeuwse zanger in de persoon van Jillis de Waard, bekend van dialectband Bierwolf. Klauwhamer heeft zijn EP IJzer op IJzer op een cassettebandje beschikbaar gesteld, maar wel in een beperkte oplage. Voor een fysiek exemplaar moet je er dus op tijd bij zijn. Jillis is dit jaar tot de band toegetreden en de chemie is goed. Klauwhamer bereidt zich dan ook vol vertrouwen voor op de optredens die voor volgend jaar op het programma staan. Eén daarvan is op Scrootfest, het ruige en ongecompliceerde punkrockfestival op 10 april in Hedon, Zwolle.

Vrijdag verschenen de nieuwe single van Raccoon. En die is weer Nederlandstalig. Dicht bij het vuur kwam uit in de week dat de band ook zijn jubileumshow aankondigde. Volgend jaar bestaat Raccoon namelijk 30 jaar en dat vieren de bandleden in de Ziggo Dome op 2 oktober 2027. En iedereen mag komen. Sinds het lied Oceaan uit 2012 wisselen Nederlandstalige en Engelstalige liedjes elkaar af in het oeuvre van Raccoon. Maar in welke taal dan ook, ze dragen allemaal de handtekening van de band uit Goes. Zo ook in Dicht bij het vuur. Hierin verklaart zanger Bart van der Weijden opnieuw zijn liefde aan de mensen die hem dierbaar zijn.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:45 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Bas Smit samen met Nije Horn, Drive 7. Het is 6:30 geweest. Piotr is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Vaas Jansen is onze Zeeuw van de dag. Zometeen hoor je meer.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
6: Goedenavond. De lage waterstand in het kanaal van Gent naar Terneuzen heeft ervoor gezorgd dat de jachthavens van Sas van Gent een drukker seizoen hebben gehad. Dat merkt ook havenmeester Erik Cardon.
7: Er zijn veel mensen vanuit België en richting België ook die eigenlijk niet verder kwamen. Over de leien natuurlijk ook heel laag. Dus dan loop je bootje vast op een duur. Dus dan kozen ze toch voor het alternatief om richting Sas van Gent te komen.
6: Het waterpeil in het kanaal is nu stabiel volgens Rijkswaterstaat. Dat komt dankzij maatregelen zoals het niet meer gebruiken van de nieuwe sluis en de Oostsluis bij laag water. Rijkswaterstaat noemt het uitzonderlijk dat er zo laat in het jaar nog maatregelen nodig zijn om het waterniveau op peil te houden. Een 80-jarige man uit Tolen is vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Postweg. Zijn auto botste tegen een boom en sloeg over de kop. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hoe de man er nu aan toe is, is niet bekend. Vanaf morgen kan worden gestemd voor de publieksprijs amateurkunst bij de Zeeuwse Cultuurprijzen. 11 verenigingen zijn genomineerd. De winnaar maakt kans op een prijs ter waarde van €2500. Op vrijdag 13 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het cultuurgala in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Stemmen kan via de website zeeuwsecultuurprijzen.nl. En dan het weer in Zeeland. Er valt plaatselijk nog lichte regen, maar de komende uren komen er ook weer enkele opklaringen bij. De temperatuur is 18 à 19 graden en er staat inmiddels een zwakke tot matige noordenwind. Gaandeweg de avond en vannacht neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Bruno Mars en All My Soul. 7:07. Goedenavond, dit is Omroep Zeeland met dagelijks het verhaal van onze ziel van de dag. Al heel vroeg bij Zeeland wordt wakker, bij Remco. Om 7:15 en 12:00 later gaan we eens kijken hoe de dag is geweest. In dit geval van Faas Jansen. Je hoort het zo. Eerst de police.

0: En I knew it, I knew you. Bijna 7:15. Of je wil eens naar de supermarkt, of je gaat wel eens naar de bakker, of op een hele recreatieve dag fiets je wel eens 100 kilometer. Nou, dan ben je echt goed bezig. Maar Vaas Jansen, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Hoeveel kilometer ga jij fietsen?
1: Als het allemaal goed gaat, 14.000.
0: 14.000? Waarom ga je naar Japan? Vertel.
1: Ik heb fietsen altijd al leuk gevonden. Ik heb het ook al vaker fietsvakanties gedaan. En ik heb nu een tussenjaar. En ik dacht, dan ga ik het er gewoon helemaal van nemen. En dit is wat ik leuk vind.
0: Ja, maar dan ken ik heel veel mensen die in het tussenjaar met zo'n backpack in een vliegtuig stappen en dan de hele Azië doorcrossen. Op de fiets er naartoe gaan, dat hoor je minder vaak, hè?
1: Ja, dat hoor je wel iets minder vaak. Ja, dat andere heb ik ook wel gedaan, maar dit, ja, op de fiets ervaar je toch heel anders.
0: Ja, hoe heb jij je voorbereid de afgelopen tijd?
1: Ik heb niet heel veel tijd gehad om voor te bereiden, want ik was gewoon begonnen met studeren. Dus ik heb 2 weken de tijd gehad. In die tijd heb ik een fiets gekocht en de benodigde spullen. En verder eigenlijk niet zo heel veel.
0: En laat je het maar op je afkomen straks dan?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, maar help me eventjes. Je gaat op de fiets naar Japan. Heb jij straks gewoon een enorme kaart in je rugzak waarmee je gaat fietsen? Heb je gewoon Google Maps de hele weg aan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, ik heb iets wat heel erg op Google Maps lijkt. Dat is dan voor fietsers. En dan heb je allemaal kaarten daarin zitten. En dan met mooie fietspaden. En zo wil ik er eigenlijk komen.
0: Ja. Heb jij enig idee hoe lang je onderweg gaat zijn?
1: Mijn doel is om volgend jaar in juni ongeveer in Japan te zitten.
0: Kijk, ik kan me voorstellen dat dit voor jou heel leuk is. En dat je dit op een dag bedenkt. En ja, dit ga ik doen. Wat zeiden je ouders toen je zei, pap, mam, dit idee heb ik?
1: Nou, die steunen het wel heel erg. Die vinden het ook wel leuk, maar ja, ze vinden het ook wel spannend natuurlijk. En ze gaan me wel missen.
0: Ja, maar ze hadden niet het idee, joh, op een kilometer afstand fietsen we erachter en volgen we hem een beetje.
1: Nee, dat idee hadden ze niet, maar
0: nee,
1: ze zijn wel van plan nog om een keertje langs te komen.
0: Kijk, dat is wel heel mooi op die route. Hey, wat verwacht je allemaal? Wat 14.000 kilometer de fietsen, het is enorm ver. Wat verwacht je allemaal onderweg tegen te komen en te ervaren?
1: Ik verwacht in Europa om te beginnen heel veel mooie natuur. Want ik wil ook door de Alpen en zo heen en bij Zwitserland,
0: mooi,
1: door de Mieten van Italië. Bij de Balkan, daar was ik deze zomer. Nou, daar zijn echt hele aardige mensen. Dus ik hoop dat weer een beetje te kunnen ervaren.
0: Mm-hmm.
1: En in Azië gewoon eigenlijk een mix van alles. Bijzondere cultuur, mooie wegen, mooie natuur. Leuke mensen ook.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat verwacht ik er eigenlijk een beetje van. Maar ook wel tegenslagen. Maar daar moet ik me maar een beetje, ja, dus toch bijhouden.
0: Ja, wat heb je enig idee hoe je daarmee omgaat? Of laat je het echt maar op je afkomen en zien wat er gaat gebeuren?
1: Nou, ik kan natuurlijk tot zover wel me voorbereiden op die tegenslagen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan soms ook echt uit het niets komen. En soms kan je er ook gewoon niks aan veranderen. En dan moet ik dat maar accepteren en weten dat ik genoeg tijd heb om tot Japan te komen.
0: Ja.
1: En me geen zorgen maken, zeg maar.
0: Morgen is de laatste dag thuis. Woensdag ga je dan op pad. Wat ga je morgen nog doen eigenlijk?
1: Ik heb morgen nog wat met familie gepland. Nog een dagje gezellig met mijn broer. En gewoon een beetje gedag. Ja, doei zeggen tegen iedereen.
0: Ja, maar ik denk ook een beetje rustig aan toch voor jezelf. Want die gaat nogal wat doen.
1: Ja, ik doe ook wel even gewoon relaxed verder hoor. Iedereen komt gezellig langs. Dus.
0: Ja, precies, ze komen naar jou toe. Dat is heel slim inderdaad. Naar mij ook.
1: Ja.
0: Vaas Jansen, ik zou zeggen, hele goede reis. 14.000 kilometer op de fiets naar Japan. Geniet ervan, veel plezier. En we zijn heel erg benieuwd naar je verhalen. Dankjewel hè.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi. Train, toepasselijk 50 ways to say goodbye.

0: Train en 50 Ways to Say Goodbye. Dit heb je gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Ruim 32.000 Zeeuwse 65-plussers hebben een verhoogd risico om te vallen. Dat heeft Veiligheid NL berekend. Sportinstructeur Tanja Tienpont in Vlissingen ziet dat veel ouderen stijver worden en kleine pasjes zetten, waardoor ze sneller vallen. Dat kan je al voorkomen met simpele oefeningen.
1: Zet je voet maar op een stoel en weer terug. Zorg dat je bij je muur staat. En til je been op, zet je voet op de stoel, zet hem weer terug. Dan blijft de bewegelijkheid van je heup in ieder geval goed. En je blijft in ieder geval de mogelijkheid houden om een grote pas te maken.
0: Vandaag is de Landelijke Valpreventieweek begonnen. Die vraagt aandacht voor blijven bewegen en oefenen voor betere balans. Goedemorgen Zeeland, de kustmarathon. Marathonlopers Tim Pleiten en Laura Kleinepier te gast. Eén troost, ook geoefende lopers als Laura, die hebben het zwaar in zo'n kustmarathon.
2: Na 30 kilometer denk je altijd, tenminste ik wel, waarom doe ik dit? Het is een omslagpunt waarin de meeste mensen toch het echt wel zwaar krijgen.
3: En waarom doe je het dan?
2: Ja, omdat het toch heel leuk is om die afstand te lopen. Je hebt ervoor getraind en het heeft ook iets magisch, een marathon lopen. Ja, je moet het een keer gedaan hebben om te snappen. En je moet überhaupt hardlopen leuk vinden. Want anders zou ik zeggen, niet aan beginnen.
0: Mooi verhaal van hun in Goedemorgen Zeeland. Ja, en het is de schuld van windmolens. Is het gewoon een golfbeweging? Is het soms wat warmer, soms wat koeler? Of maken we de woorden van de wetenschap te groot? Het ging in, zegt u het maar, over de warmere temperatuur van de Noordzee. Sterker nog, die was deze zomer warmer dan ooit gemeten, het water. Maar voor vissen, garnalen en krabben is het minder goed nieuws. Want soorten die van kouder water houden, die verdwijnen. En de warmte mindere soorten, ja, die komen dan weer juist hier naartoe. De zeebioloog Ines Vlaming die reageerde ook in, zegt u het maar. Want ze zegt dat het wel degelijk te maken heeft met de opwarming van de aarde.
4: De zee neemt een heel groot deel van de extra warmte op. Mm-hmm. Die op de aarde blijft hangen door de broeikasgassen. Dat leidt tot opwarming van het zeewater. Dus niet windmolens of satellieten. En ik denk echt wel dat het iets is waar we enorm veel zorgen om moeten maken. Warmer water heeft minder zuurstof, kan leiden tot sterfte van zeedieren. Leidt ook tot minder productie. Dus de oceanen gaan ook minder produceren. Dus denk maar aan vissen, schelpdieren enzovoort. Ja. En ik vind het echt wel een beetje kwalijk dat er dan de schuld wordt gegeven aan windmolens. Terwijl we moeten gewoon zo snel mogelijk proberen de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat is eigenlijk de enige oplossing hiervoor.
0: Nou, eerder inzicht u het maar. Het laatste Zeeuwse nieuws volg je via de app en site. En natuurlijk ook vanavond en vannacht. En morgenochtend, Zeeland wordt wakker met het laatste Zeeuwse nieuws. En nu, Yazoo!

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
17: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
16: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
18: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
16: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: harder.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.